NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cecile Huyne luistert samen met dirigent Jules van Hesse en trombonist Wouter Iziger naar de zesde symfonie Pathétique van Tchaïkovski. Een symfonie die in mysteries is gehuld. Tchaïkovski legt niets uit. Laat ze maar raden, schrijft hij aan zijn neef. Tchaïkovski's zesde symfonie Pathétique. Vanmiddag vanaf 16:30 in Discotabel, hier op NPO Klassiek.
1: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
2: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
5: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Lalique Museum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 7:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Onderzocht wordt of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer tot besluit. In Limburg en Brabant geldt code geel. Dan kan korte tijd veel regen vallen. Met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het 3e pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De 9e symfonie op 2 vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van award-winnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre-Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam, onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende, met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Pieter van Nes.
8: Ja, misschien hoorde je dat nieuwsbericht gisteren ook, dat één Oostenrijks dorpje uit protest de Brennerpas blokkeerde. Ja, dan denk je toch meteen hieraan, hè?

0: op me wacht.
1: Ja, ze zal nog net iets langer moeten wachten dus. Maar wat ik altijd mooi vind, als ik dit liedje hoor, dan moet ik juist altijd denken aan de vrachtwagenchauffeur van Herman Finkers. Mijn 30 tonnen diesel lijkt een beste griezel zo donderend door de dalen van het Alpenland. Ik hou van die machine, ik hou van dat geruis. Toch denk ik altijd, even nog, dan ben ik mooi weer thuis. Want thuis, daar heeft mijn meisje het badje voor me klaar. Ze vraagt hoe was je reisje en streelt wat door mijn haar. Ze legt me in mijn bedje, dekens tot de kin. Met wat milde mentholpoeder poedert ze me in. Ik mag weer mijn pyjama met bruine beertjes aan. Voordat ik ga slapen, een lepel levertraan. In mijn wang een kneepje. Dat kietelt lekker zacht. Ze leest wat voor uit Pinkeltje. We zijn bij hoofdstuk 8.

0: Passé was dit uit de Danse de Travers. Ja, een travers die eventjes stilstaat uit de pièce Froide van Erik Satie door Vasilena Serafimova op de marimba. Staat op het album van de week van NPO Klassiek. Goedemorgen, welkom hier bij de ochtend op zondag 31 mei. Jacobus, goedemorgen ook.
1: Ja, goedemorgen Pieter.
0: We zitten er weer, fris en fruitig. En zelfs met een feestje in die, achter de kiezen. Dat heb je soms op de zaterdag.
1: Ja, daar ontkom je niet aan.
0: Nee, maar ik moet zeggen, dat was ook weer een tijdje geleden dat ik zo'n avondje had gehad. Ja. En dan denk je toch van, toch een beetje roestig. Omdat je dan allemaal mensen ontmoet en dan weer eventjes moet vertellen wie je bent en zo. Ja. Dat is leuk.
1: Maar dat ging allemaal.
0: Ja, dat ging wel. Ja, nee, maar het was leuk.
1: Ja, en dan ben je nu frisse fruit, maar dan zeg ik je wel vast die man met de hamer. Die ligt ergens na de lunch, staat hij op je te wachten.
0: Ja, wie weet haal ik die lunch. Ja. Dat zou kunnen. We gaan mooie dingen doen, hè, vandaag.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Mooie, je hebt Beethoven meegenomen voor Onder de Vleugels.
1: Oh, heerlijk.
0: Dat is... Je gaat spelen ook, hè?
1: Ja, ik speel met mijn broer Zutphen. Jeroen. Ja, een van de 5 cello-sonates van Beethoven de 2e. Dus dat is wel leuk om daar even op in te zoomen.
0: Nou, daar komen we straks, ik denk zo rond 7:30 ongeveer. Misschien ietsje daarna komen we daar weer wel op terug. Onder de Vleugels, we hebben een hele mooie tijdmachine, daar verheug ik me op. Ja. Eigenlijk was dat de aanleiding misschien wel om dat te gaan maken. Komt allemaal later nog vandaag. Laten we gewoon lekker beginnen met fijne muziek. 7:08. Dit is de Pavane van Gabriel Fauré. Goedemorgen.

0: Nieuwe opname, een nieuw arrangement ook van deze Pavane van Gabriel Fauré door La Chéron onder leiding van François Joubert. Kan jij, ja, Jacobus, we zeiden al tegen elkaar, dit is muziek die in wat voor gedaante dan ook toch wel overeind blijft.
1: Ja,
0: hè?
1: Daar heb je er een paar van. En dat is zeker.
0: Acht saxofoons noemde jij.
1: Ja hoor, dat kan best, denk ik.
0: Maar volgens mij kun je er ook een jazzstandard van maken.
1: Ja. Of een beetje in de oude barokstijl kan het ook.
0: Ja. Zo'n lautencompagnie kan er ook wel aan mee uit de voeten, denk ik. Ja. Of dat ook met de muziek van Louise Farin kan. Wie zal het zeggen? Misschien moeten ze het eens proberen op 8 saxofoons of accordeon, wie weet. Dit is haar nonet, het tweede deel, kammercelliste van de Staatsphilharmonie Rijnland-Pfalz.

0: Die kammersliste der Staatsphilharmonie Rijnland-Pfalz met dit andante con moto. Klein beetje beweging in dit nonet van Louise Farrenc. En dat brengt ons nu naar muziek van Henrico Albicastro. Weissenburg heette die eigenlijk. De Duitser uit Pappenheim.
1: Ja, Johan Heinrich von Weissenburg.
0: Een wit kasteel. Nou, als je dat een beetje chic doet, dan wordt dat Albicastro. Hij werd uiteindelijk ook ritmeester in het Nederlandse leger.
1: Ja.
0: Daar is hij overleden in Maastricht. De Spaanse successieoorlogen. Maar hij was ook componist. En hij schreef dit concert voor vier. Wat eigenlijk, Jacobus? Dat vertelt het verhaal niet. Maar ik vermoed
1: dat het niet voor vier
0: violen.
1: Ja, met wel echt een solorol voor een van de violisten. Theodine Langlois.
0: Dus prachtige violist. Hij speelt dit stukje samen met Holland Brock.

0: Een concert van Enrico Albicastro. Een adagio hoor je eruit. Theo Team Langua, de zwarte viool, samen met Holland Barok. Wij maken ons op voor Onder de Vleugels van Den Herder. En dat doen wij met muziek van Jean-Louis Duport. Ja, wie hoor ik je zeggen? Volgens mij was dat de cellist voor wie Beethoven die cellosonate schreef, toch?
1: Niks is voor niks.
0: Nee, precies. Alleen deze naam, die kom je nooit meer tegen.
1: Nee.
0: Maar hier wel, in de ochtend.

0: Een rondo uit een celloconcert van Jean-Louis Duport. Ja, dat is leuk. Het is een componist waar zeer weinig opnames van zijn. En dan is het zeer fijn om daar zo'n geweldige opname van te hebben. Zoals van deze Raphaël Pidou, cellist van onder andere het trio Wanderer. Hij speelde dit stukje samen met Stradivaria, onder leiding van Daniel Cuillet.
1: Onder de vleugels van Den Herder.
0: Ja, Jacobus, zo'n Jean-Louis Duport. We kennen hem eigenlijk hooguit nog. Misschien een enkele cellist als een componist van cello-etudes.
2: Ja, als je cello speelt, dan komt de naam Duport wel even voorbij.
0: Maar verder,
2: daarbuiten niet zoveel. Maar toch is hij wel belangrijk geweest.
0: Vertel.
2: Ik zit nou een beetje met mijn hoofd in Beethoven. Ik speel volgende week op het cello-festival Zutphen, Beethoven. Onder de vleugels van Twee Den Herders met mijn broer. Op zaterdag, dat is leuk. Maar dan spelen wij de tweede cello-sonate van Beethoven. Een heel vroeg werk, opus 5. Eind 1700 geschreven, 1796 geloof ik. En een jonge, druistige Beethoven. Hè. Dat is altijd heerlijk.
0: Stormoedrang.
2: Ja, precies. Ja. Het is ook leuk. Dan, je hoort gewoon in die cello-sonate, dat zijn er 5, kan je de hele ontwikkeling van Beethoven meemaken. 2 vroege, een middelste en dan nog 2 latere. En dan heb je echt 3 verschillende soorten Beethovens. En die Duport was een formidabel cellist. 2 Duports waren er ook nog, 2 broers. En Frederik Willem II, de Pruisische koning, was ook van belang. Want daarvoor zijn die sonates geschreven door Beethoven. En die koning was zelf ook een begenadigd amateur cellist. Ja, dus die was heel blij met dat soort stukken. Je moet je ook voorstellen dat de cello was nog niet zo bekend met het, met de solistische rol, zeg maar zeggen.
0: Dat was meer voor de violen en de piano's.
2: Ja, de cello speelde natuurlijk gewoon in de orkesten, de continuo-partij. En er kwamen al de eerste stukken strijkkwartetten van Haydn en dergelijke. Dus die cello die was bezig aan een opmars. En daar heeft Beethoven zijn steentje aan bijgedragen. En die tweede sonate is een leuk stuk. Ik ga dat eerste deel, moet je naar Zutphen komen, dan ga ik daarover vertellen. Maar dat is heel dramatisch. Maar ik dacht, het is prachtig weer zondag, jongens. Dus we gaan even het rondo doen, het laatste deel. Dat begint al wat veel luchtiger.

0: Een typisch rondo gevoel, denk ik. En een rondo is eigenlijk altijd een
1: ja, wat is een rondo gevoel?
0: Ja, een rondo heeft toch vaak iets luchtigs wel. Ja, jawel. En een rondo is, heeft een, steeds een themaatje wat weer terugkeert, afgewisseld met andere themaatjes. Een soort A, B, A, C, A, D enzovoort. Maar dat A, dat heb ik dus net, net laten horen, dat komt steeds terug. Eerst mag de piano dat doen. En dan is ook leuk dan de eerste inzet van de cello is niet meteen het liedje ook, maar dat is alleen maar een soort invulling. Ja, dus die speelt niet de melodie, want die zit nog steeds in de piano. Maar verderop komt de cello zeker aan bod. Best virtuoos. En dat heeft ook weer met die Duport te maken. Want die had dan, die was bijvoorbeeld, die kon heel goed de duimpositie.
1: Dus normaal heel hoog op de cello.
0: Ja, dus dan kom je echt in de eeuwige harsvelden van de cello. En dat...
1: muzikantenhumor dit. Precies. Ja.
0: Maar dat was gewoon natuurlijk voor die tijd nog... Ja, kwam de cello daar niet zo vaak. Dat, natuurlijk, de cello heeft eigenlijk best een groot bereik. Van die lage C tot aan... Ja, best wel hoog als je daar handig in bent. En allerlei, allerlei arpeggio's zitten ook in die cello's. Dat is best...
1: Maar dit, eigenlijk is het ook best wel uniek voor zo'n stuk, zo'n vroeg stuk eigenlijk, dat die cello zo'n grote rol krijgt. Want meestal is het eigenlijk toch meer een soort pianosonate met wat cellobegeleiding. Maar dat is hier toch wel anders,
0: dat
1: zou je zeggen.
0: Dat is al wel anders, ja. En dat wordt dan nog wel meer in de latere sonates van Beethoven. Hè. Die heeft zich natuurlijk ontwikkeld. Maar die cello heeft echt een hele leuke rol. Het is echt wel het begin van een veel meer gelijkwaardige relatie inderdaad. Het is een rondo wat vrolijk is, her en der, maar er zit toch ook wel wat dramatiek in.

0: enzovoort. Dus dat zit er zeker in. En ook rampachtig, echt zo'n Beethoven momentje vind ik dat hij... We zitten in even in C groot.
1: Het themaatje weer. Ja.
0: Ja, en dan krijg je hem in mineur. En dan gaan we een beetje... Gaat hij wat zoeken naar een hele andere toonsoort. Waar gaan we heen? Heel wat anders. En dan zijn we weer thuis. Op een andere manier. Ja, dus dat soort overgangetjes.
1: Ja.
0: Daarin herken je echt al wel de revolutionair Beethoven in een vroeg stadium.
1: Over Beethoven gesproken. Ja. Je zei net trouwens, je gaat dit spelen op het Cello Festival. Maar het is een Beethoven Festival. Toch?
0: Het is een Beethoven Festival.
1: Ja, iemand stuurt dat naar de app. Ik denk, ja, verrek.
0: Oh, nu al. Ja, nee, ja. Het is inderdaad. Oh, er is ook een Cello Festival. Dat is ook mooi. Ja. Dit is een Beethoven Festival. Waarin ik een cello sonate speel. Ja, ja, nee, zeker.
1: Zo is dat.
0: Ja,
1: zo is zaterdag.
0: Ja, we gaan luisteren. Twee absolute meesters. Jean-Guyen Keras, cello. En Alexander Melnikov aan de piano.

0: Heerlijke muziek van Ludwig van Beethoven. Het derde deel, het rondo uit zijn tweede cello-sonate. Hier gespeeld door toppers inderdaad. Jean-Guyen Keras en Alexander Melnikov. Ja, even waardig aan elkaar in dit spel.
1: Ja,
0: het
1: is, zeker.
0: Geweldige, geweldige muzici. En ook in die muziek van Beethoven hoor je toch ook al, Jacobus, inderdaad.
1: Ja,
0: dat die cello wel ook wel aan de bak moet.
1: Ja, ja.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Wanneer ga je dit nou spelen?
1: Komende zaterdag, 6 juni in Zutphen.
0: Op het Beethoven.
1: Op het Beethoven Festival.
0: Zo is dat. Nou, dank. We gaan volgende week vast weer een nieuwe aflevering van Onder de Vleugels horen. En ze zijn ook allemaal terug te luisteren natuurlijk, hè? Op de website als podcast. Verzin het maar. We hebben nog een heel uur de ochtend te gaan. Tot aan de ster en het nieuws. Hoor je deze mooie romance uit het vioolconcert van Korngold. Bye bye Skride. Göteborgs Symfonieorkest onder leiding van Santo Matthias Ruvali. En na het nieuws zijn we weer bij je terug met onder andere een mooie museumtip. Het weer met Jan Visser, een nieuwe aflevering van de Tijdmachine en uiteraard ook ons concertmeldpunt. Dat staat weer, dat is helemaal vol met berichtjes. Ja, volgens mij is iedereen bezig, ja. Alle amateurgezelschappen met het afsluiten van het seizoen. Dus blijf alle concerten sturen en dan proberen we daar een plekje voor te vinden. Tot aan de ster, Korngold. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Dat er iets groters is wat ons alle verbindt, dat idee is er wel.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Ik hoop dat hij heel groot en beroemd en veel wordt.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Maar dat je het ook in je onderbuik kunt voelen.
1: Deze week is mijn gast schrijver, presentator, columnist Ernest van der Kwast.
0: Panorama Zondag, vanavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
5: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 8:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook al 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. President Trump overweegt de viering van Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu verschillende artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vierde de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden verschillende concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast. Ze vernielen de akkers en ze eten zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat er per hectare zo'n 9000 muizen zijn. Er wordt al van een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van de uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er nu veel eten voor de muizen. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer nog tot besluit. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Wandel met Capelle Amsterdam, Kalefax, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Ga naar capelleamsterdam.nl. Loop je mee?
0: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
2: De Stoet. Ga naar capelleamsterdam.nl. Loop je mee?
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
6: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconcert.nl.
7: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Pieter van Nes.
8: Bewegen is gezond, dat is inmiddels wel bekend. Maar wetenschappelijk onderzoek heeft nu ook laten zien wanneer dat bewegen dan het gezondst is. Namelijk aan het einde van de ochtend. Het is echt significant beter voor je gezondheid. Dus voortaan lang uitslapen, even een uurtje in de benen. En dan de rest van de dag lang uit op de bank.

0: Een gavotte van Marin. Het is zijn geboortedag, geloof ik.
1: Ja,
0: precies. Dat hadden we niet voor niks ook in het draaiboek staan. Het werd hier gespeeld door Jordi Savall, viola da gamba, en Xavier Diaz Latorre, gitaar. Goedemorgen, welkom of welkom terug hier bij de tweede uur van de ochtend met straks weer een fijne museumtip. Met vandaag een tentoonstelling over een ontwerper die eind jaren 60 onder andere het interieur van Schiphol ontwierp. Jazeker. En Jacobus, we hebben ook weer allerlei berichten binnengekregen op ons concertmeldpunt. Ik zou zeggen, wat valt jou op?
1: Het eerste is het Bachkoor Amsterdam en het Promenadeorkest. Die spelen vanavond in Amsterdam in de Dominicuskerk.
0: Dat is een mooie plek. Nieuwezijds, geloof ik.
1: Ja, met de auto niet te doen, maar met de lopend vanaf het Centraal Station ben je er in een paar minuten. Het Requiem van Mozart staat op het programma. En heel wat anders, Zing het in Herr ein neues Lied van Johann Sebastian Bach.
0: Ja, mooie motet. Over wandelen gesproken. Je kan ook de pianowandeling Edam doen. Het is al voor de 21ste keer daar. Tientallen pianisten in allerlei bijzondere plekken in dat mooie historische centrum van Edam. Het begint om 11:45. Dan ga je langs allerlei plekken en om 16:30 is het slotconcert. Als je wil weten hoe dat allemaal eruit ziet, kijk even op piano-edam.nl.
1: Vanmiddag om 15:00 kan je naar de Agnietenkapel in Gouda. Daar is een familie aangelegenheid, het Zetlak Virtuosi. Moeder Lucie, vader Martin, dochter Magdalena en zoon Lucas. Die spelen strijkkwartet. En die spelen een virtuoos programma vanmiddag om 15:00 in Gouda.
0: Ja, en dan hebben we ook nog het projectkoor Grenzeloos Overijssel. 150 zangers, ja, het is echt grenzeloos. Het bestaat namelijk uit Toonkunst Sicilia, uit Zwolle, Toonkunst Enschede en het Bentheimer Kammerkoor uit Duitsland. Ja, ik kan me dat uit mijn eigen jeugd ook wel herinneren. Al die regio-projecten die je daar hebt, altijd mooi. Ze zingen samen met het Oost-Nederlands Symfonieorkest en doen dan, erg mooi, het Deutsches Requiem van Johannes Brahms om 8:00 vanavond in Muziekcentrum Enschede.
1: Ja, en wat eerder op de dag, over 15:00 al, om 11:30, kan je naar de Stadsgehoorzaal Leiden. Daar speelt het Chimaira-trio, klarinet, cello, piano, prachtig. Met een programma met Schumann en Brahms, dat zijn natuurlijk bekende vrienden van elkaar. En ook Jörg Wiedmann, een hedendaagse geweldig klarinetist,
0: ja,
1: maar ook een componist die zich liet inspireren door Schumann. Nou, dat is een programma waar het staat als een huis natuurlijk. Dus 11:30, Stadsgehoorzaal Leiden.
0: En dit is dat Chimaira-trio. Thank you.

ging heute morgen übers Feld van Gustav Mahler hier in het arrangement van het Gimaira Trio. En zij spelen straks om 11:30, dus in de Stadsgehoorzaal in Leiden.

0: Gambangan uit de Balinese ceremoniemuziek van Colin McPhee. Hier gespeeld door Jan en Chris, duo Saraswati. En de museumtip van vandaag die gaat over de Chinees-Indonesische ontwerper Ko Liang Yi. En in het Stedelijk Museum Amsterdam is een grote overzichtstentoonstelling van zijn werk te zien. Daar ga ik het even over hebben met Ingeborg de Rode. Zij is conservator. Door Ingeborg, goedemorgen.
1: Ja, hallo. Goedemorgen.
0: Ja, Ko Liang Yi, die naam verraadt het al. Het heeft geen Nederlandse wortels, maar is hier wel groot geworden. Kun je eens een beetje schetsen hoe dat precies zit?
1: Ja, dat klopt. Hij werd in 1927 in een Chinees-Indonesische familie geboren. Die familie was al generaties lang in Indonesië. Mm-hmm. En hij kwam in 1949 naar Nederland om te studeren hier. En aanvankelijk pedagogiek, maar we zijn allemaal heel blij dat hij na een jaar is geswitcht naar de voorloper van de Rietveld Academie, het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs. Daar ging hij binnenhuiskunst doen. En hij is dus afgestudeerd als, wij zouden nu zeggen, interieurarchitect, maar is ook meteen

0: gaan ontwerpen. En hij is in Nederland gebleven en al eigenlijk vrij snel helaas overleden. Nadat hij 20 jaar had gewerkt.
1: Hij is 47 geworden, geloof ik, hè?
0: Ja, heel jong gestorven. Ja. Natuurlijk heel jammer. Anders hadden we nog veel meer fantastisch werk van hem gehad.
1: Maar ja, wat je zei inderdaad. En toen stierf... dat die pedagogiekopleidingen. Soms zijn de mislukkingen in iemands leven ook wel het geschenk om je echte weg te vinden, blijkbaar.
0: Ja, nee, dat klopt. En dat is zeker gebeurd. Want in 1975 schreven alle kranten dat een van de belangrijkste ontwerpers en architecten van een interieurarchitecten van Nederland was overleden. Dus dat was goed gelukt.
1: En, hoe neem je dan iemands werk als interieurarchitect eigenlijk mee als ontwerper in een tentoonstelling in een museum?
0: Ja, dat is natuurlijk altijd spannend. Ik heb samen met zijn zoon overigens, Engbo Ko, heb ik de tentoonstelling en het boek samengesteld. Mm-hmm. En hij is heel breed geworden. Hè. In de eerste ruimte zie je zijn hele bekende Artifort bankje met vergroomde metalen strips en hele lekkere kussens erop. Nou, dat kent vrijwel iedereen, ook al ken je zijn naam misschien niet zo. Maar die interieurarchitectuur, ja, dat is natuurlijk veel lastiger. We hebben samen met interieurarchitect Eline Strijkers, die voor ons de tentoonstelling heeft ontworpen, hebben we een van die stands bijvoorbeeld gereconstrueerd in de tentoonstelling. Oh. Dus je ziet niet alleen maar afbeeldingen daarvan, maar ook een echt standontwerp.
1: En verder is het thematisch ingericht, geloof ik, hè, de tentoonstelling?
0: Ja, de tentoonstelling is thematisch ingericht. Dus we hebben zalen over interieurs en over die stands en over de meubelontwerpen, ook voor Carr. Dat is misschien niet zo'n bekende naam, maar daar zijn tienduizenden stoelen van hem geproduceerd. Bijvoorbeeld voor scholen en zo. Dus misschien heeft iemand daar wel op gezeten, je weet het niet.
1: Ja, maar dat is de kracht van zo iemand. Ja, dat iedereen er tegengekomen kan zijn.
0: Ja. Ja, dat is zeker zo. En er is ook allerlei beeldende kunst te zien. Want hij had een enorm netwerk met mensen met wie hij ook samenwerkte. En een grote kunstcollectie. Dus dat laten we ook zien.
1: En misschien wel het bekendste voorbeeld is toch ook zijn werk voor Schiphol.
0: Ja, nou dat is wat zeker iedereen kent, denk ik. Als je ooit wel eens op Schiphol bent geweest. In 1967 ging het nieuwe gebouw open, waarvan het interieur helemaal door hem ontworpen was. Van de tegeltjes tot de kapstokken en het plafond. Maar wat nu nog steeds te zien is, dat is de bewegwijzering. Oh. Die heeft hij samen met Benno Wissing gedaan, grafisch ontwerper. Die heeft hij erbij gehaald, want het was natuurlijk al een enorme klus voor hem. Benno Wissing heeft het principe van de bewegwijzering bedacht. Maar die hele bekende strakke pijl die daar is, die is op het bureau van Ko Liang Yi ontworpen.
1: En wat ik ook wel leuk vond om te lezen, jullie hebben ook muziek laten componeren die over dat werk bij Schiphol gaat. Laten we even een stukje luisteren.
2: Dear passengers, good afternoon.
1: Ja, dit is muziek van Jacob ter Veldhuis. Wat horen we hier precies?
0: Nou, we hebben dus één zaal die helemaal aan Schiphol is gewijd. En we wilden dat mensen, zodra ze daar binnenkwamen, meteen zich helemaal in die sfeer zouden voelen. En Jacob ter Veldhuis die heeft dus een soundscape voor ons ontwikkeld. Hij is componist, hè, dus dat is wel aan hem besteed. Ja, Jacob TV. En hij maakt ook heel vaak gebruik in zijn werk van samples. Dus ik dacht, nou, hij is de juiste persoon om dat te doen. Dus we hebben aankondigingen van Schiphol opgevraagd. En hij heeft daar ook nog allerlei vliegtuiggeluid en andere omgevingsgeluiden aan
1: Mind
0: toegevoegd.
1: Your step, dat soort dingen.
0: En ook dus nog muziek. Dus nou ja, als je daar rondloopt, dan voel je je helemaal in die sfeer meteen.
1: Nou, volgens mij is het een prachtige, bijzondere tentoonstelling. Conservator Ingeborg de Rode, hartelijk dank voor deze toelichting. De tentoonstelling Ko Liang Yi, Mid-Century Modernist, die is nog tot half oktober te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam.

0: Verwerp me niet nu ik oud ben. Een koorwerk van Pavel Chesnokov. Door Conspirare onder leiding van Craig Hella Johnson. Wat een basstem, Jacobus.
1: Ongelooflijk. Ja, dat is echt een octaaf onder wat veel mensen kunnen.
0: De basso profundo. Ja. Dat was hier Glenn Miller, geloof ik.
1: Ja, dat verwacht je dan niet, hè?
0: Nee, niet die van de Moonlight Serenade. Nee. Zo oud is die nou ook weer niet. Maar wel een doorleefde stem. Prachtig. We hebben nog een kleine rectificatie te plaatsen. Want we hadden het net over het concert van het Bachkoor Amsterdam en het Promenadeorkest. Die zingt dem Herrn Neues Lied en het Requiem van Mozart gaan uitvoeren in de Dominicuskerk in Amsterdam. Alleen, we zeiden
1: vanavond
0: ja. Maar dat is niet waar.
1: Het is kwart over drie dan is vanmiddag.
0: Het, precies, als je er vanavond bent, dan is het allemaal al klaar. Dus zorg dat je om kwart over drie daar in die Dominicuskerk in Amsterdam bent.

0: Muziek van Sergei Rachmaninov. Dit was een van zijn liederen. De seringen in een pianobewerking gespeeld door pianist Alexander Malofeyev. Maakt het nu 8:30. En om 8:30 dan spreek ik altijd heel graag met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
1: Pieter, goedemorgen.
0: We gaan het eventjes hebben over het weer van de maand mei. Zullen we daar eens mee beginnen? Hoe dat zich af heeft gespeeld?
1: Ja, nou, het was een maand met grote verschillen. Qua neerslag, ja, er zijn natuurlijk best wel een aantal plaatsen waar behoorlijk veel neerslag is gevallen. In Brabant onder meer en in het oosten van het land lokaal meer dan 100 mm. Dus dat was best wel veel na die bijzonder droge aprilmaand. Maar het was wel een beetje de ene regio wel veel regen van betekenis, andere regio niet. En door die warmte van de laatste tijd is dat vocht natuurlijk allemaal weer verdampt en verdwenen. Mm-hmm. Dus wat dat betreft kunnen we best wel weer het een en ander gebruiken. En we hadden natuurlijk afgelopen vrijdag, jongstleden vrijdag, hadden we natuurlijk best wel forse buien in ons land. Dus dat veroorzaakt in ieder geval enige verfrissing, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, ik zag die buien toen, ik keek ook even op het kaartje. Het was echt zo'n streep dwars door het land. Prachtig om te zien eigenlijk.
1: Ja, zeker. Volle regen- en onweersbuien met het een en ander aan windstoten, zware windstoten. Ook veel schade hier en daar toch ook wel. Nou, die zone die is uiteindelijk terechtgekomen boven België, maar daar kom ik zo nog even over te spreken. Maar mei als geheel was natuurlijk qua temperatuur wel een beetje een opvallende maand. Het was geen hoogvlieger, want de gemiddelde temperatuur die komt niet ergens in de top 10 terecht. Dat zal richting de vijfde positie 13, 14 of 15 zijn. Toch wel behoorlijk warm hoor. Maar we hadden natuurlijk die eizijdige periode, die was behoorlijk koud. En dan even de uitgerekte periode, 11 tot en met 16 mei. Die had in de beeld een gemiddelde temperatuur van 8,6 graden. Nou, dat is voor mij best laag. Maar de laatste decade van de maand, de periode 21 tot en met 31 mei, ja, die komt uit op een gemiddelde temperatuur van richting 18, 19 graden. Of waarschijnlijk ruim 19 graden. En dat is de op twee na warmste derde decade. Dus en dan krijg je dus
0: verschillen.
1: Verschillen. Nou, en voor de rest, de warmte is nu toch wel een beetje aan het aflopen. Vandaag en morgen nog wel temperaturen van 25 graden plaatselijk in het binnenland. Maar dan is het ook echt wel een beetje klaar. En dan dat geldt ook voor Parijs trouwens. Want daar hebben ze werkelijk een ongekende warme periode achter de rug. In 8 tropische dagen op rij maar liefst in Parc Montsouris. In Parijs zelf, daar meten ze al sinds 1872. En dat is de op drie na langste periode met aaneengesloten tropische dagen. En dan is het nog maar mei.
0: Ja, jongen.
1: Dat is het. Want gisteren werd het daar 34,3 graden. Dat is een halve graad onder het record dat ooit in het verleden 1922 en 1944 is gemeten. Dus dat zegt al wat natuurlijk.
0: Maar dat gaat nu ook
1: dat gaat veranderen. Ja. Parijs komt van... ik had iemand, Frederik Boedeltje, die berichtte mij hierover. Die woont in Parijs. Die zegt, het is hier echt snikheid. En we zijn echt blij dat het vanaf vandaag dus afloopt. Nou, in ons land vandaag, een dag met toch nog wel een enkele regen- of onweersbuien. Gisteren was het raak in België. Datzelfde front wat bij ons Pieter overtrok op vrijdag. Dat stagneerde boven België. Dat activeerde. Veel wateroverlast gisteren in België door zware buien. Plaatselijk meer dan 60 mm. Onder meer op de nationale luchthaven. Waar het luchtverkeer enige tijd min of meer stil lag. Veel dakbranden in België door blikseminslagen. En die buien zijn nu naar Duitsland weggetrokken. Afgelopen nacht was het in ons land in Kerkrade nog even. Onder meer raak met onweer. Maar voor de rest vandaag een dag met plaatselijke regen- of onweersbui. Ook geregeld zon en temperaturen uiteenlopend van 20 tot 21 graden aan de kust. Tot zo'n 25 graden in het oosten van het land. En later op de dag een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind. Nou, maandag misschien nog een enkele bui, ook af en toe zon. En temperaturen tussen 21 en 25 graden, weinig wind. Maar ja, dan vanaf dinsdag gaat toch wel even het roer om. Want dan komen oceaanstoringen naar de Britse eilanden en het Noordzeegebied. En dan is het de rest van de week, Pieter, toch wel onbestendig weer. Van tijd tot tijd vallen er buien, soms flinke buien met onweer. En de temperatuur zakt naar een graad of 19 tot 20.
0: Jan, dankjewel. En een hele mooie zondag verder.
1: Ja, insgelijks hè.
0: Nou, oké, dank je.
1: Hoi Pieter.
2: De Ochtend met Pieter van Nes op NPO Klassiek.

0: het eerste deel uit het vijfde vioolconcert van Wolfgang Amadeus Mozart. Het Allegro Aperto, een open Allegro. Open gespeeld ook door Wille de Frang, de violiste, samen met Arcangelo. Onder leiding van Jonathan Cohen. 8:45. En dan is het op de zondag altijd tijd om weer eens even een stap terug te zetten in de tijd. Want dit is eigenlijk de reden, zou ik bijna zeggen, of in ieder geval een van de redenen dat ik met deze tijdmachine begonnen ben. Ik wilde eigenlijk wel eens bij zo'n première zijn. En als je dan denkt van bij welke première zou je nou wel aanwezig willen zijn geweest, dan staat de sakker toch wel heel erg hoog, Jacobus.
1: Dat geloof ik, ja. Ja.
0: Nou, dat kan nu met de tijdmachine. We gaan terug naar... Parijs, 29 mei 1913. In het nieuwe Théâtre de Champs-Élysées verzamelt zich een publiek dat op zich wel wat gewend is. De Ballet Russe hebben Parijs al veel vaker verrast met exotische kleuren en Russische fantasieën. Maar vanavond verschijnt geen sierlijk sprookjesballet, geen zwevende ballerina's. Eerst klinkt er een eenzame fagot, hoog, een beetje vreemd. En dan gaan de dansers bewegen. Ze stampen, buigen naar voren, draaien hun voeten naar binnen. Alsof dit geen ballet meer is, maar een of ander oud, oeroud ritueel. In de zaal wordt gelachen. Niet om de muziek, maar om wat er op het toneel gebeurt. Deze dansers zweven niet. Ze stampen. En dan wordt er geroepen. Sommigen fluiten en joelen. Anderen proberen hen het zwijgen op te leggen. En binnen enkele minuten ontstaan er twee kampen in de zaal. Mensen vliegen elkaar in de haren. Wandelstokken worden geheven. Vuisten ook. Er vallen klappen. De politie verwijdert tientallen bezoekers uit de zaal. Impresario Sergei Diaghilev probeert de rust terug te brengen door de zaalverlichting steeds aan en uit te laten knippen. Het helpt nauwelijks. Achter het toneel staat choreograaf Vaclav Nijinsky op een stoel de passen mee te schreeuwen voor zijn dansers. Zij horen het orkest niet meer. Componist Igor Stravinsky raakt woedend. Kort voor de première had hij nog geschreven dat de choreografie op een paar details na precies was zoals hij het wilde hebben. Maar uiteindelijk verdwijnt hij backstage. Volgens sommige verhalen zelfs via een klein raam aan de achterkant van het theater. Jaren later wordt de rel vaak toegeschreven aan de muziek. Maar wie die avond in de zaal zat, zag iets anders. Dansers die niet elegant wilden zijn. Een recensent sprak van trage, onbeholpen bewegingen. En precies daarin zat de provocatie. Op het toneel offert een jong meisje zich voor de terugkeer van de lente. In de zaal vechten mensen om wat kunst eigenlijk hoort te zijn. En midden in dat geschreeuw stampt ineens de 20e eeuw het podium op.

0: Ja, het indrukwekkende slot van de Sacre van Igor Stravinsky. Je hoorde hier de Berliner Philharmoniker onder leiding van Bernard Haitink. 113 jaar geleden alweer dat dit stuk op 29 mei in Parijs in première ging. En dat was wat, Jacobus.
1: Ze hebben het er nog over.
0: Ja, en inderdaad, de provocatie zat hem vooral in het ballet. De muziek was amper te horen tijdens die première, maar de muziek zal er zeker natuurlijk ook wel aan bij hebben gedragen dat het zo ja, ons ongelooflijk veel indruk maakte. En dat nog steeds, ja, iedere keer als je dat luistert, doet. Ja, Jacobus, we hebben nog even een berichtje te melden voordat wij richting 9 uur gaan. Want gisteren was het ook de finale van de Koningin Elisabeth wedstrijd. De editie voor de cello was er dit jaar. Winnaar daarvan is gisteren bekend geworden. Dat is Ettore Pagano, een Italiaanse cellist, geloof ik. En volgens mij ben je heel hard aan het werken om daar nu iets van te kunnen laten horen, volgens mij, hè?
1: Ja, een deeltje uit een Hongaarse rapsodie van Popper. Dat is een mooie spektakel voor de cello. En daarin hoor je wat die jongen kan, want dat is niet weinig.
0: Nou, dat gaan we dan horen tot aan de ster. En na de ster is het er al. Ja, het is er al. Daar is het. Die Popper. En na de ster dan is Wilfred Kempf weer terug. Terug van weg geweest voor tussen hemel en aarde. Daar wens ik je heel veel plezier bij. Jacobus, dankjewel.
1: Graag gedaan, Pieter.
0: Morgen zit jij hier weer met Andrea.
1: Ja, zeker.
0: Nou, gaan we weer luisteren. Ik zou zeggen, maak er een hele mooie zondag van. Even bewegen, eind van de ochtend.
1: Belangrijk.
0: En dan verder rustig aan doen. Goed, een hele fijne dag. Dag.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cécile Huynen luistert samen met dirigent Jules van Hesse en trombonist Wouter Iziger naar de zesde symfonie Pathétique van Tchaïkovski. Een symfonie die in mysteries is gehuld. Tchaïkovski legt niets uit. Laat ze maar raden, schrijft hij aan zijn neef. Tchaïkovski's zesde symfonie Pathétique. Vanmiddag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Ontdek de Bachweek. Ik ben Diet Tilanus, violiste en artistiek leider van de Bachweek in het Luther Museum Amsterdam. Kom op deze intieme locatie luisteren van 8 tot 14 juni naar de mooiste muziek en ontdek naast Bach vrouwelijke componisten. Tot in de Bachweek!
2: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
3: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
2: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De negende symfonie op twee vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 9 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor is niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Het weer dan nog. Wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Human neemt je mee met een koffer vol herinneringen. Regisseur Emma krijgt die van haar schoonvader, kleinzoon van de Nederlandse procureur-generaal in koloniaal Suriname. Onder zijn bestuur leefden ook Emma's Surinaamse grootouders. 2 werelden dicht bij elkaar en toch zo ver weg. Kijk vanavond naar NPO Doc Bagassi. Human. Radicaal menselijk.
4: Ik moet het echt even met jullie ergens over hebben.
5: Die jarig is, trakteert.
6: Ja, het zal je maar gebeuren dat je tot je eigen verbijstering doorgroeit.
7: Eigenzinnig, absurd en grensverleggend. Vanavond, 21:30, VPRO viert 100 jaar.
6: Tja, hoe moet dat nou?
8: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
9: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kempe.

Goedemorgen, welkom bij Tussen Hemel en Aarde. Het gamba-ensemble Phantasm speelde een arrangement van de fuga in Bes-groot uit Das Wohltemperierte Klavier van Bach. Dat is een driestemmige fuga waarbij de drie melodieën als het ware samensmelten tot één melodie. Drie en toch één. Dat is geen toeval. Het is vandaag namelijk Triniteitszondag, ofwel de zondag van de heilige drie-eenheid. Nou zijn er allerlei geleerde boeken over volgeschreven, over die drie-eenheid. Nou, daar wil ik u verder niet mee lastigvallen. Maar staat u mij toch toe iets te zeggen over die triniteit? En dan vooral hoe het mij soms helpt mijn geloof in balans te houden. Drie-eenheid, dat is God als Vader, Zoon en Heilige Geest. En voor mij staat de Vader voor het grote mysterie, de Alpha en de Omega. Daar hoort wat mij betreft wier ook bij in Gregoriaanse gezangen. God de Zoon, die staat voor mijn naaste. En vooral de naaste die hulp nodig heeft, die een beroep op mij doet. En de Geest, die staat voor het goddelijke in mijzelf. Noem het de ziel. En voor mij is het belangrijk dat die drie goed in balans zijn. Want wie alleen bezig is met God als mysterie, die loopt het risico door al dat wierook zijn naaste niet meer te zien. En wie alleen maar met zijn naaste bezig is, die loopt zichzelf vaak voorbij en verwaarloost daardoor het goddelijke in hemzelf. En wie enkel met zijn eigen goddelijke ziel bezig is, voor hem of haar ligt egoïsme op de loer. Wat mij betreft gaat het dus om een gezonde balans tussen aandacht voor het mysterie, voor de naaste en voor de eigen ziel. Voor God dus als Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Nou, genoeg gepreek. Muziek nu. De Gregoriaanse openingszang van deze zondag. Hoe kan het anders? Benedicta sit Sancta Trinitas. Gezegend zij de heilige drie-eenheid. Gezongen door Chapelle du Roi.

muziek van Alonso Lobo, kapelmeester van de kathedraal van Toledo en Sevilla. Hoog in aanzien dus in zijn tijd. En dan hebben we het over eind 16e, begin 17e eeuw. Het ensemble Grand Chapelle, onder leiding van Albert Recasens, zong uit Lobo's Missa Beata Dei Genetrix het Kyrie.

Beethoven was zelf zeer tevreden over zijn strijktrio's opus 9. Wat hem betreft, een van zijn beste werken. Het Lendwei String Trio speelde het tweede deel uit het strijktrio in G groot. Vandaag is het hoogfeest van de heilige drie-eenheid. Ik zei het al, de begin 16e eeuwse Engelse componist John Taverner schreef speciaal een mis ter ere van dit feest. De Missa Gloria Tibi Trinitas. En daaruit zijn dit het Sanctus en het Benedictus.

Muziek die als een heilige geest lijkt te zweven door de enorme ranken en hoge ruimte van een kathedraal. Uit John Taverner's Missa Gloria Tibi Trinitas waren dit het Sanctus en het Benedictus. U hoorde Contrapunctus samen met het koor van Queen College Oxford onder leiding van Owen Rees. Het was een beroemde mis in die dagen, deze mis van Taverner. Een klein deel daarvan ging zelfs zijn eigen leven leiden. We hoorden het net in het Benedictus, het fragment In nomine Domini. Verschillende Engelse componisten hebben precies dit fragment uitgewerkt tot zeer kunstige miniatuurtjes, zoals deze van Henry Purcell.

Een muzikale ode aan God als Vader, Zoon en Heilige Geest van Thomas Tallis. With All My Heart. Door het Brabant Ensemble onder leiding van Stephen Rice. En daarvoor In Nomine van Henry Purcell met gambiste Emily Ashton en het Chessel Concert of Viols.

lichtvoetige muziek van Franz Schubert. Het Busch Trio speelde het derde deel uit zijn pianotrio in S groot. Motswana Pege is een jonge componist uit Zuid-Afrika. In 2023 won hij met het motet In Principio de compositiewedstrijd. Die was uitgeschreven door ensemble Altera. In Principio slaat op de eerste woorden in de Bijbel. In den beginne, in principio. En dan focust Pege zich vooral op de schepping van het eerste licht.

0: God sprak, er zij licht en er was licht. De schepping van het eerste licht in noten gevangen door de Zuid-Afrikaanse componist Motswane Pege. In Principio heet het. En het staat op de cd Dazzling Light van ensemble Altera onder leiding van Christopher Lowry.
1: Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kemp. Op NPO Klassiek.

inventieve en speelse muziek van Dietrich Buxtehude. De jonge Bach was diep onder de indruk van deze muziek. Sophie Gent, viool, Jonathan Mason, gamba, Thomas Dunfort, luit en Jonathan Cohen, klavecimbel, met de sonate voor viool, gamba en basso continuo in Besgroot van dus Dietrich Buxtehude. Drie dingen geven mij vreugde, zegt het Bijbelboek Jezus Sirach. Eensgezindheid tussen broeders en zusters, vriendschap met anderen en man en vrouw die in harmonie samenleven. Johann Hermann Schein zette deze tekst op muziek. Dit is zijn motet Draai schöne Dinge.

drei schöne Dinge sind. Motett von Johann Hermann Schein over hoe mooi het is als broeders elkaar lief hebben, dat er vriendschap is en wanneer partners in liefde samenleven. Vocaal ensemble Européen de la Chapelle Royale onder leiding van Philippe Herwegen.

Muziek van Johann Bernhard Bach, achterneef van de grote Johann Sebastian. Die hield wel van de muziek van zijn achterneef en die voerde het ook met enige regelmaat zelf uit. Dit keer hoort u het Thüringer Bach Collegium met het vijfde deel uit Johann Bernhards suite voor orkest in G groot. Een andere bevriende componist van Johann Sebastian Bach was Jan Dismas Zelenka. Voor Nieuwjaarsdag 1728 schreef hij de Missa Circumcisionis Domini Nostri Jesu Christi. Een mis dus ter ere van, nou, bij gelegenheid moet ik zeggen, van de besnijdenis van Jezus. Traditioneel gevierd op de achtste dag na Kerstmis. Nieuwjaarsdag dus.

drie delen van het credo uit de mis die Jan Dietz van Selenka schreef bij gelegenheid van het feest van de besnijdenis van Jezus, de Missa Circumcisionis Domini Nostri Jesu Christi. U hoorde solisten, collegium en collegium vocale 1704 onder leiding van Václav Luks.

0: Vanmorgen muzikaal veel aandacht voor het feest van de Heilige Drie-eenheid. Veel gaat in drieën vandaag. Dit was de trio-sonate in Bes Groot van Carl-Philippe Emanuel Bach. Het eerste deel eruit werd gespeeld door Café Zimmerman.
1: Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kemp. Op NPO Klassiek.
0: Ja, hij werd de zwarte Mozart genoemd. Ik heb het over de 18e-eeuwse componist Joseph Bologne de Saint-Georges uit Guadeloupe. Behalve componist, ook militair en een begenadigd schermer. Een man dus met veel talenten. Violist Théotime Langlois de Zwarte nam samen met het Orchestre de l'Opéra Royal een dubbel cd op met enkel muziek van deze Bologne de Saint-Georges. Dit is van die cd het Concert voor Viool en Orkest in C groot.

Muziek van de zwarte Mozart van Guadeloupe, Joseph Bologne de Saint-Georges. Theotime Langlois de Zwarte, die soleerde in zijn concert voor violen d'orkest in C groot en dirigeerde ook het orkestre de l'Opéra Royal. Ja, ik neem aan dat veel van u het zinnetje nog wel kennen. 754, Bonifatius vermoord bij Dokkum. Ik vraag me eigenlijk af of ze dat tegenwoordig nog leren op school. Nou ja, hoe dan ook, komende vrijdag 5 juni is het zijn naamdag. Dus zetten we hem vandaag muzikaal in het zonnetje. Bonifatius wordt als Winfried rond 672 geboren in het toenmalige Engelse koninkrijk Wessex. Hij is van adellijke komaf en geheel tegen de zin van zijn ouders in wil hij het klooster in. Hij zet door en uiteindelijk treedt hij in bij de Benedictijnen. Zijn grote passie is de missie. Hij wil heidenen bekeren. Of zoals hij zelf zegt, pelgrim worden voor Christus. In 716 vertrekt hij voor de eerste keer naar Friesland als missionaris. Maar dit loopt uit op een grote mislukking. Eerst gaat hij terug naar Engeland en daar willen ze hem abt maken van het klooster, maar dat weigert hij. Hij wil missionaris worden, zieltjes winnen en niks anders. Hij gaat naar Duitsland en daar gaat hij voortvarend te werk. Het verhaal gaat dat hij daar met veel bravoure een heilige eik omkapte die gewijd was aan de oorlogsgod Thor. Iedereen geloofde heilig dat iemand die die eik ook maar iets zou aandoen, dat die persoon direct getroffen zou worden door de bliksem. Maar Bonifatius hakte de boom om, bouwde van het houten kapel en er gebeurde helemaal niets. Gevolg, veel mensen bekeerden zich tot het christendom. Uiteindelijk keert Bonifatius toch terug naar Friesland, waar hij in 754 wordt vermoord. Over de vraag door wie bestaan vele verhalen. Door heidense Friezen, dat verhaal is het meest hardnekkig. Door mede-christenen, die vreesden dat met Bonifatius de invloed van de Franken te groot zou worden. Dat wordt ook beweerd. Of een andere optie, een ordinaire roofoverval. We zullen het nooit weten. Hoe dan ook, Bonifatius was een man die zijn leven gaf om anderen het verhaal van een onvoorwaardelijk liefhebbende God te vertellen. En daarom is hij heilig. Hij is patroon van de bierbrouwers, boekhandelaren, kleermakers en van vrachtwagenchauffeurs. En dat doet mij als zoon van een vrachtwagenchauffeur dan weer goed. Ter ere nu van Bonifatius, een middeleeuws Maria-lied. Het behoort tot het oudst bewaarde muziek van Nederland. Het Salve Regina, componist onbekend.

We waanden ons even in de middeleeuwen met dit Salve Regina. Uitgevoerd door Ensemble Discantores onder leiding van Niels Berendsen. Het is 14 minuten voor 11. Tijd voor ons wekelijkse bezoek aan de Mariakapel. En daar klinkt op deze laatste zondag van de Maria maand mei ook een Salve Regina. Maar deze is van Josquin des Prez.

Salve Regina, een ode van Josquin des Prez aan Maria als hemelse koningin. Je hoorde Capella Pratensis, onder leiding van Rebecca Stewart. En zij besluiten tussen hemel en aarde voor vandaag. Straks is het zondagochtendconcert in Spaanse sferen. En daarom tot de klok van 11. Een deel uit het bekende Concierto de Aranjuez van Joaquín Rodrigo. Hele fijne zondag nog.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Dat er iets groters is wat ons alle verbindt, dat idee is er wel.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Ik hoop dat hij heel groot en beroemd en veel wordt.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Maar dat je het ook in je onderbuik kunt voelen.
1: Deze week is mijn gast schrijver, presentator, columnist Ernest van der Kwast.
0: Panorama Zondag. Vanavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
6: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
7: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
6: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
13: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Lalique Museum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 11 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Bofor ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op een dak. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken naar de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten zijn gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren er ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston. Met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer dan. Wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Het zondagochtendconcert met Saskia Voorbach.
2: Een heel goedemorgen en hartelijk welkom bij het zondagochtendconcert live vanuit de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Het laatste live zondagochtendconcert van dit seizoen is dat. Hierna gaan we de zomerstop in en die zomer komen we door met prachtige muziek uit de archieven van het zondagochtendconcert. En op 6 september openen we weer met het nieuwe seizoen. Daarover later meer. Kijkt u ook vooral mee als u dat leuk vindt op npoklassiek.nl/live. Dan ziet u hier het gigantische Orquesta Sinfonica de Castilla y León hier zitten. We gaan namelijk naar Spanje vandaag onder leiding van dirigent Thierry Fischer. Ze sluiten straks af met Manuel de Falla, Suite El Amor Brujo. En daarvoor horen we nog Pablo de Sarasate met zijn Carmen Fantasie, met als solist op viool Leticia Moreno. Maar we beginnen met Spaanse muziek van een Russische componist, Nikolaj Rimsky-Korsakov, met Capriccio Español. Tijdens zijn dienst in de Russische marine, daar zat hij in dienst voordat hij componist werd, maakte Rimsky-Korsakov een lange zeereis met onder andere een stop in Spanje. En daar was hij zeer onder de indruk van de Spaanse volksmuziek en die inspireerde hem later voor zijn orkestwerk Capriccio Español, geschreven in 1887. Het is een suite van 5 delen waarin elke instrumentengroep de kans krijgt om te schitteren met uitvoerige solo's. Hier een korte beschrijving van de delen. Het werk opent met een alborada, het ochtendgloren betekent dat, een feestelijke ochtenddans. Daarna volgt variazioni, een thema dat door de hoorns wordt geïntroduceerd en waarop gevarieerd wordt, steeds in verschillende kleuren en gedaanten. Het derde deel is weer een alborada, weer zo'n ochtendgloren. Zelfde dans, maar in een andere toonsoort en gespeeld door een andere bezetting. Dan Scena e Canto Gitano, zigeunerscène. Verschillende solisten krijgen hier een belangrijke rol. En de strijkers moeten gitaren imiteren. Dan komt er een vurige dans en die gaat over in de bruisende finale. De Fandango Asturiano, weer een feestelijk dansthema. En hier is naar voren gekomen Thierry Fischer en het orkest gaat zitten. Capriccio Español.

Dit was Capriccio Español, opus 34 van Nikolaj Rimsky-Korsakov. Gespeeld door het Orquesta Sinfonica de Castilla y León onder leiding van Thierry Fischer. Groot applaus hier voor alle solo-instrumenten. Klarinet, horns, hobo, fluit, trompetten, viool, harp. En hier staat het voltallig Spaanse orkest. Er werd ook heel hard gewerkt bij de slagwerkers. Pauken, triangel, kleine trom, grote trom, bekkens, tamboerijn, harp, castagnetten. En we maken ons alweer klaar voor het volgende onderdeel. We blijven nog eventjes in de Zuid-Europese sferen. Het volgende werk is de beroemde Carmen-fantasie van de Spaanse componist en vioolvirtuoos Pablo de Sarasate. Sarasate groeide op als wonderkind op de viool. Hij gaf al op 8-jarige leeftijd concerten en veroverde heel Europa. En hij raakte in de ban van de muziek van Bizet, de opera Carmen. En schreef een enorm virtuose vioolvariatie op deze opera. En de vioolsoliste van vandaag is niemand minder dan Letizia Moreno. En zij komt nu de trap afgedaald. Gaat naar voren. Het is een gigantisch virtuoos werk waarin werkelijk alle registers van het instrument worden opengetrokken. Handen met de concertmeester. En nog een diepe buiging. Groot applaus hier in de grote zaal. Spaanse violisten. Daar gaan we. Carmen Fantasie van Sarasate.

applaus hier voor violiste Leticia Moreno. Zij speelde de ongelooflijk virtuose Carmen Fantasie van Pablo de Sarasate. En vloog meteen al dirigent Thierry Fischer om de hals na de slotnoten. Die nu zijn orkest gebaard, Orquesta Sinfonica de Castilla y León, om te gaan staan. Zij begeleiden haar in deze virtuose muziek. Met de moeilijkste opdrachten voor de viool. Razendsnelle loopjes, flageoletten, glissandi, dubbelgrepen. Noem het maar op. En ze deed het. Deze inmiddels zeer succesvolle Spaanse violiste. Leticia Moreno. En daar gaat ze de trap op. Oh, ze overleggen nog even halverwege. Nee, ze lopen door samen. Nou, en dan maakt het orkest zich alweer klaar voor het meest Spaanse werk van vanochtend. Bizet was natuurlijk Frans. Daarvoor hoorden we Nikolai Rimsky-Korsakov, een Russische componist. Maar dan nu echt een Spaanse componist, Manuel de Falla. We gaan van hem horen de suite El Amor Brujo, oftewel de betoverde liefde. En deze muziek neemt ons mee naar een wereld van flamenco, passie en bijgeloof. Het verhaal gaat ongeveer als volgt. Centraal staat personage Candela, een jonge vrouw, die opnieuw verliefd wordt, maar daar zeer veel moeite mee heeft, want ze komt maar niet los van haar verleden. Ze wordt namelijk steeds maar lastiggevallen door de geest van haar overleden echtgenoot. Hij blijft haar achtervolgen en staat haar geluk met haar nieuwe liefde in de weg. Nou, er worden allerlei rituelen uitgevoerd, heel mystiek is het allemaal. En alleen door een geheim ritueel kan de geest worden uitgebannen. En dit gebeurt in de beroemde vuurdans, Danza Ritual del Fuego. Dat is het muzikale hoogtepunt en wordt ook vaak los uitgevoerd. En daarna lukt het Candela en haar nieuwe liefde elkaar te zoenen. Dan horen we klokgelui en dan zijn ze bevrijd. Ik geloof dat ze razendsnel gaan beginnen. De Falla.

Dit was het werk El Amor Brujo, oftewel de betoverde liefde van Manuel de Falla, gespeeld door het Orkest Sinfonica de Castilla y León, onder leiding van de regent Thierry Fischer. Heerlijk groot applaus hier in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Voor dit werk oorspronkelijk een ballet. Hé, er gebeurt iets, een toegift.

En dit was de heerlijke toegift van Orquesta Sinfonica de Castilla y León onder leiding van Thierry Fischer. Dit was ook van Manuel de Falla uit La Vida Breve, Danza Español. En hier mag het orkest rekenen op een staande ovatie van het publiek. Dit enorme orkest uit hartje Spanje. Met een Zwitserse dirigent, Thierry Fischer. Sinds 2022 staat hij voor dit orkest en zijn contract is zojuist verlengd. Dus hij blijft nog even. Hij heeft zich ondergedompeld in de Spaanse muziek. Holt de trap op en holt er weer af. Ontzettend snel is hij in zijn bewegingen. En heerlijk ook om te zien en te horen hoe hij mee sprak en spuugde en zuchtte met de muziek. We konden hem horen meedoen. Hij klapt voor zijn orkest. Toegift nadat ze de 11-delige suite El Amor Brujo hebben gespeeld, ook van de Falla. En daar gaat hij, chef-dirigent Thierry Fischer. Hij begon als fluitist en speelde onder andere onder leiding van Claudio Abbado. En deze moedigde hem aan om te gaan dirigeren. En de rest is geschiedenis. En dat is hiermee een einde gekomen aan dit laatste live zondagochtendconcert van dit seizoen, zeg ik er nadrukkelijk bij. In september gaan we weer verder. 6 september zijn we er weer. En gedurende de zomerstop presenteer ik elke week vanuit Hilversum prachtige muziek uit de archieven van het zondagochtendconcert. Meer dan 30 jaar bestaat het al, dus genoeg om uit te kiezen. Het seizoen 6 september wordt geopend met Noah Wildschut en het residentieorkest Saint-Saëns Viool concert nummer 3 en ook Bizet suite uit Carmen. Volgende week dan dus vanuit Hilversum. We gaan onder andere luisteren naar de Scheherazade van Ravel en ook naar Debussy, sonaten voor fluit, harp en altviool. Dus hier alvast een klein stukje Debussy om bij te komen van al dat Spaanse gedans. Even wat rustige, dromerige pianomuziek. Suite voor piano, suite Bergamasque, gespeeld door Nikolai Luganski. Een prachtige zondag nog en heel graag tot volgende week vanuit Hilversum.

0: Klassiek. BNN VARA.
1: Ik las vanmorgen dat er in België hagelstenen gevallen waren zo groot als pingpongballen. Maar waarom worden hagelstenen altijd vergeleken met pingpongballen? En niet gewoon met knikkers, squashballen, walnoten, limoenen, eieren, kastanjes, teelballen, kauwgomballen of koorballen. Nou ja, verder wel erg voor de mensen die er doorheen moesten natuurlijk.
0: Café Foyer met Jan van Poppel.

0: professor Maarten, ik zit nu ook te denken, ja, pingpongballen zijn natuurlijk ook nog eens lichter dan hagelstenen.
1: Ja, die komen een stuk minder hard aan.
0: Ja, dus wat dat betreft is het ook een slechte vergelijking.
1: Ja.
0: Limoenen uit de lucht. Ik vind dat eigenlijk de beste.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, laten we het daarop de volgende keer.
0: We kunnen de NOS even een mailtje sturen.
1: Ja,
0: zit er om de hoek. Was Eric Coates met zijn Summer Days, het eerste deel eruit. In a Country Lane heette het BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van John Wilson. Zij opende dit café van deze zondag, Café Foyer hier op NPO Klassiek. Goedemiddag. Ja, hoe is het met jou, professor Maarten?
1: Ja, wel goed. Ja, ik heb gisteren de hele dag aan het water gezeten in de Brabantse zon. Dus,
0: en heb je daar dan nog klassieke inspiratie op gedaan?
1: Nee. Daar ben ik niet mee bezig geweest, sorry.
0: Nee, Bavaria, nee. Oh, dat mag ik trouwens niet zeggen.
1: Nee, maar, zeker niet.
0: En andere biermerken, die leveren jou dan geen inspiratie op?
1: Nee, ik moet eerlijk zeggen dat het niet gebeurd is.
0: Mm. Okay.
1: Bij jou wel dan?
0: Ja, levert me altijd wel inzicht op. Zoals die hagelstenen. Zat ik dus vanmorgen een klein beetje brakjes over na te denken in de trein. Ja. En het komende uur dit café, toch een beetje het leukste programma van de NPO Klassiek. Zo kunnen we het wel omdopen. Het komende uur gaan we op pad met de componist die de meeste symfonieën ooit heeft geschreven. Weet je dan al over wie ik het heb?
1: Ja, zeker.
0: Ja, okay. Verder spelen we natuurlijk het klas-

klassieke top 400 dilemma waarvoor je die leuke NPO luister app nodig hebt. Dus pak die er vooral bij. En verder, ja, vooral lekkere mooie zondagse tonen. Te beginnen met de Jozef Mies Lievecek. Nou, goedemiddag.

0: toch nog maar even over die pingpongballen. Want het maakt flink wat los in de NPO Luister-app. Zo zegt Klaas, Jantje zag eens hagelstenen. Och, als eieren zo groot. Ik denk dat dat uit een liedje komt. Ken je dat liedje?
1: Nee, ik denk het niet.
0: Nee, een beetje voor onze tijd, denk ik. Ja. Barbara die wijst ons nog op een mooi nummer naar aanleiding van de pingpongballen. Het draait altijd om de bal van Jaap Fischer.
1: Ken ik ook niet.
0: En Jan Willem die zegt, ja, wat vind je eigenlijk van walnoten of mini bloemkolen? Die zijn vaak wat grilliger van structuur. Of een Luikse bal of praliné.
1: Ja. Daar zit ook wat in.
0: En Wouter zegt nog, hoi Jan, ik vind professor Maarten het leukst.
1: Nou, daar ben ik het wel mee eens.
0: Maar bedoelt hij dan als hagelsteen?
1: Nee, als bal.
0: Als bal.
1: Ja.
0: Een soort koorbal.
1: Ja, precies. Ja.
0: Hey, professor Maarten. Nou goed, het maakt wat los, de pingpongballen. Had ik niet verwacht, maar wel leuk. Hier in Café Foyer, zo zie je. Maar op live radio kunnen altijd leuke dingen ontstaan. En tegelijkertijd hoorden wij de ouverture uit L'Olympiade van Jozef Mislievecek, gespeeld door het L'Orfeo Barok Orkester onder leiding van Michi Gajk. Ja, dan even iets totaal anders, want ik las deze week, ik weet eigenlijk niet meer waar ik het precies las, maar dat Van Gogh, nou die kennen we allemaal wel natuurlijk, de muziek wilde imiteren. Dus als hij naar muziek luisterde en daarna ging schilderen, dan klopte dat het allerbeste, had hij ergens opgeschreven in een brief. En ik vond het wel interessant, want toen zat ik te denken, ja, eigenlijk is muziek natuurlijk ook een soort schilderij. Hè? In plaats van verf heb je noten, in plaats van kleuren heb je tonen. A, B, C, D, E, F, G. En dat die twee verwant aan elkaar zijn, dat zie je dan ook weer bij componisten die bijvoorbeeld kleur als beginpunt nemen voor hun muziek. Hè? Die juist vanuit een palet, een schilderij, muziek gaan componeren. Dus toen zat ik te denken, ja, wacht eens even. Of je nou verft of muziek maakt, in beide gevallen ben je eigenlijk een geweldige schilder. Ja. En dan zijn er ook nog artiesten die hun titels daar perfect op aan laten sluiten. Deze heet A Watercolor.

Heerlijke muziek van Edvard Grieg was dat, het vijfde deel uit zijn suite voor strijkorkest Opus 40, oftewel uit Holbergs tijd. Hier gespeeld door het Melisma Saxofoon Quartet. En daarvoor A Watercolor van Catherine Parker, gespeeld door Dinah Clinton op de piano.

0: Het tweede deel was dat uit het concert voor viool en orkest Opus 5 nummer 2 van Joseph Bologne de Saint-Georges. Gespeeld door het Orchestre National de Cannes. Ja, uit Cannes dus. Ik dacht dat ze daar heel veel van films afwisten, maar blijkbaar kunnen ze ook aardig muziek spelen. Allemaal onder leiding van Benjamin Levy met Romuald Rembert Barré op de viool. Ik zie professor Maarten al heel moeilijk kijken. Ja, dat kwam er goed uit. Hè,
1: ja, Spaans. Ik ben even onder de indruk.
0: Ja.
1: Ja, maar dat mag ook wel eens.
0: Ja, dat mag ook. Kun jij Spaans?
1: Nee. Maar je wil dat ik het volgende stuk aan.
0: Ja, kondig? Ik dacht, dat ga ik jouw Spaans testen.
1: Incensatez.
0: Oké.

Ik kan het niet zo mooi uitspreken als professor Maarten, maar ik ga het toch proberen. Insensatez, zoiets. Van Antonio Carlos Jobim. Prachtige muziek met Pablo Ziegle op de percussie. Erwin Schot als basbariton. En dat speelden ze allemaal samen met Romero Lubambo, die de gitaar bespeelde. Elke week gaan we hier in Café Foyer eens even samen op pad met een componist. En omdat vandaag de sterfdag is van niemand minder dan Joseph Haydn, nemen we samen een kijkje in zijn leven. Het mooie aan Joseph Haydn is, hij groeide op in een heel normaal gezin eigenlijk in de 18e eeuw. Zijn vader was wielenmaker, zijn moeder was kok in een kasteel. Maar thuis in de avonden werd er volop muziek gespeeld. Vader op de harp, zijn moeder die zong. En die kleine Haydn die dacht, waar ga ik voor? Hè? Ga ik voor die harp of ga ik zingen? Ja, hij koos ervoor om te zingen. Al op zijn zesde ging hij uit huis, omdat hij zo ontzettend goed was. In het dorpje Rochau was geen muziekonderwijs waar hij geboren was. Dus vertrok hij met zijn neef naar Wenen. En daar leerde hij alle ins en outs van de klassieke muziek. En hier legde hij dan ook de bakermat voor een recordaantal van maar liefst 106, lieve mensen, 106 symfonieën. Geen andere componist, of in ieder geval geen andere grote componist, componeerde zoveel symfonieën. Misschien wel zijn bekendste, dat is de 45ste symfonie. Er zit ook wel een leuk verhaal achter, want de muzici aan het hof waar hij werkte, die waren klaar met eindeloos werken, zonder ook maar één dag vrij te krijgen. Ze kregen gewoon geen vakantie van de koning. En dus componeerde Joseph Haydn de 45ste symfonie, zijn Abschiedssymfonie. En in het laatste deel nemen langzaam alle muzici afscheid. Eén voor één lopen ze tijdens het uitvoeren het podium af. En ja, het signaal aan de koning was duidelijk. En de dag na de première kregen ze allemaal vakantie. Ja, dat had die Joseph Haydn dan toch maar mooi gefixt.

0: zit even op Wikipedia te kijken. Een badinerie betekent letterlijk scherts, grap of gekheid. In de muziek is het een kort, vrolijk en speels instrumentaal muziekstukje uit de baroktijd met een lichtvoetig en snel karakter. Het beroemdste voorbeeld is de badinerie uit de orkestsuite nummer 2 in B-klein van Johann Sebastian Bach. Nou, en die draaiden we ook nog eens. Toeval. En daarvoor hoorde je het vierde deel uit de Abschiedssymfonie van Joseph Haydn, gespeeld door het kammerorkester Carl Philipp Emanuel Bach. En dat was dan weer niet de componist die het speelde, om het makkelijk te maken, onder leiding van Hartmut Henken.
1: Café Foyer met Jan van Poppel op NPO Klassiek.

0: Een van de mooiste symfonieën ooit gemaakt, vind ik tenminste. Ik bedoel, Joseph Haydn heeft de meeste gemaakt, professor Maarten.
1: Dat klopt.
0: Maar Beethoven de mooiste.
1: Nou, dat zijn jouw woorden.
0: Hartstikke idee. Even een statement op de zondagmiddag. Het eerste deel uit de zesde symfonie was dat van Beethoven. Dus gespeeld door het Gewandhaus Orchester Leipzig onder leiding van Riccardo Chailly. Zometeen spelen wij het klassieke top 400 dilemma. Ja, ik zie je al gniffelen, lachen.
1: Ja, maar je kijkt er gelijk ook zo heel geheimzinnig bij.
0: Ja, nou, het wordt ook wel weer een bijzonder dilemma, vind
1: ja?
0: ik.
1: Ja? Word je er iets over kwijt? Wil je een tease maken? Ik zat zelf te denken aan een hele bijzondere souvenir.
0: Zo. Oh, mooi. En daar dan, ja, oké. Okay, ja.
1: En het heeft ook een link met de volgende componist.
0: Nou, dan hebben we wel genoeg gezegd. Pak in ieder geval vast de NPO Luister-app erbij. En dan spelen we zometeen samen hier op NPO Klassiek het klassieke top 400 dilemma.

0: Lekker stukje hoor. Hoe heet dat ensemble ook alweer, professor Mark? Camerata Noord? Zuid? Zuid. Toch?
1: Ja.
0: Camerata Zuid, ja. Ik zat hier even over net. Ik dacht...
1: Die speelde dit helemaal niet.
0: Nee, maar toen zat ik te denken, hoe heet het Camerata Zuid, wat dan in een crematorium optreedt? Hoe zou dat heten?
1: Nee, niet doen.
0: Crematorium, want dat speelde dit. Het Crematorium Baltica. Ja, daar zat ik over na te denken.
1: Jongejong.
0: Samen met Mokwai en daarbij op viool Gidon Kremer. En zij speelde In the Mood for Love. Zou niet per se een plaatje zijn wat je daar moet spelen, denk ik. Maar wel mooie muziek van Shigeru Umebayashi. En daarvoor hoorde je het zwanenlied van Fanny Mendelssohn. Met het Ten Ting Brass Ensemble met Tine Ting Helset op de trompet. Was dat een fout grapje, vond je?
1: Nou, flauw. Maar ik hou wel van flauwe grapjes.
0: Oké. Okay. Ja, zo ken ik je ook. We gaan naar het moment van de week, durf ik wel te zeggen. Ben je er klaar voor?
1: Altijd.
0: Zo, het klassieke top 400 dilemma. Dat gaan we spelen met elkaar. Daarvoor heb je sowieso de NPO Luister-app nodig. Dus pak die er vast bij. En professor Maarten, jij duikt dan in de weken ergens in een nieuwtje. En dan denk je, ja, hier moeten we dat klassieke top 400 dilemma aan ophangen. Wat ben je deze week tegengekomen?
1: Nou, een bijzonder nieuwsbericht over toch wel een hele bijzondere souvenir. Namelijk een Franse toerist die 40 kilo zand van het strand van Sardinië mee wilde nemen.
0: 40 kilo?
1: Ja, die had het in de auto liggen. ja, okay. Toch wel bijzonder.
0: Maar die is met emmers naar de auto gelopen. Ik bedoel, ja, anders...
1: Dat denk ik wel.
0: Ja.
1: Ja, heel bijzonder. En nou, dan moesten we natuurlijk linken aan een stuk uit de top 400. Dat vond ik een beetje lastig. Dus ben gaan denken. En toen, wij zijn vorig jaar voor onze podcast Missie Klassiek naar Scheveningen gegaan. Ja. Om in de voetsporen te treden van Felix Mendelssohn.
0: Ja.
1: Want die was daarheen gegaan.

0: gaan 3 weken lang om even bij te komen van het leven. Hij zat even er helemaal doorheen, ook in zijn relatie. En toen moest hij daarheen om even tot rust te komen, alles weer op orde te krijgen. En een half jaar later was hij getrouwd, kreeg hij uiteindelijk zelfs 5 kinderen. Dus net als deze Franse toerist, dat was mijn link,
1: ja,
0: had Mendelssohn door wat de betoverende krachten van het strand was.
1: Oké. Vind een hele mooie link, Maarten. Dus hebben we muziek van Mendelssohn.
0: Zeker.
1: Zullen we even de hit laten horen? Komt-ie.

De bruiloftsmars. Plek 363 in de klassieke top 400. En dan mag je het officieel een hit noemen. Van diezelfde componist, Felix Mendelssohn, hebben wij ook een vergeten parel. En die gaat zo.

0: Zo, dat is wel even wat anders, hè?
1: Dat is weer een andere rubriek van ons vorige programma.
0: Ja, dat is ook zo, maar het klinkt ook anders.
1: Ja, klopt. Totaal anders. Heb je een voorkeur?
0: Nee, vind ik lastig bij deze.
1: Echt?
0: Ja, ik vind het echt lastig.
1: Ik heb wel een voorkeur.
0: Ja? Ja. Niet zeggen.
1: Nee.
0: Het is aan jou daar thuis of in de auto of weet ik veel waar je zit. Laat het in de NPO Luister-app weten wat je wil horen. De hit van Felix Mendelssohn, die bruiloftsmars of de vergeten parel, deze Beati Mortui. NPO Luister-app en dan horen we zo wat we gaan draaien.

0: sonate voor piano vierhandig. En dan vraag je je misschien af, ja, maar wacht eens even, van wie waren die vier handen dan? Nou, twee van de vier waren van Juho Pohjonen en de andere twee waren van Wu Qian. En zij speelde muziek van Sofia Maria Westenholz. Wij zitten midden in het klassieke top 400 dilemma. Er komt ontzettend veel binnen in de NPO Luister-app, professor Maarten.
1: Ja. En het is eigenlijk al wel duidelijk wat het gaat worden.
0: Ja,
1: of wil je dat nog niet verklappen?
0: Nou, laten we eerst even luisteren naar de vergeten parel. Muziek van Felix Mendelssohn, die ik nog nooit gehoord heb. Jij?
1: Ik had het ook nog niet gehoord voor vanochtend.
0: Nee, mooie muziek. Kasper stuurt hierover een spraakberichtje in de NPO Luister-app. Laten we even luisteren.
2: De bruiloftsmars doet me denken aan de keer dat ik in Zweden ook piano mocht spelen en dit als een soort thema mocht spelen terwijl de bruidegomspaar binnenkwam. En ze liepen zo langzaam dat ik 10 minuten dat thema heb herhaald. En daarom kies ik graag voor de verborgen parel om dat stuk te horen.
0: Nou, precies. Duidelijk, Kasper. Nou ja, mocht jij nou thuis zitten en denk je, ja, wacht eens even, dat trauma van Kasper daar, ik wil gewoon bijdragen aan het oprakelen daarvan, dan moet je natuurlijk gaan voor de hit, namelijk de

professor Maarten die verklapte het net al. In die NPO-luisterapp stroomt het werkelijk waar vol met mensen die Vergeten Parel willen horen. Maar mocht jij nou thuis zitten en denken, ja, die bruiloftsmars, dat moet hem worden. Dan geef ik je nog een, nou, laten we zeggen, 7 minuten om je oma te bellen, je tante te bellen, aan te bellen bij de buurman. En te zeggen, pak de NPO-luisterapp nu. App naar NPO Klassiek, Vergeten Parel. Dan zou het nog zomaar eens kunnen. Hit. Ja, nee, anders gaat het helemaal mis. Nee, de hit. De bruiloftsmars. Dat moeten ze dan appen. Ik hoop dat het lukt. Ben benieuwd. Eerst muziek van Morten Lauritsen.

0: Vigala van Ilse Weber, hier gespeeld door het Esther Brahmi Quintet. En daarvoor hoorde je de vierde uit Les Chansons des Roses, oftewel La Rose Complète van Morten Lauritsen, gezongen door Polyphony onder leiding van Steven Leighton. Professor Maarten.
1: Jan van Poppel.
0: Klaar voor de uitslag?
1: Zeker.
0: Het klassieke top 400 dilemma. We hebben het gespeeld. We hebben jou daar thuis gevraagd wat je wil horen. Of de hit van Felix Mendelssohn of de vergeten parel. Nou ja, misschien hebben we het al een beetje verklapt. Maar er kwamen zo ontzettend veel appjes de NPO Luister-app binnen voor die vergeten parel. Nicky, Franka, Martin, Jenny, Freddy, Joke, Jelle. Iemand die zichzelf BMH noemt. Maria, Ineke, Jetka, Quilten 17, Norbert, Anne, Peter, Marianne en zo kan ik nog wel even doorgaan. En het is al helemaal erg, Maarten. Geen enkel appje voor de hit.
2: Ja, sneu. Maar overduidelijk.
0: Ja.
2: Toch?
0: De vergeten parel wint het. Nou, ik wil niet zeggen altijd, maar vaak.
2: Nu weer.
0: En we hebben ook nog een berichtje binnengekregen van Neline. Laten we daar maar mee eindigen.
3: Nou, dat is ook toevallig. Morgen trouw ik een bruidspaar als babs. En ik zit nog even de speech te oefenen in de tuin, warm, onder een parasolletje. En ik heb zo vaak die bruiloftsmars gehoord, ik kan het niet meer horen. Doe alsjeblieft die vergeten parel, want dat klinkt echt een stuk beter hoor. Nee, die bruiloftsmars, even vergeten. Dankjewel!

met Beati Mortui, oftewel de vergeten parel van deze week, van Felix Mendelssohn, gespeeld door het MDR Rundfunkkoor onder leiding van Philip Aman.

0: De ouverture, nou ja, als je dan zo rustig afkondigt, kan eigenlijk helemaal niet, hè? Want wat een kabaal, maar wel een mooi kabaal. Uit Il Barbiere di Siviglia van Gioacchino Rossini. Hier gespeeld door het London Symphony Orchestra onder leiding van Claudio Abbado. Wel lekkere muziek, toch?
1: Heerlijke muziek. Het is ook de eerste opera die ik ooit gezien heb.
0: Echt waar?
1: Het zat ik als 13-jarig jongetje in de opera van Berlijn met mijn vader.
0: Ja.
1: Totaal nog geen idee van klassieke muziek. Maar het was wel de eerste opera die ik ooit gezien heb.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja, mooi verhaal, Maarten.
1: Ja, ik stop ermee.
0: Het is tijd voor het rondo van de zaak.

0: Lekker kort rondootje van de zaken deze keer. Het rondo van Robert de Vizet, gespeeld door Thibaut Garcia op gitaar. Nou, volgende week zullen we wat guller zijn, hè, professor Maarten?
1: Nou, beloofd bij deze.
0: Iets grotere rondo. Dat was hem weer voor vandaag. Zometeen het zondagmiddagconcert hier op NPO Klassiek. Geniet daarvan met Selma van Dijk. Kan allemaal mooie dingen spelen.
1: Hitje.
0: Wat?
1: Zitten meerdere ritjes in.
0: Ja, zitten meerdere
1: lekker,
0: ritjes
1: hoor.
0: In. Ja.
1: En zelfs een première.
0: Weinig verborgen parels, vind ik.
1: Nou, dat weet ik niet
0: in
1: zo
0: dat zondagmiddagconcert.
1: Ja, misschien zonder dat wij het weten.
0: Ja, vandaag verborgen. Ja. Wij gaan eruit met de muziek waarmee we eigenlijk altijd eindigen.
1: Ja,
0: zullen we die een keer aankondigen?
1: Nou, doe dat eens een keer.
0: Friends Like These van Pearl Django. Nou. Hoor je elke week hier in Café Foyer. Dus nu, vorige week hoorde je het ook. En dan volgende week weer, volgens mij.
1: Tot dan.
0: Tot dan. Doei.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cecile Huyne luistert samen met dirigent Jules van Hesse en trombonist Wouter Iziger naar de zesde symfonie Pathétique van Tchaïkovski. Een symfonie die in mysteries is gehuld. Tchaïkovski legt niets uit. Laat ze maar raden, schrijft hij aan zijn neef. Tchaïkovski's zesde symfonie Pathétique. Vanmiddag vanaf 16:30 in Discotabel, hier op NPO Klassiek.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Ster. Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De negende symfonie op twee vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
3: Ontdek de Bachweek. Ik ben Diet Tilanus, violiste en artistiek leider van de Bachweek in het Luther Museum Amsterdam. Kom op deze intieme locatie luisteren van 8 tot 14 juni naar de mooiste muziek en ontdek naast Bach vrouwelijke componisten. Tot in de Bachweek!
2: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Wandel met Capella Amsterdam, Kalefax, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren van 4 tot en met 21 juni. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: De Stoet. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 2:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten een wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen, dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 handelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon ook regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Beleef deze zomer Wonderfeel, het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Het zondagmiddagconcert met Selma van Dijk.
8: Een hele goedemiddag en wat fijn dat u luistert naar het zondagmiddagconcert. Met vandaag de opname van het concert dat afgelopen 23 april werd gegeven in het Concertgebouw in Amsterdam. Elim Chan dirigeert het Concertgebouworkest en pianist Jevin Bronfman is de solist die u zo gaat horen met het 5e pianoconcert, het Keizersconcert van Ludwig van Beethoven. Vervolgens na de pauze de Nederlandse première van Swaddling Silk and Gossamer Rain van Noriko Koide. Het is tot nu toe het meest succesvolle werk van de Japanse componisten, waarin zij met de innovatieve speelwijze een hele nieuwe klankwereld oproept. En dan eindigt het concert met de Enigma-variaties van Edward Elgar. Het werk dat de grote doorbraak betekende voor de Engelse componist. Het bestaat uit een thema met 14 variaties. En elke variatie is een muzikale verwijzing naar iemand uit Elgars persoonlijke kring. Hij heeft zelf nooit echt bekendgemaakt om welke mensen het ging. En dat is dan ook een van de raadsels van dit meesterwerk. Dat gaat u dus vanmiddag allemaal horen in het zondagmiddagconcert. Maar eerst nog even dit. Jevin Bronfman, hij speelt ook graag kamermuziek. En dit is Bronfman samen met Isaac Stern met muziek van Mozart.

En dat was Isaac Stern op viool. Samen met Jefim Bronfman op piano speelde hij het eerste deel van de sonate voor viool en piano in Bes Groot van Mozart. Ja, vandaag in het zondagmiddagconcert de opname die we afgelopen 23 april hebben gemaakt in Amsterdam. En u hoort zometeen opnieuw Jefim Bronfman. Want dat concert dat begint hier zometeen met het vijfde pianoconcert van Beethoven. Het laatste pianoconcert van zijn hand. Wordt ook wel het keizersconcert genoemd. Omdat Beethoven het werk in eerste instantie zou hebben opgedragen aan Napoleon. Maar het is zeer te betwijfelen of dat ook echt zo is. Zijn bewondering voor Napoleon verdween namelijk als sneeuw voor de zon. Nadat Napoleon zich tot keizer had laten kronen. En waarschijnlijk heeft Beethovens uitgever deze bijnaam op zijn geweten. Ja, en toch behield het concert die bijnaam. Omdat het eigenlijk ook wel de imposante en grootse opzet van het werk weergeeft. In 1792 vestigde Beethoven zich definitief in Wenen. Hij werkte daar aan zijn eerste twee pianoconcerten. Hij speelde met overweldigend succes in de Weense concertzalen. Ondanks dat er al een zeker imposante en grootse opzet van het werk weergeeft. In 1792 vestigde Beethoven zich definitief in Wenen. Hij werkte daar aan zijn eerste twee pianoconcerten. Hij speelde met overweldigend succes in de Weense concertzalen. Ondanks dat er al zeker zo'n 300 toppianisten in Wenen.

maken dat ze vrijwel onbespeelbaar waren voor collega's. En ook liet hij soms vingerzettingen weg, zodat andere pianisten maar gewoon moesten proberen er wijs uit te worden. Nou, uiteindelijk componeerde Beethoven 5 pianoconcerten. En vooral die laatste 3 zou je kunnen rangschikken onder de romantiek. Hij laat de gebruikelijke regels los. Laat vooral zijn hart spreken. En zo word je zo meteen in zijn 5e pianoconcert het ene moment meegenomen in heftige, ja, bijna heroïsche passages. Om vervolgens weer helemaal tot rust te komen met liefdevolle klanken. Vooral in dat romantische 2e deel. Hij schreef zijn 5e pianoconcert in Wenen tussen 1809 en 1811 en droeg het op aan Rudolf van Oostenrijk. Dat was een van zijn geldschieters, maar ook een leerling van hem. Toen hij dit werk voltooide, was hij inmiddels al zo doof dat hij niet meer in het publiek speelde. De première was pas 2,5 jaar later, op 28 november 1811. Dat was niet in Wenen, maar in het Gewandhaus in Leipzig. En het werd toen gespeeld door een Friedrich Schneider. Destijds waarschijnlijk een bekende naam. Nou, de solist die het nu gaat spelen is dus Jefim Bronfman. In het seizoen 2021-22 was hij artist in residence bij het Concertgebouworkest. Ging ook mee op wereldtournee met het orkest. Is dus een goede bekende hier in Amsterdam. Werd gelauwerd met onder meer de Avery Fisher Prize. En met een eredoctoraat van de Manhattan School of Music. En daar klinkt het applaus voor Jefim Bronfman. En voor dirigente Elim Chan. We zijn samen op weg naar het podium. Naar de muzici van het Concertgebouworkest. Groot applaus hier voor de pianist, Jefim Bronfman. Ja, en de komende 40 minuten, zo ongeveer, gaan we luisteren naar dat keizersconcert. Het 5e en daarmee het laatste pianoconcert van Ludwig van Beethoven.

Jefien Bronfman. Hij speelde het 5e pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Het Keizersconcert. En dat deed hij samen met het Concertgebouworkest onder leiding van Elin Chen. En hand in hand nemen Jefien Bronfman en Elin Chen dit zeer enthousiaste applaus in ontvangst. Staande ovatie hier in het Concertgebouw. Voor Jefien Bronfman. En natuurlijk voor de muzici van het Concertgebouworkest. En voor deze uitvoering van dat Keizersconcert, dat 5e. En daarmee het laatste pianoconcert van Ludwig van Beethoven. En nogmaals een diepe buiging van solist en dirigent. Groot applaus ook van de muzici van het orkest. En applaus nu ook voor de solisten uit het orkest. Op horen Laurens Woudenberg en Jaap van der Vliet. Op fagot Andrea Cialacchi. Op oboe Alexei Ogrinchuk en Alexander Kriemer. En op fluit vandaag Emily Bijnen en Julie Moulin. Elin Chen en Jefien Bronfman. We staan opnieuw op het podium. En we krijgen een toegift.

En opnieuw groot applaus voor Jefim Bronfman. Hij speelde als toegift de arabeske in C, opus 18 van Robert Schumann. Ja, het publiek heeft daarvan genoten. Dat is duidelijk. Opnieuw een staande ovatie hier in Amsterdam op 23 april voor Jefim Bronfman. Een graag geziene gastsolist bij het Concertgebouw Orkest. En bij vele andere grote orkesten wereldwijd. Een van de grote toppianisten. Ja, we gaan de pauze in hier en daarna dus de Nederlandse première van Swaddling Silk and Gossamer Rain van de Japanse componiste Noriko Koide. Ja, vrij vertaald heet dat werk Wikkelzijde en Ragfijne Regen. En daarna die Enigma-variaties van Edward Elgar. Maar ja, voordat het zover is, blijven we eerst nog even bij Beethoven met het enige pianoquintet dat hij voltooide. Zijn quintet voor piano en blazers, gecomponeerd in 1796 tijdens de enige tournee die Beethoven zou maken. En uit dat werk voor piano, hobo, klarinet, fagot en hoorn zijn dit het tweede en derde deel.

0: En dat waren de blazers van Les Vents Français. Samen met Eric Lesage op piano speelden ze tweede en derde deel van het quintet voor piano en blazers van Beethoven.
1: Het zondagmiddagconcert. Met Selma van Dijk. Op NPO Klassiek.
0: Ja, zometeen de Enigma-variaties van Edward Elgar, een van zijn bekendste werken, waarin hij verschillende muzikale verwijzingen verwerkte naar vrienden en bekenden van hem. Ja, en de nu volgende romance voor viool en piano, opus 1 van Elgar, die droeg hij op aan Oswin Granger, een oudere vriend van hem waarmee hij samen in een orkest had gespeeld. Simone Lamsma is de violiste die het hier nu speelt, samen met Yuri Miura op piano.

Simone Lamsma speelde samen met Yuri Miura op piano Pastorelle voor viool en piano opus 4 nummer 2 van Edward Elgar. En dat sloot aan op de romance voor viool en piano opus 1. En dat waren alle twee werkjes van Edward Elgar. Ja, fijn dat u luistert naar het zondagmiddagconcert. Vandaag hoort u de opname die we afgelopen 23 april hebben gemaakt in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Daar is de pauze nu zo goed als afgelopen. En dat betekent dat Elim Chan de Nederlandse première gaat dirigeren van Swaddling Silk and Gossamer Rain van Noriko Koide. En dat is een zeer succesvol werk van haar. Geschreven in opdracht van BBC Radio 3. Het ging op 29 oktober 2022 in première in Osaka. Gespeeld door het BBC Symphony Orchestra. Toen onder leiding van Dalia Stazewska. En Elim Chan leidde het werk vervolgens met hetzelfde orkest in juli 2023 op de BBC Proms in Londen. Na uitvoeringen met de Münchner Philharmoniker in maart. En nu dus met het Concertgebouworkest in april. Daarna neemt Gustavo Dudamel het stokje over. Hij verzorgt dan in de maand mei de Amerikaanse première met de New York Philharmonic. En je zou het een triomftocht kunnen noemen van dit werk. Waarin Koike met bijzondere speelwijze een hele eigen klankwereld oproept. U hoort zo meteen technieken als The Rain Lips. Dat is een met de lippen geproduceerd zacht spetterend geluid. En ook staat er in de partituur Con la matita battuta. Waarbij de strijkers een potlood laten schuiven en ratelen tussen twee snaren. Dat resulteert in fluisterzachte, ruisachtige klanken. Met daarbij ook af en toe harp, piano en vibrafoon accenten. En zo creëert zij dan een nogal betoverende en beeldende compositie. En Dalia Stazewska, die de première van Swaddling Silk en Gossamer Rain dirigeerde, die zei dit erover. Gedurende het hele stuk en in de laatste maat, wanneer de regen ophoudt, maakt Koide prachtig gebruik van stilte. En dat maakt net zoveel deel uit van dit werk als de fascinerende klankwereld die ze heeft gecreëerd. Voor Koide is stilte ook muziek. Elk stil moment is een muzikaal moment. Het is een zeer meditatief stuk. Aldus dirigente Dalia Stazewska. Die verder, zoals ze zei, ook onder de indruk is van de verbeeldingskracht ervan. Noriko Koide studeerde compositie in Tokio, ook in Amsterdam en in Den Haag. En op Java verdiepte zij zich in de uitvoering en theorie van de Javaanse gamelan. Waarna ze zocht naar manieren om westerse en oosterse compositiemethoden met elkaar te laten versmelten. Om zo die hele eigen muziektaal te ontwikkelen. En hier gaat het orkest inmiddels stemmen. En dat betekent dat we zo gaan luisteren naar Swaddling Silk and Gossamer Rain. Elim Chan gaat het Concertgebouworkest daarbij dirigeren. Woont in Amsterdam. Is dus al bekend met Swaddling Silk en Gossamer Rain. Want drie jaar geleden heeft zij het dus al bij de BBC Proms gedirigeerd. En nu krijgen we dus de Nederlandse première van dit werk van Noriko Koide. Er is gestemd. De lichten zijn weer gedimd. En daar klinkt het applaus voor Elim Chan. En dat betekent dat we gaan luisteren.
naar dat werk wat heel stil begint. En die stilte is dus ook belangrijk voor Noriko Koide. Swaddling Silk en Gossamer Rain. Gespeeld door het Concertgebouworkest. Onder leiding van Elin Chang.

waddling silk, gossamer rain. Van Noriko Koide, uitgevoerd door het Concertgebouworkest onder leiding van Eileen Chan. Ja, en dat was de Nederlandse première van het werk met die hele mooie geluidseffecten. Ja, en dan gaat het concert hier op 23 april zo verder met de Enigma-variaties van Edward Elgar. Dit orkestwerk bestaat uit een muzikaal thema, 14 variaties daarop. Het is een van de bekendste grootschalige werken van Elgar. Niet alleen vanwege de muziek, maar ook door het raadsel dat met die muziek verbonden is. Want Elgar droeg het stuk op aan, zoals hij zelf zei, mijn vrienden die erin geschetst worden. Ja, die verschillende variaties zijn dus ieder een muzikaal portret van iemand uit zijn vriendenkring. Maar hij heeft zelf nooit verteld om welke personen het ging. Hij gaf wel enkele verwijzingen, een paar aanwijzingen. Ja, en die verwijzingen die zijn inmiddels bijna allemaal ontraadseld. Zo staat variatie 1 met de letters CAE voor Caroline Alice Elgar, zijn echtgenote. En verwijst Isabel, variatie 6, naar Isabel Fitton, een altvioolleerlinge van de componist. Ja, en verreweg de beroemdste variatie, dat is natuurlijk nummer 9, Nimrod. En die is vernoemd naar een jager uit de Bijbel. En dat slaat dan vervolgens op Augustus Jäger, een goede vriend en redacteur bij een muziekuitgeverij. En de laatste variatie heet Edu, E-D-U. En dat verwijst naar Elgar zelf. Want Edu was de koosnaam die zijn echtgenote voor hem gebruikte. Ja, en het woord enigma, dat staat natuurlijk voor raadsel. En wat er dan verder raadselachtig is aan dit werk, daarvoor moeten we dan maar afgaan op Elgars eigen woorden. Zo zei hij, boven alle variaties uit klinkt een ander thema, maar dat wordt niet gespeeld. Dus het centrale thema, dat komt nooit tevoorschijn. En om dat enigma op te lossen, moet men zoeken naar een in het werk verborgen melodie die met dat thema te combineren valt. Nou, daar is heel wat over gespeculeerd en nagedacht. En het geheim is nooit ontrafeld. En daar is Eileen Chan op de bok voor het Concertgebouworkest. En we gaan luisteren naar de Enigma-variaties van Elgar.

Bravo wordt er hier geroepen in het concertgebouw voor Eileen Chen. Zij dirigeerde het Concertgebouworkest. En u hoorde de Enigma-variaties van Edward Elgar. Ja, wat blijft dat toch een geweldig werk. En ook het publiek hier in Amsterdam heeft er duidelijk van genoten. Groot applaus, staande ovatie voor dirigente Eileen Chen. Zij komt hier opnieuw de trap af. Applaus nu ook voor de verschillende muzici. Fluit Emily Bijnen. En de solo op de cello werd gespeeld door Tatjana Vasiljeva. Applaus ook voor haar. Op hobo Alexei Ogrenchuk en Alexander Kriemer. Olivier Pathé en Hein Biedek. Biedijk op klarinet. En nu applaus voor alle koperblazers. Onder wie Omar Tomassoni en Bert Langekamp op trompet. Ja, en Elgar die begon met het componeren van die Enigma-variaties op 21 oktober 1898. Had er een lange dag van lesgeven op zitten. En thuis zat hij een beetje voor zich uit te spelen om tot rust te komen. En toen speelde hij een melodie die de aandacht trok van zijn vrouw. En dat zou uiteindelijk de basis worden van dit hele beroemde werk. Een zeer geliefde werk, die Enigma-variaties van Edward Elgar. En hier gaat het applaus nog even door voor alle solisten. En natuurlijk voor dirigente Eileen Chen.

Ja, en daarmee eindigt het concert waar we dus afgelopen 23 april bij waren in het Concertgebouw in Amsterdam. Voor de techniek bedank ik John Nieuwenhuis en Pepijn de Ruiter. Radioregie werd gedaan door Maartje Benders. En voordat we zo gaan vooruitblikken naar volgende week, blijven we eerst nog even bij Edward Elgar met een bewerking van La Capricieuse, gespeeld door het Brodsky Quartet.

Het Brodsky-kwartet speelde La Capricieuse van Edward Elgar. Volgende week in het zondagmiddagconcert de opname die we op 13 maart van dit jaar hebben gemaakt. Ivan Fischer stond toen voor het Concertgebouworkest en er werd muziek gespeeld van Bernstein. Violist Guy Brownstein speelde het door hem gecomponeerde Abbey Road Concerto. En na de pauze nam Ivan Fischer ons mee naar de Bohemen met werken van Dvorak en Smetana. En we gaan de uitzending van vandaag afsluiten met zonnige klanken. Tot 16:30 hoor je Milos Kadadaglic samen met het String Ensemble onder leiding van Christopher Austin met Here Comes the Sun van George Harrison. Daarna is Cecile Huyner met Discotable. Dag!

0: Klassiek. NTR. Discotafel. Met Cécile Huinen.
1: Goedemiddag allemaal, welkom bij Discotafel. Het is de laatste zondag van de maand, dus we hebben weer een special van de serie In Stukken, waarin we één compositie helemaal uitpluizen. Bij onze reguliere uitzendingen staan alle fragmenten met naam en toenaam vanaf 6 uur op onze website, zodat er nog iets te raden overblijft. Maar bij de specials kun je alles zien vanaf het begin van de uitzending om 4:30, mocht je het precies willen volgen. Vandaag luisteren we naar een van de beroemdste symfonieën ooit geschreven. De 6e symfonie van Piotr Iljitsch Tchaikovsky. Hij schreef hem in 1893 en gaf de symfonie de bijnaam Pathetiek. En op het manuscript schreef hij in het Russisch Patetitskaya. En dat betekent niet zozeer pathetisch, maar gepassioneerd. Tchaikovsky was heel blij met zijn symfonie en schreef: ik geef je mijn erewoord dat ik nooit in mijn leven zo tevreden was, zo trots en zo gelukkig in het besef dat ik een goed stuk heb geschreven. Ik beschouw het absoluut als de beste en de meest oprechte van al mijn creaties. Aldus Tchaikovsky. Nou, voordat we naar al het moois gaan luisteren, stel ik de paneleden voor. Naast mij zit bastrombonist van het Residentsorkest en dirigent en schrijver en vinoloog Wouter Iziger. En er tegenover zit dirigent en presentator Jules van Hessen. Zij kozen vandaag alle fragmenten uit. Welkom.
2: Goedemiddag.
1: Mannen, fijn dat jullie er zijn. Wouter, wanneer hoorde jij die pathetiek voor het eerst?
3: Ja, dat is eigenlijk wel een interessant verhaal. Ik kom uit een niet super muzikaal gezin. Dus ik heb eigenlijk het grootste gedeelte van het symfonisch repertoire op het conservatorium leren kennen. Dan hadden we nog van die cassettebandjes die je moest luisteren voor de luisterlijst. En daar hoorde ik Tchaikovsky 6 en ik was op slag verliefd op het stuk. Het was aangrijpend, het raakt je meteen in de ziel. Dus, en dat heeft me eigenlijk sindsdien nooit losgelaten eigenlijk.
1: Heeft de trombone veel te doen?
3: Nou, grappig genoeg, van alle Tchaikovsky-symfonieën is dit niet per se degene waar de trombone het meest in voorkomt, maar wel op een hele effectieve manier, op hele luide passages, maar ook op de allerzachtste passages in dit stuk, wanneer de emotie echt hoogtij viert, dan komen wij er met de trombones bij. En dat maakt het wel een ongelooflijk interessant stuk om te spelen.
1: Nou, neem ons mee vandaag, hè, in die speciale trombonestukjes. Waarschuw maar als er iets moois aankomt. Jules, heb jij een persoonlijke herinnering aan Tchaikovsky?
2: Ja, best wel veel. Maar de meest persoonlijke is dat dit het eerste stuk was dat ik dirigeerde in aanwezigheid van wat later mijn vrouw bleek te worden. En dat was ook een beetje de bedoeling. Ik wilde indruk maken en ik zie haar gewoon nog zitten, een beetje zo schuin achter het orkest. Ik heb dus meer naar haar gekeken, denk ik, naar het orkest.
1: Maar ze zat niet in de zaal?
2: Ja, ze zat in de zaal, maar dat was zo'n zaal. Dat was, dan zie je die Philipszaal waar je dus publiek achter het orkest hebt.
1: Ja, dat bedoel ik. Ja.
2: Dus daar zat zij. En ja, dat stuk is al heel emotioneel. Dus, en ik ben wel een emo-mens, zullen we maar zeggen. En daar was al heel veel emotie. En ik, dat is echt een van die concerten die ik nooit zal vergeten. Ook omdat dus die emotie van dat stuk werd eigenlijk een beetje getransponeerd naar onze persoonlijke relatie die nog in bloei was. Maar dus blijkbaar veelbelovend was.
1: Viel ze in katzwijm voor je daarna?
2: Ik durf wel ja te zeggen. Ja. Maar nu krijg ik waarschijnlijk enorm op het donder als ik thuis kom. Maar goed, dat...
1: Ik kan me voorstellen dat dat heel indrukwekkend is als je iets voor iemand begint te voelen en die staat daar zo'n symfonie te dirigeren. Dat moet een verpletterende indruk maken.
2: Nou ja, ik denk wel dat je als dirigent ook een soort kwetsbaarheid moet tonen als je dit stuk goed wil dirigeren.
1: Zeker in het laatste deel natuurlijk, maar... Daar komen we straks bij.
2: Gaan we het over hebben, denk ik, ja.
1: We gaan beginnen, Jules, met een van jouw keuzes van het eerste deel. Het Leningrad Philharmonisch Orkest onder leiding van Yevgeny Mnavinsky uit 1960. Waarom?
2: Nou ja, daar hadden we het eigenlijk... Het is een beetje de maatstaf, denk ik, zeker voor onze generatie. Dit was dé opname. Het had met heel veel dingen te maken. Mnavinsky was een waanzinnige dirigent. Maar je kan het een beetje vergelijken met Toscanini, die een beetje de romantische stof daar afhaalde. Dus die was eigenlijk relatief zakelijk preciezer. Koper gewoon, alles was heel erg exact, zonder dat het ongevoelig was. We hebben een koperblazer in ons midden. Er was een koperblazersgeneratie met Koslov, Margolin en Bujanowski, dat waren gewoon de Johan Cruijffs van die tijd. Dus die kwaliteit was waanzinnig. De kleur van het orkest, nu lijken alle orkesten op elkaar. En toen kon je echt, zeg maar, de kleur van het orkest, de kleur van de houtblazers was uniek. Dus ja, dat was eigenlijk de maatstaf, denk ik.
1: We gaan luisteren.

0: Leningrad Philharmonisch Orkest onder leiding van Yevgeny Mravinsky met het eerste deel van de zesde symfonie van Tchaikovsky. Jules, jij wil nog iets vertellen over die Russische dirigent Rozsesvensky?
1: Nou ja, ik heb het geluk gehad om een tijdje als privéleerling van deze man te mogen zijn, zullen we maar zeggen. Het was een man van weinig woorden. Ik heb gewoon een aantal geniale trucs geleerd. Met name door de inleiding van deze symfonie. Probeer ik er heel snel te noemen. Want je moet dat begin, je moet die bassen, die spelen heel zachtjes. Moet je dus heel zachtjes
0: hoort
1: krijgen.
0: Hoort het begin bijna niet, hè?
1: Nee, en dat, zo hoort het ook. En laat ik zo zeggen, in de dirigentenschool, wat doe je dan? Dan geef je gewoon een hele kleine opmaat. En wat Rozsesvensky zei, no a beat. Dus wat doe je dan? Je laat eigenlijk heel langzaam je handen zakken. Die contrabassen hebben geen idee wanneer ze eigenlijk moeten beginnen.
0: Nee, dat dus maakt het veel spannender.
1: Dat maakt het heel spannend. Ze zitten aan de op, helemaal aan de punt te spelen. Dus ze gaan heel onzeker, heel zacht spelen. Nou, dat was truc 1. En de andere truc was, wat hier ook enorm opvalt in die inleiding, zijn die stiltes. Die stiltes zijn fermates. En als ze te lang zijn, is het niet goed.
0: Wat is een fermate?
1: Een fermate is dat je iets net zo lang mag doen als je wilt.
0: Ja.
1: Maar zeg maar in de klassieke muziek is het eigenlijk een regel dat je dan iets precies in de tijd, dus dat het precies een extra maat is. In de romantiek is het juist omgekeerd, dan moet je het juist heel spannend maken. En Rozsesvensky deed bij die formates een soort schrikbeweging om eigenlijk aan te geven, die formates moeten buiten de takt zijn, die moeten volkomen verrassend zijn. En je merkt hier bij deze opname, die ook al geweldig is, maar de spanning van die stiltes is zo briljant geregisseerd. Dat is meesterschap.
0: Vind jij dat ook, Wouter?
2: Ja, het is sowieso. Ik vind dit een opname die we allemaal leren kennen eigenlijk. En het is eigenlijk de opname die het meest bijblijft, ook meteen daardoor. Wat ik er zo mooi aan vind, zeker in zo'n symfonie als dit, als je niet uitkijkt, kan het heel snel sentimenteel worden wat er gebeurt. En dat is bij hem nooit. Het is altijd vol emotioneel geladen. Het is ook heel interessant om Mravinsky te zien dirigeren. Ik kan alle luisteraars aanraden om wat YouTube-filmpjes van De Beste Man te bekijken. Een strenge blik als een havik over zijn bril. Kleine bewegingen, maar met een soort intensiteit in die man, dat je denkt van, oh jee, gaat dit allemaal wel goed straks? En dat weet hij zo goed op dat orkest over te brengen, dat het altijd lading heeft. Ja. En dat vind ik er heel mooi aan.
1: Ja, wat heel leuk was, we keken elkaar aan, dat ze op een gegeven moment een bas-accent is, wat echt helemaal heel heftig is. We zetten ook echt aan te kijken. Zo'n explosie, dat je denkt, wauw. Ja. En dat kenmerkte ook, denk ik, de interpretatie, omdat die gewoon echt heel explosief kon zijn.
0: Jules, je hebt nog twee korte fragmenten gekozen uit het deel, waarbij er bij de ene opname een fagot wordt gebruikt en in de andere een bas klarinet. Kun je dat kort even uitleggen?
1: Ja, ik kan dat heel kort uitleggen. Tchaikovsky schrijft iets bizars. Die schrijft op een gegeven moment in de fagot 6 keer P. Ik weet niet wat de pianississimo.
0: Dus het is heel erg
1: zacht.
0: Ja.
1: En dat moet dan na een hele mooie klarinet solo, vlak voordat de grote uitbarsting daar is. En er zijn gewoon heel veel fagotten die dat niet kunnen. En dus de truc is om dan een basklarinet, die kan wel heel zacht in dat register, maar het is logistiek interessant, want met de huidige orkest-CO's moeten die mensen toeslag krijgen en moeten ingevlogen worden. En die moet uiteindelijk weer tweede klarinet spelen, dus tegenwoordig is dat gewoon. Maar het wordt dus heel veel gedaan. Nog sterker, de redactie was best nog wel bezig om een fagotversie. En als het goed is, ik denk dat het Brian Pollard is die het wel kan. Zeg ik het goed?
0: Ja, we gaan ze kort laten horen. En we beginnen nu met versie van het Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink in 1978. En daarin hoor je dus, even kijken, eerst de klarinet en dan de fagot.

Ja, ik hoop dat u niet van uw stoel gevallen bent bij die forse explosie. We gaan meteen door naar het tweede fragment. Dat is het Chicago Symphony Orchestra onder leiding van Fritz Reiner in 1955. En nu hoor je dus de klarinet gevolgd door de basklarinet.

0: Ik vond dat eigenlijk wel heel mooi, Wouter. Ga jij voor de fagot of de basklarinet?
1: Kijk, ik ben altijd wel zo puriteins om te zeggen, blijf zo dicht mogelijk bij de partituur. Maar in dit geval kan ik me heel goed de uitzondering voorstellen, omdat het zo heerlijk doorloopt in dat klarinetregister. Alsof het één instrument is die in die laagte verdwijnt in dat hele zachte. Ja. Dus ik denk dat dit eigenlijk een hele sterke oplossing is.
0: Waarom is dat zo moeilijk op fagot, denk je?
1: Nou, fagot heeft daar al eventjes rust gehad. Ook en die klarinet die is bezig met die solo. En dan moet je in een relatief laag register moet je dan echt extreem zacht inzetten nadat
0: door
1: je een tijdje
0: rietje
1: niks gedaan hebt. Dat is gewoon heel spannend en heel lastig. Terwijl de basklarinet eigenlijk relatief makkelijk ligt op die plek.
0: Ja, precies.
2: Hij eindigt op het lage D. Dus dat is je ene laagste noot in wezen. Dus dat
0: zo. Dat is doodeng.
2: Doodeng. En dan met 6 P's.
0: Met 6 P's, ja. 6 P's is dus 6 keer piano, hè?
1: Ja.
0: Voor de luisteraars om uit te leggen dat het eigenlijk onhoorbaar moet zijn. Ja. Maar toch net hoorbaar.
2: Precies.
0: Dat lijntje moet doorlopen, ja. Nou, we gaan verder. Net na dit punt van die enorme uitbarsting. Met een keuze van jou, Wouter. Leonard Bernstein. Hij noemde de symfonie ooit een van de grootste psychologische drama's in de muziek. Hoe laat Bernstein dat drama uit de verf komen?
1: Nou, het is een opname waarvan ik vond dat die ertussen moest zitten, omdat het misschien wel een van de meest controversiële opnames is die er zijn. Bernstein had het stuk al 2 keer eerder opgenomen met de New York Philharmonic. En die kwam op zijn bekende manier met zijn sigaret in zijn mond veel te laat. Kwam hij binnenlopen bij de repetitie. Begon eerst rustig een praatje met wat mensen te houden. En concludeerde met zijn verhaal toen hij uiteindelijk op de box stond. Ja, beste mensen, ik ben vannacht tot 4:30 bezig geweest om te studeren. En ik denk dat ik nu eindelijk begin te begrijpen hoe de symfonie in elkaar zit. En hij kwam met een opname daarna die zo dramatisch is. En ook het laatste deel die bijna 2 keer zo lang duurt als bij de andere opnames die we hebben.
0: Ja.
1: Maar ik vind het eerste deel wat we nu gaan luisteren, de doorwerking van het stuk, waarin alle thema's die we eerder gehoord hebben allemaal in een razendsnel tempo passeren. Ja, zo geladen en zo recht in je hart meteen, dat die moest ertussen.
0: We gaan luisteren naar de New York Philharmonic onder leiding van Leonard Bernstein, een opname uit 1986.

0: De New York Philharmonic onder leiding van Leonard Bernstein, 40 jaar geleden in 1986. Met lekker knetterend Amerikaans koper, mag ik wel zeggen, hè, Wouter?
1: Dat kun je wel
0: zeggen,
1: ja. Ik
0: zag een glimlach bij jou.
1: Nou ja, het aardige is, we hadden het net over die zes keer piano. Tchaikovsky is heel extreem in al zijn dynamieken. Hier staat vier keer forte bij voor ons. Terwijl drie keer forte feitelijk uiterst sterk betekent. Ja. Sterker dan dat kun je al niet.
0: Nee.
1: En daar doet hij nog een schepje bovenop.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is ook behoorlijk geslaagd in deze opname natuurlijk. Dit is, en dan nog te bedenken dat er waarschijnlijk wat dempers opgezet zijn... om te voorkomen dat de boksen klappen.
0: Knallen.
1: Wil je niet weten hoe dit live geweest moet zijn natuurlijk.
0: Precies. Ja, want je ziet Bernstein bijna ervoor staan en losgaan... met wapperende haren en zweten op zijn gezicht, toch?
1: Dat helemaal ja, dat werkelijk, die intensiteit.
0: Ja.
1: Maar het mooie vind ik dat daar tegenover natuurlijk een eerder stukje staat... op het moment dat deze... dat begin geweest is, die enorme shock die we net hoorden, versteelt het.
0: Ja.
1: En dan horen we in het laagkoper horen we de dodenhymn voorbij komen uit het Russisch-Orthodoxe Requiem. Dat is ook een heel intens, juist heel zacht gespeeld. Dus die extremen die zijn zo mooi uitvergroot hier.
0: Ja.
1: Interessant is overigens dat Stravinsky ooit op zijn sterfbed dacht zijn familie hem een plezier te doen door deze opname op te zetten. Alleen zij wisten niet dat dit de dodenmis was die hier geciteerd wordt. En aan al zijn mimiek zagen ze op dat moment van zet hem alsjeblieft af, want ik ben er nog.
0: Dit was geen goed idee.
1: Nee, nee. Ja.
0: We gaan naar het tweede deel. En dat is beroemd vanwege die asymmetrische vijfkwartsmaat. Een wals die net uit de pas loopt. En Jules, jij hebt daar een anekdote over?
2: Het is inderdaad een wals die uit de pas loopt. Het is in vijven. Dus het is 1, 2, 3, 4, 5. Dus je hebt dus eigenlijk dirigeer je dat normaal in tweeën, maar dan zeg maar één slag is wat langer. Dus 1, 2, één slag, 3, 4, 5. En dat is zeg maar voor jonge dirigenten, en misschien ook oude dirigenten hoor, is vaak best wel een beetje lastig en ingewikkeld. En we waren op een gegeven moment op een dirigentencursus. En daar was een van onze kandidaten, die vond dat heel erg lastig. Dus die sloeg dat in vijven. Dus dat was al heel grappig. En dan weet je hoe een orkest reageert. Die
0: Waarom
2: speelt.
0: Was dat grappig? Omdat je dan snel in vijven moet slaan?
2: Nou ja, dan moet je snel in vijven slaan. Dat is heel onmuzikaal. En zo'n orkest
0: heel zenuwachtig.
2: Het orkest zit dan al een beetje te lachen. Maar tot overmaat van de ramp versloeg hij zich dus ook nog. En het was uit fase. Dus hij sloeg eigenlijk een soort tel achter het orkest aan. Dat is opvallend, Cecile. Het orkest had dat pas na 2 minuten door. Maar, maar toen het orkest dat door had, toen kreeg je een soort verbintenis in het orkest. Die begon enorm te lachen. Die begon er heel mooi te spelen op dat moment eigenlijk. Dat is ook een beetje zo'n metafoor. Ja, soms maakt het helemaal niks uit wat wij staan te doen. Als jullie plezier hebben met elkaar, spelen jullie toch wel mooi.
0: Ik had begrepen dat die dirigent later toch een hele beroemde dirigent
2: ja,
0: is geworden.
2: Ja, ik ga geen namen noemen.
0: Dat bewaren we dan voor even voor. Na afloop. Jules, jij koos een hele langzame opname, die van Sergio Celibidache met de Münchner Philharmoniker live in 1992. Waar moeten we op letten?
2: Nou, dat het gewoon veel te langzaam is eigenlijk.
0: Oké, hier komt.

0: De versie van het tweede deel door de Münchner Philharmonica onder leiding van Sergiu Celibidache. Wel een klus om hierop te dansen, hè? Wouter, de tempo-aanduiding is Allegro con grazia. Hè? Ja. Wat betekent zoveel als levendig en gracieus. Doet hij dat?
1: Nou ja, daar kunnen we over discussiëren natuurlijk. Hè? Het is wel echt een heel traag tempo om het spelen. Maar het grappige is, we hadden het er net tijdens de opname al even over. Het stuk zit zo goed in elkaar dat het als je het stuk inderdaad niet zou kennen, zei Jules net heel terecht, dan kan het prima werken. Maar het is, als je het stuk kent, dan is het wel echt heel, heel erg zwaar aangezet. Ja. Ja.
0: En in dit tempo, Jules, kun je het dus wel in vijf dirigeren.
2: Ja, absoluut. Je moet je zelfs bijna een vijf dirigeren.
0: Ja, want je hoort ook die puls bij de bassen. Bouken. Ja, nou, Wouter, jij koos een modernere uitvoering van dit deel, de Berliner Philharmoniker, met hun chef, Kirill Petrenko, live in 2019. En dat was toen zijn allereerste opname met de Berliner als chef. Waarom word je hier zo blij van?
1: Nou, allereerst vind ik de hele opname van dit stuk heel erg goed. Anderzijds vind ik het ook wel interessant dat Kirill Petrenko juist dit werk heeft uitgekozen natuurlijk om als eerste album uit te brengen, als live concert. En wat ik hier heel erg mooi aan vind in dit tweede deel is dat het bijna een soort Mendelssohn-achtige lichtheid heeft. Het is fris, er zit energie in en ik denk een heel mooi contrast met wat we net gehoord hebben ook.
0: Ja, dat is wel apart, Mendelssohn-achtige frisheid bij de Berliner. Maar dat
1: kan zeker, ja, klaarblijkelijk. Ja.
0: We gaan luisteren en dat we daarna nog even over hebben. Hier is de Berliner onder leiding van Kirill Petrenko.

0: De Berliner Philharmoniker live onder leiding van hun chef Kirill Petrenko met het tweede deel van de zesde symfonie van Tchaikovsky. Wat een ongelooflijk orkest is dit. Jules, jij zei net iets interessants.
1: Ja, ik zei, als dit een blinde luistertest was geweest, had ik daar niet de Berliner uit herkend.
0: Nee, waarom niet?
1: Nou, het heeft zo'n lichtheid en transparantheid. Ik wil niks onaardigs zeggen over de Berliner, maar die zien wij toch als een soort zware tank, zullen we maar zeggen. En dit is zo licht, transparant. Petrenko moet zeggen, een hele mooie balans tussen strak, maar niet zakelijk, zullen we maar zeggen. En eigenlijk, ja, ik vind dat alles klopt, dynamisch klopt het. Ja. Ja, en gewoon individueel, zo'n cello-groep die gewoon perfect...
0: Ongelooflijk, hè?
1: De kwaliteit is... Ja, het is wel echt hogeschool orkestspel dit.
0: Ja, hè? Wouter?
2: Ja, ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. Kijk, eigenlijk deze hele opname is echt voor de luisteraars de moeite waard om eens helemaal te luisteren. Het is fascinerend natuurlijk hoe hij zo'n wals die niet klopt, hè, een wals hoort in drieën te zijn, niet in vijven, hoe je dat zo'n lichtheid, zo'n...
0: Het lijkt alsof het klopt in ieder geval.
2: Precies, ja. Er is geen moment dat je denkt, dit is idioot om het zo te doen.
0: Uit de pas. Ja, precies. Je hoort het al, luisteraars, zet deze opname eens helemaal op. Van harte aan te bevelen. Dit is Discotafel trouwens met bastrombonist Wouter Isserer en dirigent Jules van Hessen. Opmerkingen en vragen kun je sturen naar de app van NPO Luister. Ik heb een verrassing voor jullie, want er is ook een nieuwe opname van deze symfonie. En hier is het triomfantelijke derde deel.

0: Allegro Molto Vivace, het derde deel van de nieuwe opname van... En ik kijk jullie vragend aan. Enig idee? Wil je een gokje wagen?
1: Nee, ik wil geen gokje wagen.
2: Ik durf dat ook nooit zo goed aan, dit soort gokspelletjes. Maar het is wel een fraaie opname.
0: London Symphony, onder leiding van Gian Andrea Noseda.
1: Oh.
0: Ja?
1: Mag ik wat zeggen?
0: Alsjeblieft.
1: Als dit dus een nieuw onontdekt deel van de notenkraker was geweest, had ik het fantastisch gevonden, want er wordt overwegend heel goed gespeeld. Maar in de context van deze symfonie vind ik het echt een opname die de plank totaal mislaat.
0: Oké.
1: Dit is,
0: waarom?
1: Ik ben blij dat Wouter aan het knikken is. Ik denk dat hij weet wat ik ga zeggen. De context van dit deel is, hier gaat de wereld ten gronde. Dit is de ondergang. En dit is zeg maar de opmaat voor de grote tragedie, het laatste deel. En dit wordt inderdaad gespeeld, dit wordt als Mendelssohn gespeeld. Als een,
0: heel vrolijk.
1: Heel vrolijk. En hier zit totaal geen urgentie in. En ik word er zelfs een beetje boos over. Want hij heeft het niet begrepen. En ik vind dit echt treurig, want het orkest speelt behoorlijk en het orkestspel is goed verzorgd.
0: Het is live, hè?
1: Het is live, mm-hmm. Ja. Maar laat ik zo zeggen, ik heb geen idee waarom je dit op de markt zou moeten brengen. Want we hebben nu al zoveel mooie opnames gehoord. Dit voegt voor mij helemaal niets toe. Dit is voor mij echt 13e dozijn.
0: Maar hoe kun je zoiets waarschijnlijk vrolijk stukje...
1: Het heeft met heel veel dingen te maken. Het heeft met timing te maken. Het heeft met drive te maken. Het heeft met dynamiek te maken. Dus het zijn heel veel componenten die dat kunnen... En hier worden steeds verkeerde keuzes gemaakt, vind ik. Nogmaals, ik denk als je het stuk niet kent en niet weet wat het is... is het goed, prettig en leuk. Maar als je het verhaal van deze symfonie... Mm-hmm. We gaan straks naar dat deel, die catharsis, die tragedie... Ja, er zijn heel veel Russische dirigenten die noemen dit inderdaad... de wereld gaat ten gronde.
0: Ja.
1: Nou ja, en dat wordt hier op geen enkele manier verklankt.
0: Wouter, zeg jij er eens wat van?
2: Nou, laat ik altijd, want zo zit ik ook in elkaar... met de positieve dingen beginnen natuurlijk. Hè?
0: Fijn, Wouter.
2: Zeker ja. Na dit. Kijk, wat ik heel knap vind is, zeker voor een live opname... de enorme transparantie die erin zit met de strijkersbewegingen. Het klopt allemaal heel goed. Er zit een energie in die waar je ook van alles voor kunt zeggen. Kijk, ik snap heel goed wat Jules inderdaad terecht zegt. Je mist een bepaalde urgentie en het klinkt als een vrolijk ommetje om het park...
0: Ja.
2: En dan komt er een leuke mars voorbij uiteindelijk. Ja. En dat is aangenaam en prettig om naar te luisteren. Maar als losstaand deel.
0: Ja.
2: En het is natuurlijk altijd het deel waar we altijd op het podium in angst en beven zitten. Van komt er applaus na dit deel?
0: Ja.
2: Nou, met deze vrolijkheid weet je zeker dat er een enthousiast warm applaus achteraan komt. Ja.
1: Ja, misschien interessant om te zeggen, Koert Sanderling die vergeleek dit met de vijfde Shostakovich. Want vijfde Shostakovich was ook iets wat voor de mensen die ervoor betaalden zoiets hadden van... Hey, dit is een ode. Het is een ode. Dit is geweldig, het is triomfantelijk, maar het was kritiek. En dit is ook iets waarvan je denkt van, nou, het is vrolijk, gezellig, maar hier gaat de wereld ten onder. En dat is gemist, denk ik.
0: Wouter, jij koos voor dit deel voor een orkest van eigen bodem. Dat vind ik ontzettend leuk. Neem ons eens mee in je keuze.
2: Ja, ik heb daar twee goede redenen voor die ik graag even uit de doeken wil doen. Allereerst kijk, en ik maak me daar zelf ook meteen schuldig aan met de opnames die je aanlevert. Dan kom je al heel snel bij de grote buitenlandse orkesten terecht. En als het een Nederlands orkest is, wordt dat al vrij snel het Concertgebouworkest. Wat natuurlijk qua kwaliteit ook buiten kijf staat allemaal. Maar we hebben in Nederland zo verschrikkelijk veel prachtige orkesten van enorm hoge kwaliteit. Waar we misschien wat te makkelijk overheen kijken eigenlijk. Dus ik wil als grote shout-out toch echt een Nederlands orkest hierin hebben.
0: Heel
2: en dan
0: goed,
2: dit keer niet het Concertgebouworkest. Ik vond het ook te goedkoop van mezelf om dan een opname van het residentieorkest te nemen. Dus ik ga naar de collega's van het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. Een prachtige opname met hun toenmalige chef-dirigent Yannick Nézet-Séguin. Ik heb daar nog één andere belangrijke persoonlijke reden bij die ik ook heel graag even wil noemen.
0: Ja.
2: In dit orkest speelt ten tijde van deze opname mijn vroegere conservatoriumleraar Ben van Dijk. Nou, dat zal de meeste luisteraars misschien niet zo heel veel zeggen, maar Ben van Dijk is op het gebied van bastrombone echt wereldberoemd.
0: Ja.
2: En als wij in Nederland kijken, heeft hij alleen al de bastrombonisten van het Noord-Nederlands Orkest, het Radio Philharmonisch Orkest, het Rotterdamse Residentieorkest. Ga zo maar door.
0: Heeft
2: hij allemaal opgeleid. Ja. En dit is dus een enorme shout-out ook naar hem, omdat zo'n gepassioneerd mens. Hij speelt gelukkig nog steeds zelf thuis heel veel en geeft nog steeds les. Dus ja, daarom wilde ik dit heel graag laten horen.
0: Nou, fantastisch. We gaan luisteren naar de laatste 5 minuten van dit derde deel door het Rotterdamse Philharmonisch Orkest onder leiding van Yannick Nezensiga.

0: Het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Yannick Nezessega in 2012. Ja, wat een genot. Niet lullen, maar poetsen, zou ik zeggen. Wouter zit hier met een smile van oor tot oor, met name bij de koperpassage.
1: Ja. Nou, ik geniet van de hele opname. Ik vind het gewoon echt dat het orkest hier waanzinnig klinkt.
0: Waanzinnig,
1: met een enorme energieke drive. Ja. En het, ja. Het grootste koper dat ze daar ook hebben, dat is echt fantastisch.
0: Hè? Ja,
2: ja,
0: heel mooi.
2: Ja, ja, ze hebben die Londenaar helemaal naar huis gespeeld, vind ik. Hè? En qua interpretatie, dit is precies wat ik bedoel. Dit is een opname die wel die urgentie, dat noodlot, die drive heeft. En dat is echt een verschil tussen dag en nacht. En ja, ik ben een enorme chauvinist, maar

0: apetrots op Rotterdam, ja, dat ze dit
1: ik ook.
0: Dat
1: je
0: we
1: voelt
0: dit
1: de energie. Ja. En het is ook weer met Yannick, hè? Yannick, ja. Nezessinger, hij is toch wel volgens mij hun all-time favorite dirigent die ze heel graag terug zien komen. En dat daar is een enorme chemie tussen hem en het orkest. We gaan nog één keer naar het derde deel luisteren. Nu uitgevoerd door Musica Eterna onder leiding van Theodor Courensis in 2015. En ik vertel even bij, Courensis krijgt sinds het begin van de oorlog in Oekraïne kritiek vanwege het feit dat Musica Eterna gefinancierd zou worden door een Russische staatsbank. Hij zwijgt daarover. Het kan natuurlijk heel goed zijn dat hij zijn Russische muzici wil beschermen. Maar heeft in ieder geval meteen in 2020 het internationale orkest Utopia opgericht, waarmee hij sinds 4 jaar de hele wereld afreist. En ik heb even met iemand gebeld vanochtend die in dat orkest speelt, die net op tournee is geweest. En ik begreep dat die financiering door de staat er niet meer zou zijn. Maar ze toeren bijvoorbeeld, in ieder geval Utopia, komend najaar, toeren ze met de Russische pianist Alexander Melnikov. Een Rus die zich schaamt voor zijn land en zich duidelijk heeft uitgesproken tegen de oorlog. Dus ik kan me bijna niet voorstellen dat een Melnikov zou spelen met een orkest of een dirigent die hem niet zint. Enfin, het blijft natuurlijk voer voor discussie, maar Jules, jij wilde hem per se laten horen. Vertel eens waarom.
0: Nou, de waanzin, het noodlot, met name het slot, daar die soort sprintje naar het slot toe en bekkens die veel te hard zijn. Ja, bij hem is alles een beetje uitzinnig en misschien wel overdreven. Maar ja, als je het inderdaad hebt over de afgrond die nadert, dan is dat heel erg toepasselijk. Dus ik vond dat hij van de meeste opnames die afgrond het meeste benaderde.
1: Ja, precies. Er is een reactie op de NPO Luister-app van iemand die zegt, althans hij vertelt dat Courensis heeft gezegd: wat ik aan deze muziek wil meegeven is niet de sterke emotionaliteit, de grote klank of de uitstekende vorm. Wat ik wil brengen is de bloem van de wond. De perfectie van 110 muzici die bijeenkomen voor een ceremonie rondom de wonden die we dragen. En niet alleen maar een concert geven. Kun je daarin vinden?
0: Klinkt heel mooi. Klinkt heel mooi.
1: Het klinkt heel mooi. Laten we eens gaan luisteren naar Musica Eterna onder leiding van Theodor Courensis in 2015.

0: Het derde deel van Tchaikovsky 6 door Musica Eterna onder leiding van Theodor Corensis. Ja, en nu wil je toch niks liever dan een applaus uitbarsten. Dan vraagt de deel bijna om. Maar er komt nog een deel. Jules, is het nou eigenlijk zo erg als mensen zouden klappen?
1: Nou, er zijn zelfs dirigenten die denken van het is wel genoeg zo. Paul Paré, dirigent, die stopte gewoon. Die ging naar huis. Die liet een symfonie in drie delen.
0: Die liet het laatste deel gewoon weg.
1: Dat is wel de methode. Nee, we willen geen applaus. We willen echt geen applaus.
0: Want, waarom niet?
1: Nou, dan moet je vanuit dat applaus, die emotie van die waanzinnige inzet. En laat ik zeggen, als
0: van het
1: je
0: laatste
1: die,
0: deel,
1: van het laatste
0: je?
1: Deel vandaan. En laat ik zeggen, die stilte vind ik een van de allermooiste momenten in de symfonie. Die stilte is echt waanzinnig. Eigenlijk, dat is jammer dat we straks het deel instarten. Eigenlijk zou je die overgang moeten hebben. En die overgang, ja, dat is echt een probleem. Want wij dirigenten willen gewoon niet dat er geklapt wordt. En er zijn eigenlijk maar twee methodes om dat te vermijden. De ene methode is gewoon meteen doorgaan. We zijn gewoon dirigenten. Ratatatam. Wie? En dan zetten ze dat in. En ja. Ik moet zeggen, ik vind het een gruwelijke oplossing. Want dan heb je die stilte niet. Nou ja, en dan is eigenlijk gewoon de technische truc is. En moeten we even. Het is geen tv, dus ik niet uitleg. Maar als wij als dirigenten afslaan, dan eindigt dat in een stilstand van onze armen. Maar als je dus op het moment dat je afgeslagen hebt, heel langzaam je armen omhoog beweegt, alsof je nog wat gaat doen, dat werkt dus voor het publiek. En dat is eigenlijk de truc. En,
0: dan durven ze niet
1: te klappen. Dan durven ze niet te klappen. Dus als je dus dan heel dwingend, heel langzaam je arm omhoog brengt. Nou, Wouter is ook dirigent, die kent deze truc ook waarschijnlijk. En deze truc die werkt ook 9 van de 10 keer. Alleen dan heb je nog een probleem als dirigent, want op een gegeven moment moet je een opmaat geven. Dus dan moet je eigenlijk ook weer naar beneden of je moet weer omhoog. Dus
2: lastig vak.
1: Het is een lastig vak. Maar dit is wel, ik vind dit wel ook een moment in de symfonie, moet ik zeggen. Waar ook een hele goede dirigent dat ook heel goed timed, zou ik zeggen.
0: Het is trouwens, dat weet ik dan weer uit ervaring, best een klus om na dit deel, dan ben je zeker als strijker, misschien ook als blazer, behoorlijk verzuurd. Ja. En je bent vol met beweging en emotie. En dan moet je dus instant meteen rustig zijn en een totaal andere sfeer scheppen. Dat is wel een uitdaging natuurlijk.
1: Ik denk dat het nog ingewikkelder is. Je hebt de sfeer en je moet eigenlijk ook weer opnieuw beginnen. Want dat laatste deel heeft ook een enorme spanningsboog. Dus je kan niet in die hype blijven zitten. Ja. En je moet dus eigenlijk tot rust komen, maar wel meteen die eerste emotie hebben. Ja, dus ingewikkeld vak.
0: Ja. We gaan naar dat laatste deel, Adagio Lamentos. Het is langzaam en donker. In plaats van een snelle en bruisende finale die je meestal in een symfonie hoort. En steeds meer instrumenten aan het einde stoppen met spelen en de toonhoogte en het volume dalen tot bijna onhoorbare diepte. Een paar dagen na de première, die Tchaikovsky trouwens zelf dirigeerde, overleed hij plotseling aan cholera. Zijn plotselinge dood in combinatie met dat wegstervende slotdeel was een voedingsbodem voor allerlei speculaties. Sommige mensen dachten dat hij een requiem voor zichzelf had geschreven. Mensen dachten dat hij een einde aan zijn leven zou hebben gemaakt, omdat hij met zijn homoseksualiteit worstelde. Maar Tchaikovsky maakte zich vooral druk over wat anderen ervan vonden. Hij was niet bang voor zichzelf. Maar om zichzelf en vooral zijn familie te beschermen, trouwde hij in 1877 met een conservatoriumstudente. Maar na 2 maanden vluchtte hij dat huwelijk uit en hij schreef: er is niets zo vruchteloos als niet te willen zijn wat ik van nature ben. Mooi, hè? Jules, jij koos voor, daar hebben we hem weer, Leonard Bernstein met de New York Philharmonic. Dezelfde opname waarvan we het eerste deel hoorden. Hoe doet hij dit laatste deel?
1: Ja, het is een beetje flauw om weer te zeggen, maar eigenlijk te langzaam. En hij doet het echt bijna 2 keer zo lang over als andere dirigenten. Ja, ik vind dit gewoon te langzaam. En dus ik heb het meer als een soort curiosa erin gezet dan als zo moet het. Maar we hebben hem alle credits gegeven in het eerste deel, wat echt waanzinnig was. Ja, dit is te langzaam. Hij kan het maken, denk ik. Ja. Ik denk als een jonge dirigent dit zou doen, zou hij na de eerste repetitie naar huis gestuurd worden, denk ik. Maar het is, die emotie blijft er afdruipen, hoewel het te langzaam is.
0: Hier komt-ie.

0: De New York Philharmonic onder leiding van Leonard Bernstein in 1986. Ja, nou, ik ben een enorme grote fan van Bernstein. En ik kan me voorstellen dat als je het zelf speelt met hem, dat dat enorm helpt om dit langste tempo te verdragen. Maar als luisteraar vind ik het wel een dingetje, Wouter.
1: Ja, ik denk ook dat we het een beetje los moeten koppelen van het luisteren zoals we dat nu doen. Ik denk dat als je dit live meemaakt met hem, je merkt, hij wil gewoon niet dat dit deel stopt. Hij wil niet dat we bij die hartslag aan het eind komen die stopt met kloppen. Hij wil gewoon dat dit doorgaat. En nou, dit is gewoon lijden om bijna van de ene naar de andere noot te komen. En ik denk dat als je toch al een wat oudere Bernstein hebt die hier aan het dirigeren is, dat hij dit doorleeft. Hij zo... Kijk, het is natuurlijk veel te langzaam. Ik denk dat bijna bij iedere dirigent denk je van, joh, het gaat bijna achteruit. Maar ik denk dat als je dit live mee zou maken, dat het toch wel behoorlijk indrukwekkend
0: dat
1: kan zijn.
0: Dat het erin hakt.
2: Ik denk ook als je een luisteraar bent die dit stuk helemaal niet zou kennen, die dus voor het eerst hoort, dit is wel heel mooi. Ja. Wij hebben zoiets van, ja, het hoort niet. Het is te langzaam. Dat is toch ook een beetje een soort hoe wij geconditioneerd zijn. Zeg maar als professionals, zullen we zeggen, dit hoort niet. Nee. Maar het is mooi, dat mag je niet zeggen. Het is wel weer schoonheid. Ja. Het uit proportie, maar het heeft natuurlijk ook met de noten van Tchaikovsky te maken. En die intensiteit is natuurlijk
1: zo
2: waanzinnig.
1: Doorleefd, hè? Dus,
0: We gaan meteen even naar jullie keuze van het laatste deel. Jullie kozen allebei voor Mravinsky weer met Leningrad Philharmonisch Orkest. We beginnen even met het laatste deel, meteen om het verschil in tempo te laten horen.

0: Dat was het begin van het laatste deel met Leningrad Philharmonic onder leiding van Yevgeny Mravinsky in, mind you, 1960, hè? 66 jaar geleden. Wouter, waarom koos je deze opname?
1: Nou, ik vind het mooi bij deze opname in vergelijking met Bernstein die we net hoorden. Dit zit onder de huid, dit broeit. Hier zit een bepaalde spanning in en tegelijkertijd is het niet sentimenteel. Het is monumentaal, het is compromisloos. Als je dit hoort, eigenlijk maar één mogelijkheid. En zo hoort het stuk gespeeld te worden.
0: Ja,
1: en het aardige natuurlijk is dat we net die opname van Bernstein horen, die ook heel interessant is.
0: Ja.
1: En dat is gewoon het geweldige van goede muziek. Dit kan,
0: je
1: kunt er zoveel
0: manieren.
1: Kanten mee.
0: Ja, ja, precies. Jules?
2: Ja, ik ben het helemaal met hem eens. Ik had al gezegd, het is nergens een larmoyant, terwijl het wel super emotioneel is.
0: Ja.
2: En het is een soort onvermijdelijkheid. Dus het is ergens heel natuurlijk, zonder dat het een soort zakelijkheid. Het is een beetje de maatstaf voor ons, denk ik.
0: Ja, precies.
2: En met al die goede orkesten tegenwoordig is dit niveau is toch wel waanzinnig, moet ik zeggen.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Ja.
0: Ja, laten we luisteren naar het slot van dit deel. Zou het toch wel mooi zijn als we dat een keer helemaal hebben geluisterd. Hier is nog een keer Yevgeny Mravinsky met Leningrad.

0: We zijn daar stil van, hier. Je hoorde de Leningrad Philharmonisch Orkest onder leiding van Yevgeny Mravinsky met de zesde symfonie van Tchaikovsky, oftewel de Pathetiek, opgenomen in de Muziekverein in Wenen. Wouter, nog een paar famous last words?
1: Ja, dit is zo ongelooflijk mooi. Die ene tamtamslag aan het eind, dat begrafeniskoraal wat we daarna in het laag kopen hebben, ons moeilijk. Ja. En dan die hartslag, die rustig.
0: Ja,
1: ja, dan zijn er eigenlijk geen woorden meer nodig, denk ik.
0: Geen woorden meer nodig, hè? Jules, heb je er toch nog een paar?
2: Ja, ik mocht drie woorden zeggen, zei je. Ik zeg er zes. Misschien moet je niets meer zeggen.
0: Nou, daar laat ik het dan bij. Voor de luisteraars. Komend seizoen kun je de Pathetiek drie keer in Nederland horen. Op 14 augustus in het Concertgebouw, het Luzern Symfonieorkest onder leiding van Michael Sanderling. In april 27 het Nederlands Philharmonisch Orkest onder leiding van Lorenzo Viotti. En in mei 27 het Residenzorkest onder leiding van Kerem Hassan. Wouter, speel je dan mee?
1: Uiteraard, ja.
0: Ga daarheen, mensen. Dat wordt een feestje. Ja, beste luisteraars, we zijn er weer. Het was een groot plezier met jullie. Dank voor alle fragmenten die jullie uitkozen en alle prachtige anekdotes en verhalen. Dat is een enorme toegevoegde waarde voor Discotable. Ik heb genoten en ik weet zeker dat het ook geldt.
2: Wij ook.
1: Wij ook, zeker.
0: Regie en samenstelling Marjolein de Moor en de techniek deed Jelmer Lelieveld. Je kan de complete uitzending, ook de specials, terugluisteren via de website en ook als podcast. Alle informatie over de tracks staat onderaan de website onder de kop uitgelicht. Tot slot hoor je nog een berceuse van Tchaikovsky door pianist Pascal Amoyel. Fijne avond en tot volgende week.

0: NTR brengt cultuur.
1: NPO Klassiek. Elke dag. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week is dat de monumentale Canon Pokajane van Arvo Pärt. In 2014 voor het eerst in Nederland uitgevoerd door Capella Amsterdam en dirigent Daniel Royce. Indrukwekkend. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Ster.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
4: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
5: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
6: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
7: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Manik Sampersen met het NOS Journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd, omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie. Dat zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en BIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de supporters was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gespeeld. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende, met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
3: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
5: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV.
11: Panorama Zondag met Hans Smit.
12: Goedenavond, fijn dat je luistert naar Panorama Zondag op deze zonnige zondag. Het programma waarin we de komende 2 uur weer op reis gaan. We maken een tocht door het landschap van een bekende gast. Die heeft 4 kunstwerken meegenomen die hem of haar raken. En aan de hand daarvan hebben wij de route uitgestippeld. En natuurlijk is er ook heel veel muziek voor onderweg. Mijn gast van vandaag die houdt wel van een goede grap. Met een flinke scheut humor, genoeg zelfspot en een feilloos taalgevoel schrijft hij ogenschijnlijk eenvoudige verhalen over dominante moeders, verraad in de familie, onmogelijke liefdes en school niet te vergeten. Hij vestigt tussen naam met een hilarische kijk op zijn soms onvoorspelbare jeugd. De weemoed is sindsdien altijd gebleven. Zijn ongenaakbare pen ook. En hij is hier, Ernest van der Kwast. Fijn dat je er bent.
6: Goedenavond. Hoi.
12: Even over jouw zondag. Ik vraag altijd iedereen van hoe was je zondag? Je hebt een bijzondere dag achter de rug.
6: Bijzonder in die zin. Ik heb een halve marathon gelopen, maar dat doe ik wel met enige regelmaat. Maar het was wel erg warm. Maar het was wel fijn om de Rotterdamloop was dat. En dan was ik op uitnodiging van Rotterdamse Douwers. Dat is een mentorproject wat ik ooit heb geïnitieerd. En waar inmiddels zo'n 600-700 mentoren Rotterdamse jongeren helpen. En de bedoeling was dat ik met een van de jongeren zou lopen. Ook op lekker tempo. Maar hij was niet komen opdagen. Dat gebeurt wat vaker. Dat is helemaal niet erg. Ja. Dus ik heb gewoon met een groepje meegelopen. Ja. En bij de finish heb ik een lekkere duik in het water genomen. Lekker. Dat had ik wel nodig.
12: En heb je nog een goede tijd gemaakt ook?
6: Ik heb niet helemaal. Volgens mij 4 minuten 40 per kilometer heb ik gelopen. Dus dat was 1 uur, net onder de 1 uur 40 geloof ik. Ik kan 1.20, 1.25 als met andere weer. En ik was gisteravond nogal laat naar bed gegaan.
12: Ja, dat zijn factoren die enorme invloed hebben natuurlijk. Vanavond neem je ons mee op een reis door jouw culturele landschap. Dat voert langs onvergetelijke muziek die je koste wat kost wilt horen. Tot een drieluik van een bijzondere schrijfster, gaan we het ook nog over hebben. En een houten maan waarin jij jongensdromen weerspiegeld ziet. Dat allemaal later. We beginnen met iets dat onze muzieksamensteller Teun Faber heeft uitgekozen. Hij koos om te beginnen voor muziek van Telemann.

0: Réjouissance, deeltje uit zijn suite voor blokfluit. Een strijkorkest van Telemann was dat. Met Maurice Steger op de blokfluit. En de Academie voor Alte Muziek Berlin. Onder leiding van Stefan May. Ernest van der Kwast, mijn gast vanavond. Ja, nogmaals, fijn dat je er bent, Ernest. Op de eerste dag van het jaar 1981 kom je ter wereld in het toenmalige Bombay in India. Als derde zoon van een Nederlandse vader en Indiase moeder. Niet lang na je geboorte kom je naar Rotterdam, waar je opgroeit en naar school gaat. En ook nooit meer weg bent gegaan, hè? Toch?
1: Jawel, ik heb wel bijna 10 jaar in Italië gewoond. Oh ja, okay.
0: In ieder geval, je ontdekte in Rotterdam de liefde voor het schrijven. Al denk je lange tijd dat een carrière als advocaat, arts of neurochirurg ook wel wat is. Ja, ik moet zeggen dat idee komt van je moeder. De excentrieke, dwingende en zuinige vrouw die we... Die met deegroller het gezin regeert en met wie je de wereld kennis maakt in je bestseller Mama Tandoori. Want schrijver word je uiteindelijk toch, al probeer je het nog even met een studie economie. Maar na 4 jaar roepen de letteren toch echt. Je debuteert in 2005, publiceert nog een roman onder pseudoniem Sieger Sloot. Om uiteindelijk de literaire wereld te bestormen met je eigen naam. Je wint de Jongere Literatuurprijs, werkt als programmamaker, interviewer, presentator, maar blijft altijd liefde koesteren voor de pen. Die je ook weer laat gelden in je nieuwe roman Schooljaren. Hij ligt hier op mijn bureau. Die nu in de boekhandels ligt. En net als je debuut wordt bejubeld om het hilarische gehalte. Ik vond het een geweldig boek. De titel verklapt het al. Voor veel mensen die nog niet in huis hebben even uitgelegd. Schooljaren. Waar gaat het over? Hoe zou jij het zeggen? Of...
1: Het gaat over de middelbare schooltijd. Ja. Over 5 vrienden die we van klas 2 tot en met 6, dus het eindexamen, volgen. En we gaan door al hun ontwikkelingen. Die middelbare schooltijd is een soort snelkookpan van veranderingen, emoties, hormonen.
0: Ja, exact.
1: En dat alles heb ik proberen te vatten in een roman die hopelijk heel humoristisch is. Maar ook ontroerend, ontwapenend, pijnlijk. Ja, al dat soort dingen.
0: Ja, zeker. En ook heel herkenbaar. Ook. Ja. Zeer veel scènes die ik zo op mijn eigen middelbare schooltijd kon plakken.
1: Ja, je hoopt die lezer terug te voeren naar die tijd waar we misschien wel... ik denk voor mensen die toch wel met mooie gevoelens terugkijken naar hun eigen middelbare school, is dit wel een mooi boek. Maar ik hoop ook die huidige scholieren die zo'n ongelofelijke hekel hebben aan boeken, aan lezen. En ik hoop eigenlijk een stap naar ze toe te zetten met deze roman die waarin ze zich zullen herkennen, waarom ze kunnen lachen, waarom ze misschien ook een beetje met schaamte bepaalde scènes zullen lezen.
0: Ja, zoals bijvoorbeeld wanneer je met een erectie voor het bord moet verschijnen. Ja, ingewikkeld.
1: Dat gebeurt nog wel.
0: Dat boek is, dat pak je ook heel goed aan, want het boek wordt onder 5500 scholieren in Rotterdam gratis verspreid, hè?
1: Ja, alle 4e klasses in Rotterdam hebben het boek cadeau gekregen. Mm-hmm. Ik ben nu bezig met een kleine tour. Dat zijn meer dan 40 scholen in Rotterdam. Ik doe er iets van 10 à 12 aan. En daar vertel ik over het boek. Ze hebben het al gekregen. En ik vertel, er zijn 3 opties. Je kunt het op Marktplaats zetten. Dan moet je snel zijn, zeg ik. Want misschien zijn anderen je al voor. Je kunt het verbranden ritueel. Of gewoon wegdonderen. Of je kunt het lezen. Aan jullie de keus. Maar dan weten ze ook wel een beetje wat er allemaal mee kan. En gelukkig, de rij bij het signeren is erg lang.
0: Yeah,
1: want op sommige scholen zijn er iets van 180 leerlingen die het boek krijgen. Dan ben ik wel even zoet met signeren. Gelukkig heb ik heel slechte handschrift en kan ik heel snel een krabbel zetten.
0: Ja, ja. Je bij het schrijven van het boek heb je ook heel veel gebruik gemaakt van de input van scholieren, hè?
1: Ja, kijk, ik ben inmiddels 45, dus die middelbare schooltijd ligt ook wel enige tijd achter mij. Mm-hmm. Ik heb wel twee jongens, 2 zonen. Bijna 16, bijna 18, die in de 4e klas en het eindexamen zitten. Dus ik kon wel putten uit hun verhalen. Maar goed, dat zijn ook pubers die gewoon antwoorden op een open vraag gewoon of ja. Dus daar kwam ik niet altijd verder mee. En ze wisten natuurlijk ook dat ik dingen... Ik ben de dief van de familie, word ik wel eens genoemd, omdat ik verhalen stil. Ik bezoek via de Schrijverscentrale. Dat is een geweldige organisatie die bemiddelt tussen schrijvers en scholen en bibliotheken en festivals. En dan bezoek ik ongeveer 15 scholen, 20 scholen per jaar. Ja. En dat doe ik al echt al jaren. En daar heb ik heel veel verhalen opgehaald. En ook wel, dit boek toen ik daar voor het eerst ging optreden op die scholen, was ik heel idealistisch. Ik ging lang stukken voorlezen, maar zij wilden helemaal niks met mij. Ze wilden mijn boeken niet. En de enige manier om ze erbij te krijgen was eigenlijk over mezelf te vertellen. Over mijn eigen middelbare schooltijd. En ik ging die verhalen. Ik was een uitdagende leerling, laten we het daar maar op houden. Met twee burn-outs.
0: Bloed onder de nagels van sommige leraren.
1: Ja, en ik heb die verhalen ook wel tijdens het vertellen, want zo werkt de verbeelding bij mij, aangedikt en gekker gemaakt. En ik merkte gewoon dat die leerlingen dat geweldig vonden. Ja, en die vroegen mij, kun je daar niet een boek over schrijven? En ik heb wel ook wel, in dat schrijfproces heb ik voorgelezen op scholen en heb ik ze ook wel geld geboden om, ze konden dan een tikkie QR-code aanmaken. Als jij een goed idee hebt dat erin moet, of een bizarre gebeurtenis met docent of weet ik wat. Mm-hmm. Als ik het ga gebruiken, dan als ik het goed idee vind, dus bruikbaar, dan betaal ik die tikkie. Ja. En dat heeft wel, het heeft op sommige lezingen heeft me, heb ik net break-even gespeeld.
0: Je hebt in het nawoord een speciaal dank zelfs voor Jelte Hilhorst van het Staring College in Lochem. Die had niks met literatuur, totaal geen trek in mijn boek, maar heeft het als eerste leerling in Nederland tegen betaling, zie hoofdstuk 3 voor de rekensom, van kaft tot kaft gelezen en mij van advies voorzien. Het is prachtig om iemand op die manier nog even te
1: ja,
0: danken.
1: Ja, ik zat daar in Lochem was dat en dat was 's ochtends vroeg. Dat is niet het beste tijdstip om een schrijver voor een klas vierde klas te zetten, waar iedereen 15, 16 is. Maar mij lukt het meestal wel om die leerlingen los te krijgen. Maar ik zag, hij had zo'n dikke jas aan en had er helemaal geen zin in. En zijn lichaamstaal. En hij wilde vooral met rust gelaten worden of wilde slapen. En ik maakte me ook wel een beetje zorgen. En toen zei ik van, jij bent eigenlijk gewoon de leerling die ik met dit boek wil bereiken, zei ik. En ik had net een hoofdstuk geschreven waar leerlingen eigenlijk zeggen, ja, lezen, dus in het boek, mm-hmm, is een soort slavernij, een soort moderne slavernij. Want het is uitbuiting, want we moeten werken, maar we krijgen er niet betaald voor. Het kost ons allemaal uren, die we ook in Albert Heijn of in de week. Dus ik zei tegen Jelte, van, wat voor werk doe jij? Hij werkte bij de Jumbo als vakkenvuller. Ik vroeg, wat verdien je? Hij verdiende 6,06 euro per uur. Dus ik zei van, nou ja, ik denk dat je 15 uur leestijd heb je nodig voor schooljaren, als je het een beetje redelijk leest. Ik zei van, ik bied je meer geld dan bij de Jumbo. Ik bied je 10 euro per uur. Zou je dat boek lezen? Nou ja, hij zag in één keer wel, oké, maar hij twijfelde ook. Hij zei van, ja, ik ben echt geen lezer. Ik haat lezen, ik wil het niet. En echt wel een, niet eens een gezonde weerstand, maar echt een verschrikkelijke weerstand. En maar ja, hij ging het toch aan. En ik geloof binnen 4-5 dagen appte hij mij, want we hadden via de app, ik heb het uit het eerste hoofdstuk, want we hadden per hoofdstuk zou ik een tikje van 30 euro betalen. En hij was best wel enthousiast en wilde ook het tweede hoofdstuk meteen gaan lezen, dat ik via een docent heb laten geven. Mm. En op een gegeven moment, want ik was nog aan het schrijven, was hij verder in het boek dan, of las hij sneller dan ik kon schrijven. Dus ik zei, je moet nu even geduld hebben.
0: Ja, prachtig verhaal.

0: Hammers van Niels Vramer, Marie uitgevoerd door Remy van Kester op de harp. Volgens mij van het album Tomorrow Eyes, maar dat weet ik even niet uit mijn hoofd. In ieder geval zijn we aangekomen bij het eerste kunstwerk van mijn gast Ernest van der Kwast. Oh, trouwens, als je zit te luisteren thuis, je hebt een vraag aan Ernest over dat boek of over andere boeken of een opmerking over dit programma. Dat kan allemaal via de NPO Luister-app. Je eerste kunstwerk, dat eigenlijk vallen we met ons neus in de boter. Want het zijn er eigenlijk drie. Het zijn drie boeken van oorsprong Zuid-Afrikaanse Deborah Levy. Waar gaat die reeks, die trilogie over?
1: Vrouwenlevens. Ja, het is ze heeft drie boeken geschreven. En volgens mij het leven van haar als 40er, als 50er en 60er. En dat valt ook samen van als getrouwd vrouw, een vrouw in scheiding en na de scheiding. En dat klinkt misschien heel zwaar, maar het opende wel mijn blik. En ik vond het zo mooi om te lezen, zo goed om te lezen. Ja, ze schrijft, ik ken bijna niemand die zo met zo'n goede vertelstem je meteen het boek insleurt. Ook, ik heb haar toen uitgenodigd naar Rotterdam. Ik presteerde een programma Guiding Voices, waarin zij te gast was. En de structuur van het gesprek heb ik toen ingericht naar gewoon de openingen van die drie boeken. Want elke opening van die trilogie, dat was gewoon goud. Was gewoon zo sterk.
0: Kun je omschrijven wat haar stijl is? Want ik begrijp dat ze schrijft wel over zichzelf, maar het lijkt alsof het niet over haar gaat.
1: Ja, het is een beetje anekdotisch. Maar het is ook wel heel, heel warm, heel mild. Maar ook, ze ontziet zichzelf niet. Er zijn veel tranen ook wel en verdriet. En ook wel eenzaamheid ergens. Omdat, nou ja, goed, ze moet na die scheiding in Londen in een afzichtelijke flat gaan wonen met haar twee dochters. Maar ook daar gebeurt iets. Ze richt die flat of dat appartement in met planten, met houten paarden die ze op de rommelmarkt vindt. En dat is heel mooi wat ze doet. En die vertelstem is heel warm. En ik haalde haar toen op in Rotterdam. En want dat doe ik vaker bij schrijvers. Ik bied ze aan. Je komt zo laat aan op het station. Vind je het goed om nog even dat we de stad ingaan? En ik had haar, want ze fietst. Ze heeft een elektrische fiets in volgens mij het laatste boek, Real Estate. En ik dacht, nou ja, we kunnen op de fiets gaan. Dus ik had een OV-fiets gehad. En ik heb nog echt foto's die ik niet mag delen met haar op die OV-fiets. Maar zij kent natuurlijk niet de terugtraprem. Dus zij begon al na 100 meter. You want to kill me, riep ze. Maar ik vond het, ja, het was een totaal iemand anders. Maar in positieve zin ook wel, hoor. Want die vertelstem is zo elegant, zo mooi, zo goed. Maar zij wilde, want ik dacht, nou goed, dan gaan we ergens wat chique lunchen. En ik wilde haar naar het depot in Boymans wat kunst zien. Maar zij wilde gewoon naar de haven. En we zijn bij de ballentent aan de bar, hebben we gehaktbal gegeten. Tussendoor moest zij even vapen. Of hebben we buiten sigaretjes aan roken. En ze wilde gewoon bier drinken.
0: Een heel ander beeld dan je had. Dat is ook weer mooi. Kan je mooi gebruiken in een interview daarna natuurlijk.
1: Ja, sommige dingen moet je wel. Ook wel zijn privé, maar ja. En ik heb haar ook wel eens even toen uitgenodigd voor August Blue. Dat is een roman die er los van staat van die trilogie. Mm-hmm. In Parijs uitgenodigd voor de presentatie bij Shakespeare & Company. En echt een fantastische oude. Ja. En toen was ik daar en vond ze ontzettend leuk. En hebben we de volgende ochtend hebben we espresso gedronken. En toen

0: toen zag ik ook mijn moeder in één keer. Want zij had het café daarnaast had de beste croissants. Die had ze daar gekocht. Maar die mocht je dan niet opeten op het terras waar wij zaten. En toen hebben we... Je moet ze nu stiekem. Dat ik ook zit gewoon met mijn moeder weer. Maar het zijn die vrouwenlevens die ook wel... Je wordt ook wel als... Het is denk ik elke man moet deze boeken lezen. Want je ziet ook gewoon van... een van die boeken begint... Volgens mij The Cost of Living is dat... begint met een scène met een man die... Deborah Levy zit ja. op een terrasje in een Zuid-Amerikaans land, volgens mij, aan het strand. En er is een man grijs haar achterover gekampt. En die nodigt een veel te jonge vrouw die ook alleen zit te eten uit aan het tafeltje. En Deborah Levy luistert dat gesprek af. En zij is dan heel genadeloos met haar commentaar eigenlijk van de man had niet door dat die vrouw dat die man niet de hoofdpersoon is in haar leven. En dat is wat wij mannen toch wel helaas te vaak denken.
1: Kortom, een aanrader voor iedereen, Living Trilogy van Deborah Levy. Je schetst, dat is wel grappig, dat je hebt het over een andere schrijver. Kom je terug toch weer je moeder tegen? Jij bent natuurlijk, zij is dus autobiografisch, schrijft zij. Dat komt bij jou natuurlijk ook heel veel terug. Waarom is het zo prettig om dicht bij jezelf te blijven?
0: Nou, ik weet niet of ik zo dicht bij mezelf blijf. Ik gebruik wel mijn eigen leven als ergens als uitgangspunt, maar... Om eerlijk te zijn lijkt het gewoon niet echt op mijn eigen leven. Maar is mijn verbeelding is gewoon heel groot. En is gewoon heel fijn om in te zetten. En ik ben niet... Kijk, je hebt een schrijver als Joris van Kasteren. Vind ik een geweldig schrijver. Lelystad heeft hij geschreven. Been in de IJssel. Ja. Echt wel... Dat boek over die man die zijn moeder in de kast jarenlang, terwijl ze dood was, heeft gehad.
1: Documentaire, bijna.
0: Ja, hij schrijft non-fictie. Ja, ja. Ik kan het niet. Want moet ik dus op de rem van de verbeelding staan. Mm-hmm. En dat is juist... En dat is schooljaren ook. Dat is... Kijk, wat van mij is dat ik heb ooit in dat klaslokaal gezeten. Ik heb ooit die docenten. Maar gebeurt het heel snel dat de humor, de verhalen vanzelf komen. En dat is ja, dat is iets wat ik met schrijvers als... Ik las gisteren Meir Shalev terug, De Kus van Esau. En dacht, oh ja, zo is het begonnen bij mij. Dat is ongeremde verbeelding.
1: Hoe is het begonnen bij jou?
0: Ik zat op de middelbare school, op het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam. Ik was een uitdagende leerling die docenten wel echt op de kast kon krijgen. En ik denk dat ik was niet de beste leerling en ik ben ook niet redelijk intelligent. Maar ik kan gewoon ontzettend goed leren. Dus ik had totaal geen problemen met de leerstof en wat we allemaal moesten op die school. Maar ik verveelde me denk ik toch een beetje. Dus ik maakte op een negatieve manier contact, zou je nu zeggen. Dus ik gooide allemaal dingen naar voren. En sommige docenten konden echt om me lachen en anderen haten mij. En was één docent, of eigenlijk geen docent, dat was Jules Terlinge. Dat is een theaterregisseur uit Amsterdam, die het eigen gezelschap had, Theatergroep Wuurts. En later zat hij bij De Appel, maakte met Auschwitz Danus ook echt die grote, grote voorstelling. En ja, ik denk dat hij gewoon bijkluste. Hij was gewoon kunstenaar, dus had waarschijnlijk ook gewoon wat klussen nodig. En zat op die school. Een geniale zet van die school om gewoon echt een goede regisseur aan leerlingen te koppelen. En hij zag ook de druktemaker. Maar hij zei wel van, probeer jij deze scène eens beter te krijgen. Ik weet niet wat het was. We speelden Shakespeare, Goldoni, Sophocles, was natuurlijk gymnasium. Uh-huh. En ik ontdekte toen, ik vind wel iets leuk in het leven. En dat was schrijven. En we hebben met die groep leerlingen... dat is uiteindelijk een schrijverscollectief geworden. Een stuk of 6, 7. Hebben we, ik denk, 15 stukken vanaf de derde hebben we geschreven. In 3 jaar tijd. Een van die leerlingen is helaas overleden. En zijn vader heeft toen die teksten gebundeld. En dat was bijna 900 pagina's aan theatertekst.
1: Ah, fantastisch.
0: Ja. Dus als ik Jules nooit was tegengekomen, zat ik op de Zuidas, denk ik.
1: Oh ja, denk je dat?
0: Ja, ja, ik denk het wel. Ja? Soms wel, ja. Was ik ook wel een goede fiscalist geworden, maar een veel minder leuk mens, denk ik. Ja, ja. En met de andere kunstkeuze.

0: Deel uit An American in Paris van George Gershwin door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Edo de Waard. Daar rij je me niet zomaar. Dat heeft Teun geprogrammeerd omdat er een link is met mijn gast Ernest van de Kwast. Want jouw vader had deze muziek.
1: Ja, mijn vader die had één cd in huis. Ik kom niet uit een nest dat heel veel met cultuur had. Ik heb een Indiaanse moeder en een patholoog anatoom als vader. Echt een wetenschapper. En echt via de middelbare school, het Erasmiaans gymnasium, kwam de cultuur mijn wereld in. We gingen naar theaters, we gingen naar muziekuitvoeringen. Maar mijn vader had, ik weet niet hoe, maar hij was gek van Gershwin. Had de enige cd volgens mij bij de Free Record Shop gekocht. En ik heb toen, ik was verliefd op een meisje waar ik mee werkte in een restaurant, in Rotterdam, restaurant Kip. En ik wist dat zij van Gershwin, of ze was een avond bij Sluit dat we aan het schoonmaken waren, of afspoelen, weet ik wat. En toen zette zij Gershwin op en dacht, oh ja, ik heb die cd, dus die heb ik uitgeleend. Maar die heb ik nooit meer teruggekregen. Dus mijn vader, die al heel weinig in zijn leven had, had toen helemaal niks meer. Ja. Maar ik heb hem vorig jaar meegenomen in het stadhuis van Rotterdam. Werd Gershwin opgevoerd. Dat is wel heel mooi. Dan heb je tussen de middag gratis concerten. Het zit dan helemaal vol met boomers. Maar, en daar zat ik met mijn vader. En het was wel heel mooi om met hem daar naar te luisteren. Dus, dus het is wel goed gekomen.
0: Ja, oh ja, de band was niet verstoord.
1: Nee, zeg maar. Oh nee.
2: Panorama Zondag met Hans Smit. Op NPO Klassiek.
0: We gaan zo naar jouw tweede kunstwerk. Dat is het kunstwerk Europa. Dat heeft, dat is een maan. Zou je kunnen zeggen. Ja, dat is een maan van. Even kijken welke.
1: Jupiter.
0: Maar voor die daarvoor uit is nog muziek. Sing to the Moon. Ach, alles heeft met alles te maken.

0: Dat was Sing to the Moon van de Britse soul- en singer-songwriter Laura Mvula. De Chapel Choir of Pembroke College voerde hier het uit onder leiding van Anna Lapwood. Ernst, heeft ook, je hebt ook gezongen, toch?
1: Ik heb op het Maastedelijk Jongenskoor gezeten. Hmm. Dus jarenlang gezongen, ja.
0: Ja.
1: Prachtig.
0: Ja. Niet meer.
1: Nee, ik heb niet het talent van mijn broer, die nog steeds zingt. Maar ik had wel ontzettend veel plezier en ik heb heel veel geleerd. Hmm. Ik vond het ook weer een warm bad om in terecht te komen. Om de Matthäus Passion te zingen. Ik werd daar ook wel door geraakt, denk ik.
0: Ja, ja.
1: Dat was wel, maar ook Requiem van Fauré. En het zijn echt prachtige stukken. Purcell gezongen.
0: Ja, we komen straks nog over de Maler 8 te spreken. Mm-hmm. Die,
1: hoogtepunt.
0: Die ook weer hebt gezongen. Maar eerst een ander kunstwerk. Tweede kunstwerk. Daarvoor gaan we naar de beeldende kunst. Het werk Europa van Ron van den Ende. Even, wie is Ron van den Ende?
1: Ron van den Ende is, is volgens mij een Rotterdamse beeldhouwer. Hij maakt sculpturen van hout. Hij maakt een soort...
0: Een soort puzzel is het
1: eigenlijk. Ja, een bas-relief noemt hij. Dus er zit een bepaald perspectief in, een trompe-l'oeil. En ja, dat is fantastisch werk. En ik heb een talkshow in Rotterdam, ik geloof iets van 16, 17 jaar gepresenteerd. Rotterdam Late Night. En iedere editie bracht ik een ode aan een Rotterdammer. En dat heb ik toen ook gedaan aan Ron. Mm-hmm. Als kunstenaar zaten niet zo heel veel kunstenaars aan wie ik een ode bracht. Maar wel als ze heel erg met materialen werkte. Maar liefst was dat, bracht ik odes aan stofzuigerverkopers. Een tapijtenverkoper. Of een heel breed een stadsherder, een paaldanseres. Dus een beetje om die verhalen die niet zoveel werden verteld.
0: En wat sprak je bij zijn werk aan? Waarom vond je het de moeite waard om hem een ode te brengen?
1: Nou ja, echt dat handwerk. Hmm. Dat enorm lang werken. Kijk, Van Gogh die schilderde in een middag. Die stapte een weiland in en stapte met 6 schilderijen uit. Hè? Rembrandt ging veel trager te werk. En deed er soms wel jaren over voordat een werk echt af was. Mm-hmm. En bij Ron zie ik dat ook gewoon. Dat echt bijna met een gebogen rug. En ook wel de prijs voor je lichaam. Hij heeft een pink verloren aan de zaagmachine. Er zitten altijd splinters in. En hij staat ook bij het atelier wat ik toen bezocht. Had geen verwarming. En in de winter was het zo koud dat hij de houtlijm niet werkte. Dus moest hij met aubain-marie roeren. Om überhaupt
0: vislijm,
1: geen vis. Ja, klopt.
0: Ja,
1: dat maakt wel mooi. Ja. En ik heb een werk van hem. Want ik was toen, om die ode te brengen, bezoek ik mensen ook op hun werkplekken. Mm-hmm. Dus de grasmeester van de Kuip en ik in het stadion van Feyenoord heb ik zo'n man achtervolgd, gestalkt. En om net zoveel te weten over het gras als hij. En bij Ron heb ik ook zijn studio's bezocht om meer te weten te komen. En ja, daar zag ik dat werk, wat hij aan het inleggen was, wat hij aan het maken was. En dat was groots. Want wat hij maakt best wel figuratief werk. Mm-hmm. Dus een autovrakken, scheepsrompen. En dat heeft wel, dat komt ook wel los van dat hele letterlijke. Maar deze maan, gebaseerd op een foto van NASA, wordt abstract. Mm. Je kunt ervoor staan en je ziet eigenlijk die maan niet. En mm-hmm. dat vind ik toch wel heel erg mooi.
0: Kun jij een stukje van die ode voorlezen?
1: Ja. Te midden van 10.000 stukken hout zie ik beeldhouwer Ron van den Ende werken aan een bas-relief. Ik moet denken aan een monnik, gebogen over zijn werk, er bijna mee vergroeid. Soms werkt hij maanden aan een houten sculptuur. Minutieus is het woord dat je direct te binnen schiet, maar het is te droog. Het verhult het plezier. Ik denk ook aan de Amerikaanse schrijver James Salter, die zichzelf een frotteur noemde. Iemand die ervan houdt woorden in zijn hand te houden, om ze te bekijken en te voelen, om te bedenken of het echt het beste woord is. Zo verwerkt Ron van den Ende oud hout tot kunst. Hij kijkt, meet, zaagt en velt totdat een stukje hout exact de juiste afmeting en vorm heeft. Het moet precies passen. Het hout komt overal vandaan. Ron van den Ende is behalve kunstenaar ook een verwoed verzamelaar. In bakken liggen stukjes hout gesorteerd op kleur. Rood, wit, donkergroen, veel grijstinten. Op andere plekken staan balken, planken, vloerdelen. Vrienden bellen me op als ze een container zien staan met hout, vertelt Ron. Dan ga ik kijken of de kleur mooi is. Dat vieze lichtgeel hoef ik niet, maar van blauw word ik heel gelukkig. Ooit kocht hij 250 antieke deuren uit Franeker die met een vrachtauto werden afgeleverd. Die deuren zitten in vrijwel heel mijn oeuvre, zegt Ron. Hetzelfde geldt voor een boerderij uit Pijnakker, waarvan hij de massieve vloer en de wanden kocht. Het hout moet karakter hebben. De verflaag mag niet glimmen. Dan kan ik het net zo goed zelf schilderen, zegt de beeldhouwer. Hij zaagt het hout in planken van 3 millimeter dikte. Met dit fineer gaat de frotteur aan het werk. En zo verder.
0: Ja, een frotteur. Ik vind het een prachtig woord, vind ik dat.
1: Ja, het is ook wel een beetje wat ik... Ik denk niet dat ik de beste schrijver ben met taalgevoel. Daar zijn andere kampioenen. Bijvoorbeeld iemand als Erwin Mortier benijd ik. Om zijn beeldspraak, om zijn taalgevoel. Dat is zo. Mm-hmm. Ik denk toch dat ik... Maar goed, ik wil niet mijn moeder altijd in een donker daglicht stellen. Maar omdat thuis mijn moeder sprak... Natuurlijk was degene, mijn vader zat als op zijn werk... En gingen we af en toe op zondag fietsen met ons. En sneed het vlees misschien ook wel, geen idee. Maar mijn moeder sprak natuurlijk altijd met ons. En dat was gebrekkig Nederlands. Zij keek samen met ons naar Sesamstraat om de taal te leren. Ja. En ik heb dus niet dat taalgevoel. Maar wat ik wel heb is die muzikaliteit. En dat is misschien ook dat ik kan een woord optillen in mijn hoofd. Mm. En kan het omdraaien. En ik hoor eigenlijk als ik een zin schrijf met welk woord het de volgende zin moet beginnen. En ik lees ook wel eens boeken waarvan en schrijvers die dat niet hebben. En voor mij klopt het dan ook gewoon niet. En het is ontzettend moeilijk om zo'n boek te lezen als die stijl gewoon niet klopt.
0: Ja, ja. Ja, het is mooi zoals je James Salter ook... Dat wikken en wegen, dat is natuurlijk dat is wat je doet. Het is ook een beetje figuurzagen of zagen. En het moet precies passen.
1: Ja, James Salter heb ik 1 keer ontmoet. Heb hem geïnterviewd in Brussel toen zijn laatste roman All That Is verscheen. Fantastisch boek. Ja. 1 boek beter, dat is Burning the Days van hem. Zijn memoires, zijn autobiografie, Recollections noemt hij dat. En toen sprak ik ook over schrijven met hem. En ik wist dat hij heeft zijn archief toen overgedragen. Met talloze lijsten. Met woorden die aan elkaar gelinkt zijn. Bijvoorbeeld... Herfst en verdriet is bijvoorbeeld een makkelijke link die je kunt leggen. Maar hij heeft zo allemaal van dat soort lijsten en heel minutieus te werk. En ik hoop ooit, hij was toen al in de 80 of misschien al in de 90 toen ik hem ontmoette. Hij was begin 90 denk ik. Dat ik ook die rust en ruimte kan vinden om die manier te schrijven. Bij mij is het toch altijd, ja, ik ben een gehaast iemand.
0: Ja, ja. Dan, wat zul je dan tot rust komen bij jouw schrijfmuziek? Satie.
1: Oh ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, graag.

0: schrijf muziek van Ernest van der Kwast, muziek van Satie. Deze Gnosien ook? Of,
1: ja, ja, zeker. Ja, ja, ja, nee, ja, dit zet ik wel eens op.
0: Ja, hier hoorden we Bertrand Chamaillou het uitvoeren. We hadden het net over het tweede kunstwerk van jou. Dat is een van de manen van Jupiter, getiteld Europa, gemaakt van hout door kunstenaar Ron van den Ende, met al die splinters in zijn vingers. En die bink die mist.
1: Een topje van zijn
0: topje van de. Oké. Okay. Ja. Het moet het niet erger maken dan het is. Heb je iets van hemzelf ook?
1: Ja, ik heb die maan toen gekocht.
0: Oh, die heb je gekocht?
1: Ja, ja, dat was niet. Financieel was dat niet mogelijk, helaas. Maar toen, zei Ron van, je kunt een kunstkoopregeling. Maar toen kreeg ik iemand van ABN AMRO aan de lijn. Die vond dat ik geen recht had op de. Die, nee, met jou kun je niet. Het moet wel goed zitten. Toen ben ik heel boos geworden. Zei ik van, ik heb geen schulden en ik verdien gewoon. En het ging om €300 per maand, geloof ik. Ja, wel 36 maanden, maar goed. Maanden, niet maanden. En toen heb ik het uiteindelijk kunnen kopen voordat het werd tentoongesteld. Want op die tentoonstelling was volgens mij toen de tijd de ex-vrouw alweer van Damien Hirst, die dat werk heel graag wilde hebben. Maar het hangt dus bij Ernest van der Kwast in Rotterdam, in een woonkamer.
0: Ja, ja. Rotterdam, die stad die jou lief is volgens mij, waar je woont. En waar je dus ook in je jeugd al vrij snel terecht bent gekomen. Hoe oud
1: ja,
0: was je
1: volgens mij binnen 1-2 maanden. Ik denk dat mijn moeder, de reden was, mijn vader moest een militaire dienst inhalen. En ik denk dat hij toen misschien 2 dagen verlof had kunnen krijgen. Maar mijn ouders hadden al 2 kinderen. En toen heeft mijn moeder gezegd, nou dan ga ik lekker naar mijn zus in Mumbai. En daarom ben ik daar geboren. Ja. En ik denk, ik moet het nog eens vragen, maar volgens mij zijn ze al in die, ik denk dat ik zo'n 6 weken of 8 weken moet zijn geweest, dat ze weer terug zijn geweest.
0: Dus je weet niks meer van Mumbai.
1: Van toen niet, maar ik ben wel nog teruggegaan natuurlijk. Ja. Ja, en mijn vader die kreeg toen bericht van mijn oom, een Uncle Sharma, die belde naar mijn vader, naar die kazerne. En de verbinding was natuurlijk slecht. En mijn vader dacht dat hij eindelijk een dochter had gekregen. Zover was de verwarring al.
0: Ja, was hij teleurgesteld? Of?
1: Ik denk het wel.
0: Ja?
1: Ja, goed. Maar ik stel mensen wel eens vaker teleur.
0: Ja, ja. Oh, ja, in welke zin?
1: Nou ja, het is natuurlijk nooit leuk om jezelf te herkennen, hè, in boeken. En ik speel daar wel vaker mee, ook in deze roman Schooljaren. Daar voer ik de namen op van de docenten. Maar goed, de docenten die er echt negatief in voorkomen, die namen heb ik veraanderd. Want ik ben niet een schrijver die uit soort wraak zit te schrijven. Die schrijvers heb je ook, hè. En ik wil niet wat is het, 28 jaar na dato, dat je nog even een dolk in je rug krijgt omdat je mij in de klas hebt gehad. Maar ik werd ook gebeld door een docent, meneer Smit, Joop Smit, wiskundedocent, geweldige man. Die is nu 82, zei hij. En had het met zoveel plezier gelezen. En hij komt daar ook gewoon in voor. Maar hij begreep dat ook wel van. Het is meer uit een soort eerbetoon heb ik die namen gebruikt.
0: Ja, ja. Even naar het jongetje van toen. De kleine Ernest in Rotterdam. Op de grens van een wat chique wijk Kralingen. En wat meer volkswijken. Hoe handhaafde jij je daar? Hoe ging dat?
1: Ik was een buitenspeelkind.
0: Ja?
1: Ja, ik was altijd buiten.
0: Staatsgoffie?
1: Nou ja, ik kwam. Er werd heel veel gebouwd in die tijd. Dus ik was echt in de bouw aan het spelen. Wij steelden ook dat isolatiemateriaal. Daar maakten we vlotten van, gingen we mee varen. Maar ik kwam heel vies thuis altijd. Ik was echt een zigeuner. En dat was voor mijn moeder heel lastig, omdat zij voor alles. Alles was voor haar heel duur. Dus een was draaien kostte ook weer geld. En soms ging ik gewoon bij de buren en kleedde ik me daar om. En ging ik met dat. Maar dat doorzag ze. Vond ze natuurlijk ook niet leuk. Maar ik wilde niet dat mijn moeder weer boos was. En dat vond ze gewoon moeilijk. Maar ja, ik heb een fantastische jeugd gehad buiten. En er werd af en toe gevochten. Maar ik geloof niet dat ik meer dan 1 keer een vechtpartij heb gehad of zo.
0: Ja. En die had jij wel oog voor de tragiek van je moeder ook aan de andere kant? Bedoel, ze deed
1: nee, dat is pas heel laat gekomen. Ja. Ik denk dat ik ook wel ben blij dat Mama Tandoori niet mijn debuutroman is geweest. Ik denk, als ik dat eerder had geschreven, was ik heb natuurlijk wel heel erg overhoop gelegen met mijn moeder. Omdat die allemaal dingen wilde die ik zelf niet wilde. En dat botste. Ik heb zelf nu ook kinderen. Die laat ik echt wel vrij en die stappen maken. En ik ben er om ze te ondersteunen. Uiteindelijk heeft mijn moeder mij ook wel ondersteund ook in dat schrijven. En goddank. Maar ja, dat heeft echt wel een tijd gekost om ook wel haar te begrijpen. Hè? Als je zegt die tragiek van haar, die armoede en ook dat verhaal van haar over haar
0: groot
1: leven.
0: Gezin, hè?
1: Ja, ja, ze hebben echt moeten vluchten naar die partition. Hè? Pakistan en India werden twee landen. Ja, ja. En zij woonden eigenlijk in het islamitische deel als een hindoeïstische familie. En hebben toen van Islamabad, volgens mij, of Rawalpindi daar in de buurt, moeten vluchten naar Agra. En dat is een zwarte pagina in de geschiedenis van dat land of van die landen. En zij heeft heel veel armoede meegemaakt. En neemt dat ook mee. Kijk, mijn moeder is miljonair nu. Is geweldig. Maar zij zal niet in een restaurant eten bestellen en drinken. Ze gaat wel mee, maar ze wil eigenlijk gewoon niet mee eten. Dus wij moeten af en toe achter haar rug om eten bestellen. En ik zeg dan, ik blijf het herhalen. Ik zeg, het is geen experiment. Je leeft maar één keer. En dit is het. Eet alsjeblieft iets lekkers.
0: Ja.
1: En maar ze kan het niet. Ze vindt het heel moeilijk.
0: Ja. Ja. Hoe is je relatie met haar nu?
1: Ze was afgelopen week ziek en toen ga ik naar haar toe en omarm ik haar en wil ze niet, want ze is heel bang dat ik ziek word van haar. Maar ik zeg, ja, dan word ik maar ziek. Ik wil wat sterker en zo. Ik hou veel van haar en ik hoop dat onze band alleen maar beter wordt. Want ik ben wel heel benieuwd ook wel gewoon naar meer verhalen over haar. Hmm. En misschien dat. Maar ze is ook altijd wel een beetje bang dat ik daar dan mijn verbeelding over giet. Ze komt in schooljaren komt ze voor, hè, in het laatste hoofdstuk. Dat heet dan Sie ist wieder da. Dat de Duits docent angsten uitstaat. Omdat de vrouw met een degelle in haar handtas die school bestormt. Omdat haar zoon een onvoldoende voor Duits en niet naar de universiteit kan gaan om neurochirurg te worden.
0: Ja, dat is mooi. Iets anders wat voorkomt in het boek, dat vind ik toch wel leuk om even te vermelden nog. Dat is Bed of Roses van John Bon Jovi.
1: Ja.
0: Dat wordt uitgevoerd op een schoolavond door een groepje van wie niemand verwachtte dat zij zouden optreden. En de zanger die komt, daalt de trapje af en die gaat zijn liefde betuigen aan een meisje van wie de vader dat nummer ongeveer als het mooiste van de wereld te vinden.
1: Ja, die vader is overleden. Ja, dat was ook wel in mijn middelbare schooltijd. We hadden een meisje in de klas. Haar vader was overleden. En dat meisje luisterde alleen maar naar de muziek van haar vader. En dat was Bon Jovi.
0: Ja.
1: En in het boek zit een liefdeslijntje tussen Dave en Luna. Dave is enorm verliefd op Luna. Luna ziet de jongen niet. En Dave die komt tot een soort geniale zet. Ik ga Bed of Roses op de culturele avond ga ik zingen. En ik ben er opgekomen omdat ik was naar Kunststof aan het luisteren. Een fantastisch programma. En daar zat Helmut Lotti. Die was uit de gast. Ik heb helemaal niks met Helmut Lotti. Of had helemaal niks met Helmut Lotti. Ik ben nu helemaal verliefd op hem. En hij vertelde over zijn leven. Het soort brokkenpiloot in de liefde. En het was schrijnend. En het was een heel open, eerlijk gesprek. Ik vond het zo mooi. En hij was toen bezig met een plaat. Met rock ballads, geloof ik. En covers. En hij zei van, ja, die komt pas over een maand uit. Maar ik heb één nummer dat ik graag wil laten horen. En dat was zijn versie van Bed of Roses. En dat heb ik gewoon gebruikt.
0: Ik lees een hele stukje voor. Tonight I won't be alone, but you know that don't mean I'm not lonely. We zagen het allemaal gebeuren. Terwijl Luna Dave's hand vastpakte, welden de tranen op in haar ogen en liepen een voor een over haar wangen. Ondertussen begon Edo, a.k.a. Richie Sambora, steeds vuriger op zijn gitaar te spelen. En drumde Erik met het pathos van Tico Torres. Voor het eerst zagen we Marnix ook uit zijn dak gaan achter de piano. De legendarische, langaardige rocker David Bryan was er niks bij. Het was alsof er twee tijden door elkaar liepen, de jaren 90 en nu.

0: Bed of Roses van Jon Bon Jovi met de stem van Helmut Lotti. En het leuke is dat bij de boekpresentatie vertelde Ernest net dat dit nummer ook te horen was.
1: Ja, ik had eerst Helmut Lotti zelf een brief geschreven of hij wilde komen optreden. En dat wilde hij volgens mij wel, maar hij zat in Sydney. Daar brengt hij het voorjaar door. En toen ben ik naar de bandjesavond op het Erasmiaans gymnasium, mijn oude middelbare school. En daar zag ik niet één geweldige band, maar ik heb wel de drummer uit die band, de zanger uit die band. Dus ik heb een eigen band samengesteld, de Capri Sun Heart Lonely die Hearts Band genoemd. En die hebben dit gespeeld. En dat was geweldig. Ja. En ik denk dat de helft van de zaal tranen in zijn ogen had. En ik heb Helmut Lotti het boek opgestuurd en de vraag gesteld, kunnen wij niet samen één avond, Kwast en Lotti, hij gaat zingen, ik ga voorlezen. Dus de bal ligt bij hem, dus ik hoop nog een reactie terug te krijgen.
0: Ja, moet trouwens die Capri Sun band even uitleggen, want de jongens die je volgt in het boek, die staan elke pauze bij de centrale verwarming in de gang. Mm. En die lurken de hele lange pauze aan het ene zo'n pakje, ja. Capri Sun, waar natuurlijk veel te weinig is om een hele pauze te vullen, maar ze doen het gewoon heel erg langzaam.

0: Anastasia Kobekina op de cello bij het Kammerorchester Basel, onder leiding van Julia Schröder, met een deeltje uit een celloconcert van Antonio Vivaldi. Wij zijn aangekomen bij het voorwerp. We vragen onze gast ook altijd, behalve vier kunstwerken, om een voorwerp mee te nemen waar je, ja, waar een bijzondere band mee bestaat. Meenemen was een beetje ingewikkeld in dit geval, want Ernest van der Kwast, jij had jouw espresso-apparaat, wil je eventjes in het zonnetje zetten?
1: Jij is van Wouter Strietman. Dat is een jongen die ik ooit, echt wel lang geleden, op in Museum Boijmans van Beuningen. Is een museum met ook veel design. Mm-hmm. En ze hadden een design tentoonstelling. En er stond, ik ging mee met de persrondleiding. En aan het einde stond hij daar en maakte espresso's voor de bezoekers. En hij had dat gemaakt op echt een geweldig espresso-apparaat dat hij zelf had ontwikkeld, gemaakt tijdens zijn opleiding. Dit was zijn afstudeerproject. Volgens mij heet het ES3?
0: De CT2.
1: Oh, de CT2, ja. Misschien was de voorganger was dat. De CT2 heb ik nu. Ik heb er, denk ik, 15 jaar over gedaan om besluit, nee, ik ben dit waard. Want hij kost wel bijna €3000, geloof ik. Maar dan heb je een espresso-apparaat voor eeuwig en elke espresso die ik maak is gewoon onsterfelijk, is gewoon goed, zoals je hem op het pleintje ergens in Napels bestelt, of in Verona, Bologna. Kijk, in Italië heb je geen slechte espresso, zelfs niet op de skipistes. Dat is een eer te na, want dat kan niet. En zo in Huizen van de Kwast heb ik gewoon ook perfectamente espresso.
0: Dat is toch dat stukje Italië, want Italië heeft, je hebt een bijzondere band met Italië.
1: Ja. Ik heb er gewoond. Mijn vriendin komt uit Zuid-Tirol. Mm-hmm. Dus we spreken Duits thuis. Maar toen ik er heb gewoond, heb ik ook wel Italiaans geleerd. Ben ik naar school gegaan. En ik vind het heerlijk. Ik kitesurf veel in Italië, op het Gardameer. Maar ook in Losagnone, in Sicilië. Dus het land is heerlijk. En ik zie mezelf ook wel misschien over 10 jaar... als de jongens veilig en op eigen benen staan in het leven, zie ik me ook wel weer teruggaan. Om dan als een frotteur, als James Salter, heel traag te gaan schrijven.
0: Ja. Want hoe was het om daar te wonen in zo'n toch een vrij klein Italiaanse gemeenschap?
1: Het was ook wel moeilijk. Ik denk dat ik had toen net Mama Tandoori geschreven. Er werd continu aan me getrokken en daar kon ik allemaal geen ja op zeggen. En het was ook wel weer mooi. Ik woonde boven op een berg in San Ginesio. Een dorpje bij Bolzano in de buurt, helemaal in het noorden. En ja, die buren begrepen er ook helemaal niks van. Want ik had, iedereen heeft vieze handen daar. Dus de buurman was ijzersmid. De andere was metselaar. Slager was een andere. En zij zeiden ook van, het gerucht ging rond dat ik de loterij had gewonnen, omdat mijn handen zo schoon waren. Maar ik zei altijd, ik werk ook met mijn handen, alleen op een toetsenbord of klavier.
0: Ja. Werd je wel geaccepteerd dan in zo'n gemeenschap?
1: Ja, wel uiteindelijk, omdat ik ging gewoon meedoen. Ik integreer toch wel. Ik vind het toch wel heel belangrijk. Dus ik ging op vrijdagavond in de winter ging ik turnen met de oude mannen in de sportzaal. En in de zomer ging ik voetballen. Maar ja, tegen Werner, de metselaar, die wiens bal, ik probeerde te stoppen, maar ik ging met bal en al de lucht in. Dat arme schrijvertje. Maar ze vroegen mij ook wel mee, want ik kan wel goed hardlopen, om met wedstrijden mee. En dan was het San Ginesio tegen Sorrentino, dus het andere dal of de andere berg. En dat was wel een soort rivaliteit. Dus ik hoorde daar ook wel weer bij. En nog steeds zijn ze ook wel trots van, want Mama Tandoori is een behoorlijke bestseller geworden in Italië. En dat stond toen echt groot in La Repubblica en een aantal kranten. En zij leefde helemaal mee. En Ivonie kwam naar het dorp. En de fotograaf van de Nieuwe Revue kwam toen. En dat vond ik vreselijk. Dat de boer had net gegierd op het weiland voor mijn huis. Wat een golvend weiland is met een fantastisch fotogeniek huis op de top. En daarachter zie je Slern. Dat is een massief van de Dolomieten. Dus, en met een zonsondergang. Nou ja, het is betovend allemaal. Maar die fotograaf zei, kun jij daar op dat weiland staan? Dus half dorp zag mij in de stront. Ze begrepen er niks van. Wie gaat het nou in de stront staan?
0: Wat zochten jullie daar in dat dorp?
1: Waarom begin je nou, mijn vriendin is Italiaanse, dus zij had het al gevonden. Het is wel, het is beeldschoon om daar een bepaalde fase van je leven, waar je kinderen echt klein zijn, waar je ze gewoon kunt opgooien en waar het eigenlijk net te lang duurt voordat je ze terugvangt. een tijd die verstilt, die anders gaat. Ik kan zo beelden de midzomer nacht. Dat de boer over dat weiland gaat met zijn tractor en zijn twee dochters in diezelfde cabine. Weet je, dit is onsterfelijk. Dit gaat niet meer weg uit geheugen. Dit blijft op die zeef liggen en gaat glinsteren.
2: Ja.
1: Nee, het was heerlijk en mooi. Maar ik reisde ook wel 2 keer per maand op en neer. Ik was een soort verbanneling in Rotterdam, waar ik bij een kennis op zolder slaapte. Die kinderen waren klein. Ik kwam terug. Die wilden niet meer door mij naar bed worden gebracht. Toen ik dat had gerepareerd en ik weer mocht voorlezen, vertrok ik weer. Ik vond het ook. Ik ging ook de Nederlanders haten op de luchthaven.
0: Ah ja. Het was een beetje tussen 2 culturen in zit als het ware.
1: Nou ja, ook wel. Het was niet helemaal mijn cultuur, maar ik kan daar ook wel weer mee omgaan. Van. Maar ja, je moet altijd uitkijken als Nederlander of dat je jouw cultuur zo superieur vindt. En het is een bergcultuur inderdaad. Maar ik heb er ook wel een fantastische novelle over kunnen schrijven. Mm. Giovanna's Navel. Ja. Ik kom er nu 2-3 keer per jaar. En ik vind het heerlijk om daar te zijn. Het is prachtig.
0: Ja. En even terug naar de Streetman CT2. Heb jij die ook nodig om te kunnen schrijven in de ochtend?
1: Ja. Ja, nee, heerlijk. Ja, ik kan in de avond al dromen van de Streetman espresso die ik ga zetten. En daar verlang ik ook naar. En ik heb het ook wel nodig om even aan te worden gezet. En zoveel espresso drink ik niet, hè. 2-3 op een dag. Mm-hmm. Dus ik hou er op een gegeven moment ook wel mee op. Maar het is zo heerlijk. Het is een genot, hè. Het is heel met je hand omhoog, dat water. En je moet het er zelf doorheen duwen. En je moet er ook wel echt wel kracht zetten. En het gaat ook traag. Het druppelt eerst en dan kun je het er doorheen duwen. Zoals Wouter Streetman, totdat het een muizenstaartje wordt. Dus die koffie. En het heeft ook wel die donkere kleur. Ja, ik heb er nu al zin in.
0: Ja, het is bijna een sterreclame voor deze espresso machine. Ja,
1: jullie vragen om een object.
0: Ja, zo. Wij gaan naar de muziek van Anthony and the Johnsons. Hope There's Someone. Op jouw verzoek ook. Hè?
1: Mm-hmm. Ik ben naar meerdere concerten van Anthony and the Johnsons geweest. En het mooiste concert dat ik ooit heb bezocht was in Verona, in Teatro Romano. Je hebt dat grote theater, openluchttheater. Maar dit is een veel kleiner, aan de rivier, de Adige, als ik het goed heb. En daar zet ze het verkeer stil, omdat ze dat geluid niet willen horen. Dat zou het concert verstoren. Dus je ziet allemaal Italianen hun scootertjes gewoon schuiven, zo duwen. Dat vond ik prachtig om te zien. En Anthony zat daar achter een vleugel met zijn band. En wij zaten op die eeuwenoude stenen naar klanken te luisteren. Prachtig.

0: van het album I'm a Bird Now van Anthony and the Johnsons. Tegenwoordig heet hij Anoni, of heet ze Anoni and the Johnsons. Hope there's someone.
1: Panorama Zondag met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: We zijn aangekomen bij het derde kunstwerk, Ernst. En dat is de achtste van Mahler. Even voordat we zo dadelijk het eerste fragment daarvan gaan beluisteren. Wat is jouw link met de achtste van Mahler?
2: Ik zat op Maastedelijk Jongenskoor. Wij repeteerden de sopraan en alte los van de tenoren en bassen. En er was in een kerk, de Emanuelkerk in Rotterdam. En er was een benedenruimte waar we dan zaten. En Andries Hoekstra, de pianist van mm-hmm. het koor, die moest dit met ons. Studeerde werk in met ons. Ja. Hij zette iets op. Dat was een cassette recorder of echt wel oud. En de installatie van. En daar hoorden we een storm. Iets totaals groots, geks, geniaals. Maar we vonden het ook heel lastig. En dat was de opening, Veni Creator. En toen vertelde Andries, ja, dit gaan we zingen in Polen. Want het koor is gevraagd om daar met drie andere koren en twee orkesten dit te gaan opvoeren in een gigantische sporthal in Gdansk. Mm-hmm. En daar hebben we nog 4 maanden voor. En toen zijn we het gaan zingen. Ja, het was alles door elkaar. Het was groots, meeslepend.
0: We hebben het er zo over.

0: Het is 25 maart 2018 en het Rotterdamse Philharmonisch Orkest onder leiding van Yannick Nissé-Séguin voert de Symphonie der Tausend, de achtste vermaler, uit in de Doelen in Rotterdam. En wie zit er in de zaal?
1: Ik zat die middag in de zaal. Ik had geen kaartjes, want dit was ruim van tevoren uitverkocht. Vooral abonnementhouders volgens mij. En nee, ik had mijn oud-docent Jan Kees Ouwekerk gevraagd om die is ook fan, biologiedocent, gevraagd om kaarten. Maar die vergat dat. En uiteindelijk was het niet gelukt en dacht, goh, wat jammer. En toen dacht ik, nou, er is altijd plek. Dus ik ga er gewoon naartoe. Het was een middaguitvoering. En ik had een bordje gemaakt. Wie heeft er een kaartje over voor mij, voor Mahler 8? En een man die zei, mijn vrouw is ziek, kom maar naast me. Ik heb hem nog aangeboden om het kaartje te vergoeden, om te betalen. Maar hij zei, nee, dat hoeft niet. En ik heb een prachtige uitvoering. En het is niet de eerste keer dat ik gratis naar Mahler 8 ben gegaan. Ik zat ooit met...
0: Maak er een gewoonte van.
1: Ja, eigenlijk wel. Ik heb 1 keer wel betaald. Maar de eerste keer was in Amsterdam ook een matinee uitvoering. En ik zat de avond ervoor in restaurant Aproposito in Rotterdam. En ik zat met Jorg Schellekens, met wie ik heel veel heb geschreven op die middelbare schooltijd. Hij was onderdeel van die schrijfpool. Ja, ja, ja. En ik zei tegen Jorg, ik ben eigenlijk verdrietig, want vanavond wordt Mahler 8 uitgevoerd in het Concertgebouw, het Walhalla. Maar er waren geen kaarten. En toen een man die naast ons zat, mengde zich in het gesprek. En dat was Kees Hille, de Afrobaas. En volgens of toen misschien van het Rotterdamse Philharmonisch zat hij er. Want daarom zat hij ook. Hij had ook. Ik had hem vaker in dat restaurant gezien. En hij mij ook. Dat is een heel klein Italiaans restaurant bij het station. En hij zei, kom maar morgen naar het Concertgebouw. Om dat tijdstip, dan sta ik er. En dan laat ik jou. En ik zei, mag ik dan iemand meenemen? Wouter, een goede vriend die ook Mahler in Polen heeft gezongen. Dan neem ik jullie mee. En wat deed hij? Hij stond op het afgesproken tijdstip bij de zijingang. En we zagen Wim Kok naar binnen gaan. En alle politici gingen toen naar binnen. En toen zei Kees, jij blijft hier. Ik neem Wouter, jouw vriend, neem ik mee. En dan ging hij had een pasje en hij kende iedereen. En nam hij Wout via bepaalde ingangen mee en liet hij achter in een grote zaal. Toen kwam hij terug, pikte mij op, ging hij via andere ingangen. En zei, goeiedag meneer Hille, zeiden al die mensen bij de deuren. En ja, hij

0: hoort bij mij. En toen stonden we binnen. En toen zei hij, ik ga nu terug naar mijn vrouw. Jullie mogen mijn naam niet noemen. Heel veel plezier bij dit concert. En we hebben toen geweldige plekken van twee mensen die niet zijn komen opdagen. Daar zijn we gaan zitten. Het was magisch. Mahler 8. Toen ook in Polen, hè, ging die wereld voor me open. Want ja, dit fragment wat we hebben gehoord, dat koperwerk. Mm-hmm. Om dat ook te aanschouwen, om dat te zien. En er stond Mr. Bean dirigeerde. Zo noemden we het kleine mannetje. Dat was volgens mij een Poolse dirigent. Nou, en dan gewoon, het waren geen 1000 man, maar wel 2 orkesten, 4 koren. Om dat zo, en ook wel de accenten te leggen. En ook gewoon Mahler zo goed te begrijpen. Hier zit een stilte. Jullie doen het fout als koor. Je moet hier wachten. En zo is het. Ja, het is een groot genot om er naar te luisteren.
1: En dat allemaal door die ervaring destijds met dat koor.
0: Ja. En ik ben sindsdien naar talloze Mahler-uitvoeringen gegaan.
1: We hadden het eerder over het jouw jongens. Die hebben twee kinderen die dan niet meer lezen. Probeer je ze wel in de muziek ook mee te krijgen?
0: Jazeker. Ik dwing nog steeds wel cultuur op aan hen. En de ene keer zijn ze minder boos dan de andere keer. Maar ja, niet alleen muziek, hè, ook gewoon naar goede films, arthouse films. En dan om een voorbeeld te noemen, hoe heette die film ook alweer? Volgens mij was het Triangle of Sadness. Daar hadden ze geen zin in, want ze wilden gewoon naar Pathé en John Wick 19 zien of iets dergelijks. Verschrikking. En dan waren ze naartoe gegaan. Het was Licorice Pizza. Geweldige film. Echt ontzettend goed. Goed gemaakt. En het was Valentijnsdag. Dus de ene had een date. En de andere zoon zat tussen zijn ouders in op Valentijnsdag. En die was zo boos dat hij er zat. Maar die film begon. En hij boog naar voren. En hij zat gewoon in die film. En met de geweldige muziek van David Bowie ook. Live on Mars. Wat soort leidmotief in die film. En wat doet meneer, dus mijn zoon. Een week later gaat hij met een vriendinnetje gaat hij naar die film. De film. En zo is dat ook wel met meer. Hè? Naar musea wilden ze het niet meer en dit. En nu gaan ze gewoon naar musea met hun vrienden. Dus ik denk wel dat het zaadje is wel goed gepland.
1: Ja, nu nog naar Mahler.
0: Ja.

0: ook meteen geluid maken. Hè? Niet, eigenlijk moet je even stilte laten vallen, vind je niet? Na het einde van deze achtste van Mahler.
1: Ja, maar het is ook wel een soort... Ja, er is iets over je heen gekomen of zo. Van. En ja, het is, ja, je leeft ook wel echt dat crescendo, die climax. Ja, dat is geheerlijk om dan meteen ook wel iets terug te geven. Ja. Ik snap bijvoorbeeld bij Mahler 9... wat eindigt met een adagio. Daar versterven die klanken en dan blijf je stil.
0: Ja. Wij gaan het zo over jouw vierde kunstwerk hebben. En als opmaatje hebben wij Händel uit Cerse, Ombra Mai Fu. Want Ombra is de titel van de voorstelling van Alain Platel die jij als vierde kunstwerk hebt uitgekozen.

0: Giardino Armonico onder leiding van Giovanni Antonini met Cecilia Bartoli, de mezzo met Ombra Mai Fu uit Serse van Händel. Op maat naar Ombra van Alain Platel. Het vierde kunstwerk van mijn gast van vanavond in Panorama Zondag, Ernst van der Kwast. Wat is dat voor stuk? Kun je er iets over vertellen?
1: Ja, dat is het laatste stuk voordat Platel, een choreograaf, Alain Platel, met pensioen is gegaan. En dat ging in première in Gent. Daar had ik geen kaarten meer voor.
0: Ook niet met een bordje gestaan?
1: Dat is het risico is groot. Uit Rotterdam naar Gent. En dat was in mei toen. Ik heb toen wel overwogen. Ik heb ze opgebeld. En toen kreeg ik inderdaad om 7:00 het belletje, er zijn nog kaarten. Toen zei ik ga het niet redden uit Rotterdam. Nee. En toen heb ik met die mevrouw, zei ik ben wel verdrietig, zei ik. En toen zei ze, wordt het nog twee keer opgevoerd in Luxemburg, de stad Luxemburg. En toen gaf ze me de data en toen kon ik die kaarten nog niet bestellen. Maar je kunt een soort alert instellen. Nee. En toen heb ik met mijn partner en twee dierbare vrienden, hebben we gezegd, we gaan er naartoe. We gaan 7:00 met de trein naartoe. We blijven slapen en we gaan terug. En die voorstelling, zoals al het werk van Platel, dat is weergaloos schoon.
0: Maar dat zegt wat over de liefde voor zijn werk dus. Voor
1: jou. Ik heb toen Keur gezien bij het Holland Festival. Ik zat in Carré, vrij hoog. Het was verpletterend. Ik had zoiets nooit gezien. Ik ben na de tijd van Pina Bausch. Ja. En ja, dat is wat hij doet. Dat combineren van dans, van muziek, van zang.
0: Beeldende kunst.
1: Ja, ja. Ja. Met, die decors.
0: Ja, Belinda de Bruyckere.
1: Daar werkte mee samen. Ja. Ja. En dit stuk, Ombra. Alleen die slotscène in boom. Waar een danser, ik denk wel een kwartier lang alleen een solo dans opvoert en beweegt. En je weet niet waar je naar kijkt, maar je bent betoverd. Je wordt geraakt. Het is zo schoon. En dan wordt er ook gezongen. En er zit ook humor in. Die mannen gingen op een gegeven moment op spitsen dansen. Het zag er niet uit. Maar ook een soort kritiek misschien op die vrouwen die we dat laten doen. En ik hoop eigenlijk, misschien luistert hij. Ik hoop gewoon dat hij gewoon nog een voorstelling gaat maken. Want hij is dus met pensioen bij La Geste, dat gezelschap uit Gent. Maar ik hoop dat er nog iets groots gaat gebeuren.
0: Hij heeft net zijn memoires het licht doen zien. Dus wellicht dat hij ook denkt, ik ben nu wel klaar. Wie zal het zeggen? Wat ontroert het je ook? Werk?
1: Heel erg. Ja. Mm-hmm. Je komt echt naar buiten. En je hebt iets heel moois. Bijna levensveranderend wel. Want je gaat toch weer anders naar dingen kijken. En je hebt ook wel iets van buikpijn of zo. Want je wil het nog een keer zien.
0: Aha.
1: En je weet, het kan niet of zo. En dat heb ik ook. Het gebeurt maar zelden. Bijvoorbeeld La Meglio Gioventù, een Italiaanse film van 6:00.
0: Een tv-film.
1: En die heb ik niet op tv gezien. Ja. Want die werd op Rai uitgezonden. Maar die werd in Rotterdam toen in twee delen. Of in de bioscoop werd die in twee delen getoond. En daar ga je dan 3:00 naartoe. En dan weet je, volgende week weer. Want er zat een week tussen. Maar dan stap je die tweede keer eruit en weet je nooit meer. Hier houdt het verhaal op. En dat is wel groots als je dat met een kunstwerk hebt. Hè. En dat is, kijk, beeldende kunst, een schilderij. Je hebt schilderijen, bijvoorbeeld de Titus van Rembrandt, aan de lessenaar van Boijmans van Beuningen. Dat is het beste schilderij van de wereld, vind ik. Van, daar is een vader, heeft zijn zoon geschilderd. En je ziet de liefde van de vader. Het is geen portret van zijn zoon, of ook, maar het is ook een zelfportret van Rembrandt. Van, je ziet daar, en het is zo mooi, een jongetje, hij is daar, ik weet het niet precies, hij is daar 15, 14 jaar oud. Geweldig. Om naar dat soort dingen terug te kunnen gaan.
0: Ja. Je laat je door heel veel verschillende bronnen, die neem je op als een soort spons. Komt het ook terug? Heb jij binnenkort een nieuw boek?
1: Ja, natuurlijk vloeit het. Vloeit het soms terug in een verhaal of in een iets. En ja,
0: zoals schooljaren natuurlijk ook deels jouw eigen schooltijd is.
1: Nou ja, kijk, daar zit wel. Toen ik liefdesverdriet had en ik was 19 en ik paste op een huis in Rotterdam aan de Westersingel van een beetje gekke vrouw met 10 poezen. En het regende hard en ik luisterde naar Radio 4. En daar werd Un bel di vedremo uit Madama Butterfly werd gedraaid. En ik moest zelf ook gewoon huilen. Omdat dat ging door merg en been. En dat was zo mooi. En het regende. En ik had liefdesverdriet, tuurlijk. Het klinkt bijna literair. Maar ik wist wel... De scène die ik... Ik wilde docenten beschrijven in al hun verschijningsvormen. En mevrouw Kieboom, de Frans docent, die zegt eigenlijk... Doe jullie je ogen dicht en luister. En dan zet ze die aria op. En die leerlingen weten eigenlijk niet... waarom moeten ze bij Frans naar een Italiaanse opera luisteren. Ze zet het nog een keer op, luisteren. En dan zegt ze van... Ik wil dat jullie opschrijven wat jullie hebben gehoord. Mm. Dan steekt de wijsneus, in welke taal moet dat? Moet dat ook in Titias? Nee, het moet in het Frans. En, maar ja, toen dacht ik wel van... En zij zegt ook van, later in dat boek ze geeft ook het recept van de tiramisu van mijn recept naar mijn schoonmoeder. Wat echt geweldig recept is. Dus als je goede tiramisu wil maken, moet je dat hoofdstuk lezen.
0: Gaan ze ook maken in de klas.
1: Ja, ze gaan maken. En zij zegt ook van, met de stelling van Pythagoras ga je niet je grote liefde veroveren. Je gaat ook niet de fotosynthese te begrijpen. Ga je ook niet je relatie redden later. Maar ik wil jullie meegeven de dingen die je niet gaat vergeten. En die je bijblijft. En dat is natuurlijk ook zoiets als die aria die Callas zingt, waarbij haar stem uit haar hart uit haar keel spat, als het ware. Dat maakt ongelooflijk veel indruk. Dus ja, ik laat me heel graag voelen. Ja,
0: volgens mij zou je een hele goede docent zijn.
1: Ik ben ook stiekem aan het kijken, maar ik weet niet, of ik... kijk, ik ben kunstenaar, ben schrijver, dus mijn inkomen is een kabbelend lijntje. En het is heel moeilijk om daarin rond te komen. En ik heb een jaar geleden wel geïnformeerd naar dat docentschap. Maar ze zeiden tegen mij, omdat ik een bachelor economie, fiscale economie heb, ander verhaal, zeiden ze, je kunt wel docent economie worden, heel makkelijk. Maar als je docent Nederlands, wat ik wil, dat gaat je 3 jaar naar de universiteit gaan. En ik weet niet of ik dat er nog voor over heb.

0: Tja, Bunia Tishvili aan de piano bij de Academy of St. Martin in the Fields met het eerste deel uit het 20ste pianoconcert van Mozart. Daar heeft Ernest van der Kwast ook weer een verhaal bij. Kun je kort houden?
1: Ja, ik was in Rome. Ik denk 2002 was dat. En ik was op bezoek bij kennissen. En die namen mij mee naar een man. Een prins. Prins van Pignatelli. Die kwam uit dat geslacht. En wij reden toen. We hadden eerst wat gedronken bij hem thuis. En ik stapte bij hem in de auto om naar het restaurant te rijden. Gewoon een pizza te eten. Hij startte zijn oude versleten auto. En daar knalde dit uit zijn speakers. Want dat werd op de radio gespeeld. En ja. Ik was meteen. Ik zei, wat is dit? Hij zei, dit is het 20ste pianoconcert van Mozart. Vergeet het niet.
2: Panorama Zondag met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: Ja, zo zaten ze tot slot ook nog even in een scène uit La Grande Bellezza of zo. Dat je door Rome toert. Enfin, dank Ernest voor je mooie culturele landschap. We hebben gelachen met jou en met Deborah Levy. We maakten een tripje naar de maan en leerden over de schoonheid van kunst en literatuur met Europa van Ron van den Ende. Dat prachtige woord, ik ben het even kwijt, hoe noem je dat ook weer?
1: Frotteur.
0: Frotteur, ja precies. We deelden jouw muzikale liefde voor de achtste van Mahler en gingen grenzen over tot aan Luxemburg aan toe met de Ombra van de choreograaf Alain Platel. Als bedankje voor dit alles en voor nog veel meer die prachtige verhalen willen we je graag een muzikaal cadeautje aanbieden. Dus een persoonlijk muziekadvies van onze gewaardeerde muzieksamensteller Teun Faber. Hij zit daar.
3: Ja, Ernest. Ik zie het nu ook een beetje als mijn missie dat die Belgische zanger Helmut Lotti naar jouw voordrachtavond komt, dat hij daar komt zingen. We hoorden eerder zijn Bed of Roses. En nou ja, Lotti is dus een Belgische zanger die uitblinkt in wat hij zelf zegt, variété en schlager en paardjesmolenrok. Ik weet niet precies wat dat is. Maar hij is vooral bekend en beroemd geworden met klassieke muziek. En dan specifiek ook Italiaanse bel canto. En dat is misschien weer niet zo gek, want hij groeide op in Belgisch Limburg. En Belgisch Limburg had ongelooflijk veel mijnwerkers uit Italië. En hij zegt ook ergens dat hij veel van die mensen gesproken heeft. Dus als Belgen Italiaanse liedjes zingen, Italiaanse volksmuziek, komt dat vaak vanwege die mijnwerkers. En nu is het zo dat er echt een legendarisch vocaal ensemble was. En ook instrumentalisten. Montagna Nera. Die zijn niet meer samen, want al die mijnwerkers zijn overleden of gepensioneerd. Maar 20 jaar geleden was er Björn Schmelzer. Dat is een autoriteit in de Belgische vocale oude muziek. Die dacht, dit is historisch immateriaal erfgoed. Dit mag niet verloren gaan. Dus die heeft toen veel van die mensen opgezocht om nog een keer die liedjes te zingen en in te spelen. Dus vanwege jouw liefde voor Italië en voor Helmut Lotti en omdat je er misschien ooit weer komt te wonen, gaan we luisteren naar een liedje van Montagna Nera.

0: Voilà Paloma door het ensemble Montagna Nera, project van Björn Schmelzer, die we natuurlijk ook kennen van Grain de la Voix, het persoonlijk muziekadvies voor Ernst van der Kwast, onze gast vanavond. Wat voel je ervan?
1: Ik vond het prachtig. Ik ga binnenkort wel voor. Ik denk iets langer dan een maand als de vakantie van de jongens begint met deze muziek naar Italië rijden.
0: Heerlijk, ja. Ja. Overigens, als je serieus overweegt om het onderwijs in te gaan, je krijgt het advies van Elena als luisteraar. Die zegt, pubers zouden aan je lippen hangen. Mm-hmm. Daar is geen papiertje voor nodig. Mijn kinderen spreken met het meeste liefde over hun docenten die ze meevoeren in hun passie. Ga het doen.
1: Dankjewel.
0: Okay. En dank ook van de luisteraars die gereageerd hebben op het mooie gesprek. Dank voor jullie reacties. Jij bedankt dat je onze gast wilde zijn. Laat ik nog even melden dat Schooljaren van Ernst van der Kwast is uitgegeven door zijn uitgeverij De Bezige Bij. Meer informatie over dit programma kun je altijd vinden op onze site. NPOklassiek.nl/programma's en dan even doorklikken naar Panorama Zondag. En dit programma terugluisteren kan uiteraard via je favoriete podcast app. Volgende week zijn we er weer. Want we maken dit jaar vol, daarna houden we op te bestaan, helaas. Maar volgende week dan is trompetist en bandleider Erik Vloeimans de gast. Ik hoop dat je dan weer luistert. Hier is dadelijk het avondconcert met optredens op het Oranjewoud Festival. Wouter Plezier vertelt hier er zo meer over. En wij eindigen zoals we begonnen met Telemann. Fijne avond.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9 dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van
5: Ster. Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Pennington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
8: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het 3e pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De 9e symfonie op 2 vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
9: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
8: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
9: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Manik Sampersen met het NOS Journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten. Die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later meer stapelwolken en ook kans op een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
6: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
7: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
0: NPO Klassiek. NTR. Het avondconcert. Met Wouter Plaisier.

uit het NPO Klassiek Concertarchief. Het stuk A Rainbow in Curved Air van minimal music pionier Terry Riley. Zoals uitgevoerd in de akoestische versie in 2015... tijdens het eerste Minimal Music Festival in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Later vanavond, rond 10:15, A Rainbow in Curved Air. Ja, goedenavond. Welkom bij het NTR Avondconcert op NPO Klassiek. We hebben opnames vanavond voor u gemaakt op het Oranje Woud Festival in Friesland. En dat is een woud vol muziek in het parklandschap Oranje Woud. Klassiek wordt binnenstebuiten gekeerd en ondersteboven gehouden door internationale en Nederlandse muzici. In de woorden van de organisatoren dus. Vanavond concerten door pianisten en zangers Lucie Horsch en Thomas Olimans. En cellist Johannes Moser en pianist André Korobjenikov. Plus rond 9:15 is dat een reportage over hoe het er op het festival allemaal aan toe ging. Een reportage van Botte Jellema. Eerst het concert dat plaatsvond in de middag op het salonpodium in het festival Oranje Woud. Lucie Horsch, piano en zang. Thomas Olimans, idem dito, piano en zang. Ze begonnen met enkele deeltjes uit de suite voor piano vierhandig. De zogenoemde Dolly suite van Gabriel Fauré. Fauré, een man die een prachtige carrière maakte als muzikus. Werd hoofdorganist van de Église de la Madeleine in Parijs, docent compositie aan het conservatorium in Parijs en later ook directeur van datzelfde conservatorium. Fauré had een buitenechtelijke relatie met zangeres Emma Bardac en was zeer gehecht aan haar kleine dochtertje. En aan deze Hélène, bijgenaamd Dolly, droeg hij een serie stukjes voor piano vierhandig op. En ja, ook qua muzikale stijl maakte Fauré hier een uitstapje. Te midden van zijn soms wat broeierige composities is dit hele speelse, zorgeloze muziek. Lucie Horsch en Thomas Olimans aan de piano.

Lucie Horsch en Thomas Olymans aan de piano. Enkele deeltjes uit de suite voor piano vierhandig, de Dolly Suite van Gabriel Fauré. Als eerste stuk op het concert dat ze gaven op het salonpodium op het festival Oranje Woud, 25 mei jongstleden. Het concert waar ze niet alleen piano speelden, maar natuurlijk ook zongen. En dat ging direct in de praktijk gebracht worden door Thomas Olymans in het volgende programma, onderdeel, L'Histoire Naturelle van Maurice Ravel. Ja, al in de liederen van Georges Bizet en later die van Ernest Chausson werd duidelijk dat de Franse melodie iets heel anders was dan het Duitse lied. De Franse liedkunst was van meet af aan veel decoratiever en meer op de klankschoonheid gericht. De stijlvolle, emotioneel iets afstandelijker Franse liedkunst vond een hoogtepunt in het oeuvre van Maurice Ravel. Ravels onovertroffen talent voor het kleuren van de klank komt heel mooi tot uiting in zijn Histoire Naturelle. Ravel toont zich in de pianobegeleiding een ware meester in het raffinement. In de cyclus treden achtereenvolgens de pauw, de krekel, de zwaan, de ijsvogel en de parelhoen ten tonele. Histoire Naturelle van Ravel. Thomas Olymans, bariton, Lucie Horsch aan de piano.

0: De histoire naturelle van Maurice Ravel op het festival Oranje Woud. 25 mei jongstleden op het salonpodium Thomas Olimans, de bariton, en aan de piano Lucie Horsch. Daarna was het de beurt aan Lucie Horsch om de zangpartijen voor haar rekening te nemen. Althans niet alleen. Thomas Olimans zong ook weer mee en zat ook aan de piano. Muziek van Johannes Brahms, Es rauscht das Wasser. Een van de duetten voor mezzo-sopraan, bariton en piano, opus 28. En een selectie uit de Zigeunerlieder, opus 103. Ja, die zogenoemde Zigeunerlieder werden door Brahms op muziek gezet in 1887. Volgens één bron gezeten in de trein tijdens een oponthoud in Boedapest. De Zigeunerlieder kun je zien als de vocale pendant van Brahms' Hongaarse dansen. Of als een soort exotische tegenhanger van de Liebesliederwalzer. De cyclus was enorm populair vanwege de grote interesse voor de volksmuziek in de 19e eeuw. Men dacht toen dat Zigeunermuziek hetzelfde was als de volksmuziek uit Hongarije. De eerste uitvoering van de Lieder opus 103 vond plaats 31 oktober 1888 in Berlijn. En het was direct een groot succes. Brahms had de liederen als kwartetten voor vier solozangers bedoeld, maar ze werden al snel overal door kleine koren gezongen. Enigszins tot ongenoegen van Brahms. De Zigeunerlieder, zometeen een selectie, en dus dat duet Es rauscht das Wasser. Lucie Horsch zang en Thomas Olimans zang en piano.
1: Right, here's the duet.

Een selectie uit de Zigeunerlieder, opus 103 van Johannes Brahms en het duet Es rauscht das Wasser. Een van de duetten, opus 28. Lucie Horsch zang, Thomas Olimans zang en Thomas Olimans ook aan de piano op het concert op het festival Oranjewoud. Vanavond in het avondconcert een impressie van het festival met twee concerten. Later nog Johannes Moser en Andrei Korobeinikov aan de piano. Maar zover is het nog niet. Ook dan, en dat zal zo zijn rond 8:50, een reportage van Botte Jellema. Maar eerst nog de Fantasie voor piano vierhandig, Deutsch 940 van Franz Schubert, door Lucie Horsch en Thomas Olimans. Schubert, misschien wel de enige componist die bijna evenveel werken voor quatre mains als voor piano solo schreef. Er zijn maar liefst 47 stukken voor piano vierhandig van hem bewaard gebleven, waarvan de Fantasie Deutsch 940 uit Schuberts sterfjaar 1828 met kop en schouders boven de rest uitsteekt. Het stuk is geschreven voor een van de uit Esterhazy afkomstige meisjes die Schubert les gaf, gravin Caroline. En vaak moeten de handen van de spelende pianopartners over elkaar heen worden uitgestrekt, wat een hoge mate van intimiteit teweegbrengt. En misschien was het Schubert daarom wel te doen, want was hij verliefd op gravin Caroline. Technisch is de fantasie ook niet zo moeilijk, maar voor een goede vertolking heb je natuurlijk wel een soort gelijkgestemde gevoeligheid van beide spelers nodig. Het stuk begint iets wat geheimzinnig, met een thema dat steeds terugkeert. En het is dat begin waaraan het stuk zijn roem te danken heeft. Een groot gevoel van droefheid overheerst. Het is de typische soul die zo kenmerkend is voor Schubert. Lucie Horsch en Thomas Olimans, piano vierhandig.

Lucie Horsch en Thomas Olymans gezamenlijk aan het klavier in de Fantasie voor piano vierhandig Deutsch 940 van Franz Schubert. Was het laatste stuk op een concert op het Festival Oranje Woud. Vanavond een impressie, opnames van concerten, zo dadelijk een reportage. Er kwam nog een kleine toegift op het salonpodium. Nog een duet. Dus de beide zangers weer met hun stem en Lucie Horsch aan de piano. Het duet opus 78, nummer 2, Er und Sie van Robert Schumann.

0: De toegift van Thomas Olimans, de bariton, en Lucie Horsch, de mezzosopraan. Allebei ook begenadigd pianisten. In dit geval zat Lucie Horsch aan de piano. Het duet opus 78, nummer 2, Er und Sie van Robert Schumann. Op het salonpodium op het festival Oranje Woud. Ja, en dat festival is ook een plek voor zogenoemde locatiespecifieke muziek. Een soort locatietheater in combinatie met landschapskunst. Verschillende internationale artiesten laten hun werk zien en horen op het landgoed. En verslaggever Botte Jellema neemt ons mee naar twee van hen.
1: Vanaf de tent waar we de muziekopnames maken, loop ik in noordelijke richting over landgoed Oranje Woud. Langs een dicht begroeid berkenbos, over een schelpenpad, langs een kaarsrecht kanaal. En in de verte staat dan Museum Belvedere, dwars over het kanaal. Op het water drijven twee opblaasbootjes. Eén met een trompetist en één met een trombonist. Het ziet er ontspannen uit, alsof een paar studenten een grap uithalen. Maar op hun instrumenten zitten microfoons en aan hun middel hangt een zendertje. Het signaal wordt richting het dak van het museum gestuurd, waar ik met een stijgentrap naartoe kan.
2: Ja, dat is ook het leuke, dat je misschien dan eerst dat bootje meemaakt. En waarom is die persoon hier aan het spelen? Maar ga je verder en ga je naar het museum, dan hoor je een connectie.
1: Rob van Rijswijk van het duo Strijbos in Van Rijswijk is componist en een van de bedenkers van dit werk, Your Acoustic Horizon.
2: En het idee van de bootjes is dat ze eigenlijk continu heen en weer varen, onder het museum door. En ze ontmoeten elkaar ook bij het museum. En daar spelen ze een duet en daarna gaan ze weer uit elkaar en verdwijnen ze eigenlijk weer in de verte. In feite is het een soort muzikaal ritueel wat er steeds plaatsvindt. Dat alles hoor je op het dak, samen met natuurgeluid hier uit de omgeving.

0: Nou ja, dat groot en galmend is ook een manier van componeren, hè, wanneer dat wel en niet toevoegt. En dat geeft ook in één keer ruimte aan een klank. Maar wat je inderdaad hebt gezien zijn een soort panelen die we in trilling brengen. En dat werkt eigenlijk net als een speaker. Als zo'n paneel trilt, dan kan het dus geluid voortbrengen in de lucht en dat is wat je hoort.
1: Heb je het geschreven op dit landschap?
0: Ja, want we hebben ook in de delen natuuropnamen gemaakt. Dus de ganzen zitten erin. Mm. En we hebben livestream audio. Bijvoorbeeld het carillon uit het stadhuis Heerenveen. En zo is er ook natuurgeluid uit het park wat je boven live hoort.
1: Wauw, dus ja. Er komt heel veel samen.
0: Ja.
1: En er komen ook veel dingen samen die je niet van tevoren per se zo kan inplannen.
0: Nee, maar dat zoeken we juist op. Kijk, we staan hier niet in een concertzaal.
1: Nee.
0: We staan juist in de publieke ruimte.
1: Mensen aan het zwemmen en met een surfplankje ertussendoor.
0: Nou ja, en dat is, vinden wij dus super tof. Dat eigenlijk zo'n esthetisch kunstwerk, zou je kunnen zeggen, volledig samenvalt met het dagelijks leven. Nee. En dat je op een gegeven moment niet meer echt weet, is dit nou ook geanceneerd of is dit nou gewoon iemand die daar zwemt? Of...
1: Hoort dit erbij?
0: Ja, precies.
1: Terug richting het podium van onze opnames kom ik langs een parkje waar festivalbezoekers rondlopen met een soort toeters op hun hoofd.
2: Ja, ik hoor alles van verschillende kanten. Dus ik hoor wat er achter me gebeurt en aan de zijkant.
1: Je hebt eigenlijk een paar hoorns op je hoofd.
2: Ja.
1: Ik praat er nu in. Dan hoor je het extra goed.
2: Ja, ja. Heel grappig.
1: En te lopen vanuit je hoorns lopen de slangetjes naar je oren.
2: Ja, en die duw je in je oren en dan hoor je het extra goed. Ja.
1: Her en der staan grote installaties, hoorns, schelpen, geluidsverrekijkers. Allemaal gemaakt om geluiden op te vangen. Het ziet eruit alsof Thomas Edison en Salvador Dalí samen wat zijn gaan drinken.
2: En als je hem wat lager richt, dan krijg je ook bijvoorbeeld een mug ineens die heel hard zoomt. En je kunt natuurlijk een klein beetje richten. Hè? Dus bijvoorbeeld er liep aan de overkant mensen en dan kun je eigenlijk stiekem een klein beetje proberen af te luisteren. Heb ik niet gedaan.
3: I'm happy that people are smiling to each other and find it relaxing and funny, but it's a real new experience for most of them.
1: De kunstwerken zijn ontworpen door de Franse componist Michel Ries. Hij wil ons de geluiden om ons heen op een nieuwe manier laten ervaren. Zijn assistenten, een aantal vrijwilligers van het festival en hijzelf begeleiden ons langs de installaties.
3: It doesn't amplify, it reduces to some.
1: De luisterhoorns zijn vooral filters, zegt Michel.
3: A kaleidophones are maybe something like the kaleidoscope.
1: Kaleidophones zijn een soort kaleidoscopen, maar dan voor de oren. In kaleidoscopen doen we plaatjes van bijvoorbeeld vlinders, van zaken die al bestaan en die we kennen. De kaleidoscoop maakt iets nieuws van iets dat al bestaat en zo moeten we de kaleidofoon ook zien.
3: Something new from something that exists already.
1: Wat hoorde u net toen u uit de schotel kwam?
4: Knarsende blaadjes die dus in de handen zo fijn gewreven werden.
1: Maar dat deze... was niet naast u, dat was een stuk...
4: Dat was een heel stuk achter me en dit apparaat werkt schijnbaar echt heel specifiek in een soort slices. Dus het haalt echt stukjes geluid, concentreert het. Een soort taartpuntjes geluid kunt opvangen.
1: Ja,
4: vond ik leuk.
3: They can assemble them and create relations between them. Relations in time, relations in pitch. En what's that? If not music.
1: De geluiden die we in onze oren krijgen, kunnen we zelf ordenen en in verhouding tot elkaar zetten. Bijvoorbeeld op toonhoogte. En als dat geen muziek is...
2: En het was ook echt op het moment dat we onze ogen dicht deden, dan begon er een bepaald vogeltje te fluiten en een ander leek te antwoorden. Nee. En ik vond dat wel heel leuk om dan inderdaad even zo helemaal afgezonderd te denken van, oh, ik sluit een heleboel buiten en ik hoor andere dingen veel beter. En dat vond ik wel echt heel leuk.
5: Een reportage van Botte Jellema op het festival Oranje Woud. Le Kaleidophone, een verzameling gigantische tot de verbeelding sprekende kunstwerken ontworpen door de Franse componist Michel Ries. En Your Acoustic Horizon van componistenduo Strijbels en Van Rijswijk. En beeldend kunstenaar Mark van Vliet, een klankobservatiepost. Botte Jellema was erbij en deed er verslag van.
6: Het avondconcert met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
5: Nog een concert dat plaatsvond op het Salonpodium op het festival Oranje Woud. Ook 25 mei jongstleden. Johannes Moser, de cellist, en Andrei Korobeynikov aan de piano. Ze begonnen daar met de sonate voor viool van César Franck, in een bewerking dus, op de cello gespeeld. Van de werken die César Franck gecomponeerd heeft, neemt zijn vioolsonate wel een ereplek in. Het werk wordt heel vaak gespeeld, ook in allerlei bewerkingen, zometeen dus ook. Franck schreef die sonate in 1886, hij was 63 jaar oud. Het was een huwelijkscadeautje voor zijn vriend, de beroemde violist Eugène Ysaÿe. 40 jaar lang speelde Ysaÿe deze sonate over de hele wereld en zette daarmee Franck als componist op de kaart. Franck was zelf veel te bescheiden geweest om zichzelf en zijn muziek te promoten en had tijdens zijn leven dan ook nauwelijks succes. Op de ochtend van Ysaÿe's trouwerij overhandelde Franck hem het manuscript. Na één haastige repetitie speelde Ysaÿe de sonate met een pianiste voor de bruiloftsgasten. De eerste officiële uitvoering die was in 1886 in een museum, het Museum Moderne de Peinture in Brussel. Legendarisch, want wat gebeurde daar? Het werd steeds donkerder, maar er mocht absoluut geen licht gemaakt worden in dat museum. Want het was niet goed voor de schilderijen. De supposten zeiden al, het moet nu ophouden. Maar de muzici waren al begonnen te spelen en wilden toch doorgaan. En het werd donkerder en donkerder en donkerder. Vincent Dendy was erbij en die zag het en vond dat er iets echt heel raars gebeurde. Maar dat uiteindelijk echt pikken donker was en niemand iets meer kon zien. De muzici zeker ook hun noten niet, maar dat ze toch doorspeelden en dat iedereen in de ban was van iets magisch. Een wonder, zei Vincent Dendy later. Een wonder dat door iedereen die er getuige van was nooit zal worden vergeten. De vioolsonate op de cello gespeeld, Johannes Moser cello en aan de piano Andrei Korobeynikov.

de vioolsonate van César Franck. Madame gespeeld op de cello door Johannes Moser. En aan de piano André Korobeinikov. Op het festival Oranje Woud in Friesland. Het salonpodium, 25 mei jongstleden. Vanavond in het avondconcert een impressie van dat festival Oranje Woud. De twee, Johannes Moser en André Korobeinikov, speelden ook nog de sonate voor cello en piano opus 65 van Benjamin Britten op hun recital. In september 1960 was de Engelse première van het eerste celloconcert van Dmitri Shostakovich met als solist Mstislav Rostropovich. Shostakovich was aanwezig bij dat concert en Benjamin Britten was daar ook. De twee hadden elkaar nog nooit ontmoet, maar Britten nodigde Shostakovich tijdens het concert uit naast hem te komen zitten. En na het concert stelde Shostakovich Britten toen voor aan Rostropovich. Het klikte meteen tussen die twee en toen ze afscheid namen noemde Benjamin Britten de cellist al bij diens koosnaam Slava. Het was het begin van een vriendschap die een leven lang zou duren. Een jaar later speelde Rostropovich samen met Benjamin Britten diens cellosonate opus 65. Heel veel werken met de cello in de hoofdrol zouden nog volgen, waaronder de drie beroemde suites voor cello solo. Maar goed, eerst is die sonate nu voor cello en piano opus 65. Na het energieke deel met de titel Marcia besluit Britten de sonate met een knipoog naar zijn andere Russische vriend. Natuurlijk Dmitri Shostakovich. In de finale verwerkte hij het bekende DSCH-motief. Muzikale handtekening van Shostakovich. De sonate voor cello en piano opus 65, dus daar hebben we het over, van Benjamin Britten, besloot het recital van cellist Johannes Moser en pianist André Korobeinikov.

0: De cello sonate, opus 65 van Benjamin Britten. Op het festival Oranjewoud, op het salonpodium, 25 mei jongstleden. Tot besluit van het recital van cellist Johannes Moser en pianist Andrei Korobeinikov.
1: Het avondconcert met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: Ja, we hebben nog de tijd voor een duik in het NPO Klassieke Concertarchief. A Rainbow in Curved Air. Een stuk van Terry Riley, de grote pionier van de minimal music. Terry Riley, die in Parijs aan het begin van de jaren 60 ging experimenteren met bandrecorders. Hij liet muziek in verschillende lagen over elkaar heen opnemen. Ging terug naar Amerika en kwam toen uit met zijn baanbrekende stuk In C. En daarmee was hij dé pionier van de minimal music geworden. Misschien wel de vader van de minimal music. 53 melodische cellen, geen instrumentatie of muzici voorgeschreven. Het stuk kan een kwartier duren, het stuk kan 70 minuten duren. En alles is tonaal. Weer terug naar de tonaliteit. Het antwoord eigenlijk op de academische seriële muziek die toen de boventoon voerde. En in 1969 maakte Terry Riley een plaat met daarop Rainbow in Curved Air. En ook daarin had hij weer flink gebruik gemaakt van opnameapparatuur. Allemaal akoestische instrumenten die heel elektronisch klonken, omdat die ze versnelden, ze vertraagden en allerlei lagen over elkaar heen opnam. In 2015 klonk dat stuk, A Rainbow in Curved Air, in een akoestische bewerking, helemaal live gespeeld door het ensemble Luna Tree in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Dat was ook direct het eerste Minimal Music Festival in Amsterdam. A Rainbow in Curved Air. We gaan er de komende 20 minuten naar luisteren. Gespeeld dus, ik zei het al, door het ensemble Luna Tree.

De live uitvoering van A Rainbow in Curved Air van Terry Riley. Akoestisch uitgevoerd 8 april 2015 tijdens het eerste Minimal Music Festival in het muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam door het ensemble Luna Tree. Belangrijk stuk van Terry Riley uit 1969. En misschien aardig om ook nog even het origineel te laten horen. Hoe Terry Riley het zelf op de plaat zette in 1969. Hij begon dus met het opnemen van ritme en begeleidingspartijen op normale snelheid. Vervolgens werd de tape afgespeeld op halve snelheid. En daar overheen dubte Riley zijn bizarre leadpartijen allemaal live door hem ingespeeld. Op het Roxy Chord, een elektronisch klavecimbel. Op een orgel, verder tamboerijn en doomback. Tijdens het afmixen werd die tape weer op normale snelheid afgespeeld. En toen klonk het op halve snelheid opgenomen materiaal ineens super precies en razendsnel. Voor het grootste deel maakte Riley gebruik van zijn Yamaha IC45D-orgel. Notabene in zuivere middentoonstemming gestemd. Met behulp van delays werd een groot deel van het materiaal van de linker naar de rechter luidspreker gecatapulteerd en weer terug. En dat draagt allemaal bij aan de ervaring van een hypnotiserende psycho-akoestische trip. Muziek die onlosmakelijk en onmiskenbaar bij de tijd hoort waarin die ontstond. De zomer van 1967, toen componeerde Riley het stuk tijdens The Summer of Love. Met als paradox het feit dat A Rainbow in Curved Air een van de weinige platen is die klinkt alsof hij regelrecht uit de toekomst komt.

Ja, dat was dan de versie zoals die op de gelijknamige plaat terecht kwam. Het album A Rainbow in Curved Air, 1969. Muziek van Terry Riley, de grote minimal music pionier. Hij leeft nog altijd. In de 90 is hij. Hij was overigens dit voorjaar nog op het Minimal Music Festival in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. En toen klonk natuurlijk zijn In C, zijn legendarische werk waarmee die minimal music ook zo'n beetje begon. Hiervoor hoorden we de akoestische versie, zoals uitgevoerd 2015 in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam, tijdens het eerste Minimal Music Festival, een opname uit het NPO Klassiek Concertarchief. Terry Riley dus, still going strong. Straks, dan is het tijd voor het nieuws van 11 uur. NOS Radiojournaal, daarna VPRO's Vrije Geluiden met Anne-Maartje Lemerijs. Nog een mooie avond.

0: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week is dat de monumentale Canon Pokajane van Arvo Pärt. In 2014 voor het eerst in Nederland uitgevoerd door Capella Amsterdam en dirigent Daniel Royce. Indrukwekkend. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
2: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De negende symfonie op twee vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Bond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij won de massasprint in Rome. Dylan Groenewegen werd 4e. De Deen Jonas Vingegaard won voor het eerst het algemeen klassement. Hij heeft nu alle 3 de grote wielerrondes gewonnen. De Nederlander Tijmen Arendsman eindigde als 4e. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bachconsort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconsort.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici. Zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
6: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
7: Ontdek de Bachweek. Ik ben Diet Tilanus, violiste en artistiek leider van de Bachweek in het Luther Museum Amsterdam. Kom op deze intieme locatie luisteren van 8 tot 14 juni naar de mooiste muziek en ontdek naast Bach vrouwelijke componisten. Tot in de Bachweek!
0: NPO Klassiek. VPRO. Vrije geluiden. Met Anne Maartje Lemerijs.
8: Goedenavond en van harte welkom in het laatste en misschien ook wel mooiste uurtje van de dag. Fijn dat je luistert naar Vrije Geluiden bij NPO Klassiek. En na ons Jeanne d'Arc avontuur van gisteren is het vanavond weer hoog tijd voor een ouderwetse greep in de nieuwste albums. En we openen de nacht meteen met een kakelverse single. Op 22 mei kwam deze muziek uit. Canción de Cuna, een slaapliedje van Leo Brouwer, gespeeld door Laura Mazón Franchi.

0: Laura Mazon Franchi speelde Canción de Cuna van Leo Brouwer. En deze muziek staat op Laura's nieuwe album Rojo, vol met prachtige gitaarmuziek. En ik zag op haar Instagram hoe ze dit album vierde, want dit is haar eerste eigen soloalbum. En ze had een grote taart met zo'n vuurwerkje erop. Zag er heel leuk en feestelijk en blij uit. En noem mij gerust een wandelend cliché, maar ik vind zo'n gitaar-cd echt de ultieme zomersoundtrack. En componist Leo Brouwer is overigens, anders dan zijn naam doet vermoeden, niet Nederlands, maar Cubaans. En zijn opa was van Nederlandse komaf, vandaar zijn in onze oren vertrouwde achternaam. Goed, vanavond duik ik dus in de nieuwste muziek die is uitgebracht de afgelopen dagen. Maar voordat we daarna gaan luisteren, heb ik een bericht voor je van een van mijn studenten. Het afstudeerseizoen is weer begonnen en dat betekent dat ook de componisten hun eindwerk zullen presenteren. En dat betekent dat je de komende weken eindeloos de kans hebt om de nieuwste generatie componisten te bewonderen of te ontdekken en te steunen door naar ze te luisteren. Dus hier is Kirsi.
1: Hallo en goedenavond, geweldige luisteraars van Vrije Geluiden. Mijn naam is Kirsi Harju en ik ben een trompetist, zangeres en componist, oorspronkelijk uit Finland. Ik woon in Nederland sinds 2015 en binnenkort ga ik mijn masterstudie afronden aan HKU Utrecht Conservatorium. Ik heb, naast andere mooie dingen, compositie mogen studeren met de one and only Anne-Maartje Lemerijs. En daar ben ik heel dankbaar voor. Mijn muzikale achtergrond omvat Nordic folk, jazz en ambient. En mijn composities worden vaak omschreven als filmisch. Tijdens mijn masterstudie heb ik geprobeerd nieuwe wegen in te slaan, zowel als componist als uitvoerend muzikus. In mijn afstudeerproject Kiki's Dream hoor je, naast de reeds genoemde elementen, invloeden uit de hedendaagse en elektronische muziek. Je hoort mij solo spelen met mijn elektronische setup, maar ook in een sextet van fantastische muzikanten met wie ik mijn nieuwe composities en première mag brengen en samen improviseren. Wij willen je graag meenemen naar een sprookjesachtige wereld, dus kom mee! 5 juni spelen we een lunchconcert in Tivoli-Vredenburg en op 10 juni is mijn echte afstudeerconcert in Stadsklooster Utrecht om 19:30. Tickets zijn nu te koop, dus check de websites van deze prachtige locaties of mijn website kirsimariaharju.com. Het wordt bijzonder, dus wees van harte welkom. Hopelijk tot snel!

Je hoorde Kama Collective, het ensemble van Kirsie Harju. En Kirsie studeert op 10 juni af aan mijn geliefde Utrecht Conservatorium. En dat doet ze met een concert vol eigen nieuwe muziek, waar wij dus allemaal bij mogen zijn. En bij deze een oproep aan alle afstuderende componisten. Wil jij ook hier laten weten waar en wanneer we jouw afstudeerconcert kunnen bewonderen? En heb je een opname van eigen werk die ik daarbij kan draaien? Stuur dan even een mailtje naar vrijegeluiden@vpro.nl. We gaan naar iets heel anders. De Gesualdo Six brachten vorige week een opname van Joby Talbot's The Wishing Tree uit. En Joby Talbot is een Britse componist die naast podiummuziek ook bekend is van filmmuziek. Zoals bijvoorbeeld voor The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. En hij heeft ook veel balletmuziek geschreven en in 2015 zelfs zijn eerste opera. Maar dit is een stukje uit The Wishing Tree.

Een stukje uit The Wishing Tree van Joby Talbot door de Jesualdo Six. En de Jesualdo Six publiceerde vorige week een aantal prachtige stukken, allemaal de moeite waard om naar te beluisteren. En vorige week kwam er... Een stukje uit The Wishing Tree van Joby Talbot door de Jesualdo Six. En de Jesualdo Six publiceerde vorige week een aantal prachtige stukken, allemaal de moeite waard om naar te beluisteren. En vorige week kwam er ook nieuwe muziek uit van componist en pianist.

het middendeel uit de sonate voor piano en saxofoon van Mark Isaacs, die je hoorde samen met saxofonist Loretta Palmiero. En sinds 2017 treden zij op als duo en daar voorafgaand hebben ze al 5 jaar samen gespeeld. Dan vooral improvisaties, maar ze schrijven allebei ook en spelen dus vaak hun eigen muziek en muziek van elkaar. Hoog tijd voor een ensemble van eigen bodem. En wat is er lekkerder dan 1 altviool? 3 altviolen. 3 viola's is ook alweer ruim 10 jaar een begrip in Nederland en zij hebben ook recent nieuwe muziek uitgebracht. Dit is Renalta.

nieuwe noten van Three Violas, Geert en Veller, Floris Faber en Hessel Moeselaar. En dit stuk heet Rainalta en dat is een kloof in Zwitserland. Ziet er prachtig uit op de plaatjes, zoek maar eens op. Nu heb ik tot dusver vanavond niet geheel per ongeluk of toevallig alleen nog maar levende componisten gedraaid. Dus we mogen ook wel even naar de oude noten in een nieuw jasje. Een fonkelnieuwe opname van muziek van Marin Marais, een Franse barokcomponist, La Badinage door Carolina Nicolas en Kevin Payne.

Caroline Nicholas en Kevin Payne hoorde je met een nieuwe opname van oude muziek, La Badinage van Marin Marais, die een groot deel van zijn leven diende aan het Franse Hof in Versailles. Qua locatie geen straf, lijkt me. En hij had 19 kinderen. Dat is in mijn hoofd dan weer wat ingewikkeld te rijmen met een bloeiende muzikale carrière, maar tijden veranderen. Ik ben vanavond nieuw uitgekomen muziek aan het draaien en ook een van mijn favoriete artiesten van dit moment bracht recent een nieuw liedje uit. En dan heb ik het over Maddie Ashman. Ik heb eerder muziek van haar laten horen, want zij schrijft een soort, ja, microtonale popsongs.

Dark, het nieuwste liedje van Maddie Ashman. En zij is op 13 juni in Nederland te zien en horen op Best Kept Secrets. En dit is de nieuwste muziek van Renaud Garcia Fons en Claire Antonini.

Renaud Garcia Fons en Claire Antonini met hun nieuwste uitgave Sauvage Estampe. Ja, wat komt er toch ongelooflijk veel mooie en bijzondere nieuwe muziek uit. En dat is dan toch een lichtpuntje in een af en toe wat duistere wereld. En over dat duister gesproken, we naderen het midden van deze nacht. Dus we gaan lekker de nacht indrijven. En dat doen we met een nieuwe opname van het eerste pianoconcert van de Zweedse componist Anders Hilbjörk. En Anders Hilbjörk verjaart vandaag. 72 kaarsjes blies hij uit, dus dat vieren we op de valreep nog even met dit tweede deel uit zijn eerste pianoconcert, geschreven in 2001, gespeeld door het Zweeds Kamerorkest met Tamara Stefanovic op de piano en Christian Carlsen op de bok. Ik wens je een hele goede nacht en graag tot volgend weekend.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Het verhaal van de grootste Russische componist aller tijden en een steenrijke weduwe. Jarenlang onderhield zij hem met gigantische bedragen. Ze schreven elkaar meer dan 1000 brieven, maar er was één afspraak. Ze zouden elkaar nooit ontmoeten.
2: Luister naar de podcast Betaalde Liefde. Het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Nu op nboklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Wandel met Capella Amsterdam, Kalefax, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
4: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op, om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen, van muziek tot erfgoed. Waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
3: De Stoet. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
8: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
7: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
10: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
11: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
10: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
11: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
12: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
13: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
14: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
13: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van maandag 1 juni. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij de wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.